0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Geef mijzelf aan u. Geef mijzelf aan u.
2: Grootnieuwsradio.

Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn.

het keel. Wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan? Wat je helpt in de pijn?

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hanta-virus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

voorbij gaan. De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenjespassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. Het weer van Weer Online? De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

Grootnieuws Radio.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Grootnieuws. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Het is zo bijzonder om te bedenken dat elke dag weer opnieuw de zon opgaat. En dat we zo'n dag weer van God gekregen hebben. Vol met allerlei kansen en nieuwe mogelijkheden. En zo ook een nieuwe overdenking. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Evert Leeflang van het Evangelisch College. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit Psalm 3, vers 4. Daar staat: U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande.

0: Joke Buijs. Je hoorde Abba Vader. We zijn al een aantal weken samen met Evert Leeflang van het Evangelisch College de Bijbel aan het bestuderen en dan voornamelijk het Bijbelboek Lucas. Vandaag duiken we verder in Lucas 7, vers 1 tot en met 10.
1: Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij het verhaal van de Romeinse hoofdman die een zieke slaaf had. En ik wil een stuk van het verhaal met jullie lezen dat staat in Lucas 7. En ik lees vanaf vers 3 in de MBV 21 vertaling. Toen hij, en dat is dan die Romeinse hoofdman, over Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, smeekten ze hem dringend mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt, is het waard dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling, Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een andere kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Wat een bijzonder verhaal. En er vallen een aantal dingen op. Allereerst dat die hoofdman, die zo belangrijk is, zich aan het bedenken is. Eigenlijk twee keer. In de eerste plaats, dat zegt hij aan het begin, zijn eerste boodschap is dat Jezus moet komen naar zijn huis. Maar vervolgens stuurt hij een tweede boodschap en daarin zegt hij dat Jezus niet naar zijn huis hoeft te komen. Dus kennelijk heeft hij zich in de tussentijd bedacht dat het toch beter is dat dat niet gebeurt. Of eigenlijk lezen we dat hij vindt dat dat niet hoort of gepast is en niet nodig is. En het tweede is dat hij bij het eerste boodschap een delegatie van Joodse leiders stuurt. En die pushen ook heel erg op Jezus van deze hoofdman die verdient dit. En de tweede delegatie is juist een heel andere samenstelling. Dat zijn vrienden van hem, waarschijnlijk Romeinse vrienden. En als je die twee bedenkingen, veranderingen in het verhaal een beetje bekijkt, dan zit daar eigenlijk een bepaalde afzwakking in. Een afzwakking van eerst kom maar naar mijn huis toe naar het is eigenlijk niet nodig. En een afzwakking van het gewicht van de delegatie. Eerst grote leiders uit de Joodse gemeenschap. Veel gewicht in de schaal. En de tweede is eigenlijk, ja, dat zijn vrienden. En die zouden voor een Joodse rabbi eigenlijk niet zoveel gewicht in de schaal leggen. En die afzwakking levert eigenlijk een soort contrast op. En dat is heel fascinerend. Ook over hoe er gesproken wordt over de hoofdman. Want die eerste delegatie met de eerste boodschap, die geeft heel erg hoog op van de hoofdman. En ze zeggen letterlijk, hij is het waard, Jezus. Hij is het waard, in vers 4. Maar daarna zegt de hoofdman via zijn vrienden, de tweede boodschappers, ik ben het niet waard. Dat staat in vers 6 letterlijk zo. Dus eerst wordt er heel erg hoog van hem opgegeven en daarna wordt er heel erg laag van hem opgegeven. En dat is het contrast wat werkzaam is. En Jezus gaat er uiteindelijk op in, want Jezus gaat aan het begin wel mee, maar alhoewel hij dat doet, gaat hij aan op de laatste uitspraak. Want die laatste houding is volgens hem een groot geloof. Kennelijk is het teken van een groot geloof niet dat je jezelf heel bijzonder vindt, dat je heel erg hoog van je opgeeft. Zo kan er wel over gesproken worden vandaag de dag in de kerk. Dan gaat het constant over wie jij bent in Christus en hoe jij in die positie moet staan. Maar in dit verhaal, hier zegt degene met het grootste geloof van iedereen, ik ben het niet waard. Kennelijk kan je dat zeggen, ik ben het niet waard. En dan toch een groot geloof hebben. Die twee staan niet op gespannen voet met elkaar. Geloof draait niet om een hoge christelijke eigendunk, net als die eerste delegatie een beetje hoog van jezelf gaan opgeven. Een groot geloof denkt groot van God, maar klein van zichzelf. Het accent ligt niet op je eigen identiteit, maar op de identiteit van Jezus.

0: Brian en Jen Johnson bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde het prachtige lied For The One. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking van Evert Leeflang. We luisteren vandaag naar het verhaal van de Romeinse hoofdman.
1: We zien hoe de hoofdman zich gaandeweg het verhaal steeds beter realiseert met wie hij eigenlijk te maken heeft. Hij beseft dat Jezus niet gecommandeerd kan worden. Hij kan niet zomaar bevelen, kom naar mijn huis. Dat zou hij zomaar tegen een slaaf of een soldaat kunnen zeggen. Maar hoe zou hij dat ooit tegen Jezus kunnen zeggen, beseft hij. Jezus als een soldaat of als een slaaf gaan behandelen? Bij de hoofdman breekt het licht door dat de verhoudingen zo niet liggen. De werkelijke verhouding is dat niet zozeer het woord van de hoofdman macht heeft, maar dat het woord van Jezus macht heeft. Jezus hoeft slechts te commanderen en het zal gebeuren. In feite begint de hoofdman in te zien dat in dit verhaal niet hij de hoofdman is, maar dat hij met een hoofdman te maken heeft. Jezus is de ware hoofdman. En de hoofdman is op zijn best een dienaar die om een gunst van hem komt vragen. En zo staat de hoofdman eigenlijk op zijn kop. Hij is niet degene die bevelen uitdeelt, maar die om gunsten moet vragen. En als Jezus die verandering verneemt, dan staat hij verbaasd. Hij verwondert zich over het geloof van deze hoofdman. Wat boeiend zegt dat Jezus verbaasd kan staan. Vaak zien we in de evangelie dat de mensen verbaasd zijn over Jezus of over de dingen die hij doet. Maar de verbazing gaat nu niet naar Jezus toe, maar komt bij Jezus vandaan. Nu is het tijd voor Jezus om verrast te worden. En wel door een heidense leidinggevende in dienst van de bezetter van Gods volk. En zo krijgt iedereen eigenlijk een soort verrassende rol in dit verhaal. De Romeinse hoofdman is niet langer de hoofdman, maar Jezus is de hoofdman. En niet het volk is verbaasd, maar deze keer is Jezus verbaasd. Maar de grootste verrassing moet dan nog komen. Niet in het Joodse volk, maar buiten het Joodse volk is het grootste geloof te vinden. Het diepste vertrouwen in God treffen we aan in een buitenstaander, een heidense bezetter. Wie in Jezus gelooft, wordt in navolging van hem een zoon of een dochter van God. En dit is altijd al de roeping geweest van Israël. Als zoon van God, en zo wordt Israël ook genoemd in het Oude Testament, als zoon van God op God te vertrouwen. Net als Abraham ooit. En nu is hier een Romein die gelooft. Ja, die zelfs het grootste geloof heeft van allemaal. Romeinen die zich als zonen van God gaan gedragen? Is dat wat we aan het zien zijn? Je hoort het de omstanders van Jezus zich afvragen. En is dat wat je ons aan het vertellen bent, Lucas? Je hoort het de lezers zich afvragen. Ja. Dat is precies wat hier gebeurt. Niet mijn volk wordt volk. Wat een verrassende rol. En wat een verhaal is dit dan daarmee? En wat een verschuivingen vinden er eigenlijk in plaats? Het doet me beseffen dat je als volgeling van Jezus open moet staan voor verrassende rollen. Je kunt zomaar ineens een heel andere rol hebben dan je altijd had gedacht. En vooral dat iedereen verrassende rollen kan krijgen. Laat dat maar aan deze regisseur over, die zich alleen aan zijn eigen script houdt. Of meer in termen van ons verhaal, hoofdman Jezus gaat over zijn eigen leger en blijkt allerlei soldaten in zijn gelederen te hebben.

Darlene Sack, Jorde, de Potter's Hand bij Groot Nieuws Radio. Als je nou net inschakelt en de overdenking van Evert Leeflang van het Evangelisch College gemist hebt, dan kun je deze terugluisteren. Dat kan via de Groot Nieuws Radio podcast Levenswoorden. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/levenswoorden. En als je dan toch net wakker bent, meld je dan ook vooral even bij de Club van Wakkere Mensen. Dat kan via de Groot Nieuws Radio app. Gaat Annemarie je zo meteen welkom heten? Dit is het Ademproject.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
10: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
9: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
11: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Dan het weer van Weer Online. Het dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Goedemorgen. Ja, die weersverwachting. Dat is nog eens wat anders dan afgelopen weekend. Zon overgoten was het. Welke herinnering van het weekend neem jij deze week mee? En welke muziek past daarbij? Misschien iets met het mooie weer. Misschien iets met Moederdag. Misschien iets heel anders. Meld je via de Grootnieuws Radio app. Ook om bij de Club van Wakkere Mensen te horen. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen.
17: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
19: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
20: Dat is een zonnig prijsje.
19: Ja, zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
23: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Let's
27: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
28: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
29: Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
30: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
29: Grootnieuws. De nieuwe morgen.
30: Met Annemarie Biljart.
29: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Megan Woods hoor je en The Truth om je aan vast te klampen op deze 11e mei, dat is het. 11 mei 2026, 9 minuten over 6. Grietje staat op het punt om naar haar werk te gaan. Goedemorgen, Grietje. Goed om je te spreken. Zeg, wat een mooie preek was dat gisteren over de barmhartige Samaritaan.
1: Ja, dat was echt heel mooi. Zelfs nog met voorbeelden vanuit het 7 voor onderdelen, ja, onderdelen die hij aan vast had. Want dat er ook 7 onderdelen in het hele Bijbelverhaal ook zat.
0: Niet om de hele preek over te doen, maar 7 onderdelen. Neem mij even kort mee.
1: Nou, degene die op reis ging, dat was dan de reiziger die dan uiteindelijk berood werd. En er waren nog een paar die langs gingen, waarvan die dacht dat het natuurlijk wel die zouden helpen.
0: Ja, ja.
1: Maar ook, weet je, en dan uiteindelijk toch degene waarvan het minste verwachtte, die ging uiteindelijk wel helpen.
0: Ja, precies.
1: En ook een beetje met de vluchtigheid van tegenwoordig. Tegenwoordig zijn mensen zo vluchtig. En die barmhartige Samaritaan, die had natuurlijk de rust en zo. En die had de kalmte en dat de ezel op had. Dus die zag er wat meer van.
0: Ja, precies.
1: Dat het gewoon wel belangrijk is om even meer om je heen te kijken. Dan alleen maar de hele volle agenda. En ook eens even de tijd en rust te nemen.
0: Wat mooi. In 7 stappen dat verhaal door. En dat is toch bijzonder. Als je dat verhaal van een barmhartige Samaritaan misschien vroeger ook al heel vaak gehoord hebt. Er knutselwerkjes van hebt gemaakt. En dat uitgelegd krijgt op een manier dat je denkt, hé, maar dit neem ik toch mee deze week in.
1: Ja.
0: Terwijl jij ook heel dienstbaar werk doet. Facilitair medewerker in het ziekenhuis, Grietje. Moet je dan wel eens denken, oké, dan doe ik dit maar gewoon. Of ligt dat anders?
1: Nee, ik ben meer de voorraad aan aanvullen en ook bij de patiëntenkamers. En als ik op een patiëntenkamer kom, dan doe ik wel eens een praatje met een patiënt. En dat vind ik gewoon belangrijk.
0: Ja.
1: Dus ik ga daar niet voor een vakantieplek, voor een hotelkamer. Dus ja.
0: Niet echt, hè? En wat je dan zomaar voor iemand kan betekenen, hè? Dat is toch mooi.
1: Ja.
0: En je hoeft vaak helemaal niet te ver te zoeken. Mensen komen gewoon tussen aanhalingstekens op je pad.
1: Hey, al is het alleen maar goedemorgen zeggen als je iemand onderweg tegenkomt in plaats van een schermpje op voor je neus. Onderweg met iets wandelen.
0: Precies.
1: Ga gewoon kijken iemand en zie je iemand is een beetje afwezig. Zeg van goedemorgen of geef alleen een glimlach.
0: Ik vind het iets heel moois om deze maandag mee te nemen, Grietje. Ik wil jou van harte dienen. Zongen jullie dat ook gisteren in de dienst?
1: Dat niet, maar we hebben wel heel veel andere mooie liederen gezongen. Maar dit kwam gewoon over de barmhartige Samaritaan wel tegen. En ik, je kunt elkaar gewoon dienen, ook in de kleine dingen. Hoeft niet zo groot te zijn.
0: Nou, inderdaad, je hebt helemaal gelijk.
1: Elke boom is ook begonnen met een zaadje. Dus het hoeft niet meteen gelijk een hele boom neer te zetten.
0: Nou, Grietje, ik vind dat jij gewoon op jouw manier gepreekt hebt. En jouw advies gaan we ter harte nemen. Zeg gewoon goeiemorgen vandaag.

0: Viking Band. Het Ik Wil Jou van Harte Dienen. Iedereen op zijn eigen manier, op zijn eigen plek.
1: De dagtekst.
0: Een psalm over angst en hoe je die hardop kan benoemen en wie God daarin wil zijn. In Psalm 3, vers 4 lees je: U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Nou, die psalmen met die diepe levenswijsheden, die intens zijn. U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Psalm 3, vers 4 is de dagtekst van vandaag.

0: Liep je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl.

opwekking bent. Voor de koning, boven alle koningen. Met vurig verlangen. Om even mee wakker te worden. En dat wakker worden, dat lukt heel goed. Een behoorlijk aantal van jullie meldt zich bij de Club van Wakkere Mensen via de app van GrootNieuws Radio. Gerrit uit Wierden wil ons de groeten doen. Aan iedereen, dankjewel Gerrit. Een nieuwe dag, prijs de Heer, hij is de enige God. Niemand kan zich meten met hem. Gerda is weer terug in Noorwegen na een weekje Nederland. Wat was het fijn, zelfs de Keukenhof bezocht. Nou, daar ben ik zelf nog nooit geweest, zelfs Gerda. Jan start vanmorgen in de sportschool. Hendrik las vanmorgen in zijn dagboek. Kom tot hem, alle die vermoeid en belast zijn. Dat meenemen deze week in, gaan we doen. Thea werd zaterdag 70 jaar. Nog van harte gefeliciteerd, Thea. Gevierd met familie, vrienden en een uitgebreide lunch. Het was een prachtige dag. Jacco zojuist opgestaan in Vilvoorde. Annelien onderweg naar het werk in het ziekenhuis. Remco die is erbij, net als Ineke. Henk ook, goedemorgen voor jou. Marjolein stuurt een fotootje van een heerlijk gerecht dat haar zoon afgelopen weekend kookte. Ja, moederdag was het natuurlijk. Corine laat weten afgelopen zaterdag met de buurvrouw van 75 naar Oostkapelle geweest te zijn. Via het strand naar Domburg gelopen. Heerlijk. Ronald meldt zich wakker weer onderweg van Leeuwarden naar Amsterdam. En Joke die had een mooie kerkdienst. Alle vrouwen mochten naar voren komen in de kerk. Er werd voor vrouwen gebeden en er werd ook uitgesproken dat vrouwen in de kerk heel belangrijk zijn. En daarna werden de mannen naar voren geroepen om ons een mooie roos te geven en een hartjeskaart. Nou, leve de vrouw.

0: Natalie Lane en The Long Way. En daarvoor hoorde je Rent Collecting. Half 7 is het geweest. Goedemorgen, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. NS begint een proef van een half jaar gratis reizen voor mensen met een laag inkomen in Amersfoort. Moet ze meer vrijheid geven om ergens naartoe te kunnen. Bij succes wordt het gratis reizen in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijk ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken, heeft ProRail uitgezocht. Bijna 1 op de 3 slachtoffers was de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. En bij een gebouw in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is een explosie geweest. Er is glasschade. Afgelopen tijd waren al vaker protesten tegen de komst van de vluchtelingenopvang.
2: Groot nieuws update.
0: De autoriteiten van Algerije hebben sinds 2017 alle 58 protestantse kerken gesloten. Dat meldt de Duitse protestantse nieuwsdienst IDEA. Hun leden kunnen nu alleen nog illegaal in huizen of in de openlucht samenkomen. Waarom gebruiken zowel reformatorische opiniemakers als dominees stelligheid en strijdretoriek? Tobias Signé promoveert op de duiding van crisis in de reformatorische kringen. Hij hoopt dat zijn onderzoek aanzet tot een gesprek over radicale uitspraken. Zo ligt hij toe in het Nederlands Dagblad. De oude Helena-kerk in Aalten wordt hoogstwaarschijnlijk voor een symbolisch bedrag van 1 euro verkocht aan de Stichting Gelderse Kerken. Een meerderheid van de kerkgangers stemt daarvoor. Eerder was er ook protest, en dat is er nog steeds. Maar de kerk draait verlies en daar moet een oplossing voor komen. De 30-jarige Thelma Schoon is dit weekend gewijd tot eerste vrouwelijke priester van de Oud-Katholieke Kerk in Rotterdam. Bij de Oud-Katholieken kunnen vrouwen al heel lang priester worden, 25 jaar. En toch blijft het bijzonder.
3: Ik denk dat de kerk toch nog wel vaak een beetje een stoffig beeld heeft. Dus ik denk dat veel mensen toch ook wel verrast zijn dat een vrouw voorganger kan zijn bijvoorbeeld. Of dat ze ook wel eens een biertje kan drinken in de kroeg. Dat vinden mensen soms ook een hele grote verrassing. Maar dat kan dus.
0: Ja, in Nederland telt de Oud-Katholieke Kerk ongeveer 4000 leden. Inclusief Thelma Schoon zijn er 26 priesters actief, van wie er 8 vrouw zijn. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag valt er eerst wat regen, de zon kan ook schijnen en het is koud voor de tijd van het jaar. Het wordt maximaal 12 graden. Verkeersinformatie is er ook, krijg je van de ANWB.
4: De ochtendspits is begonnen met vooral drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 6 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A7, Horen richting Zaanstad, tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend, 10 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier.
5: Annemarie Biljart.
0: Ja, lekker hoor. Wim onderweg van Klarenbeek naar Wormer met de bakwagen. Ik zeg, rij voorzichtig en kiep voorzichtig, Wim. Goedemorgen.
2: De Nieuwe Morgen

stil van te worden. One Thing van Hillsong Worship. Daarvoor muziek van Kees Keijnoord, Dezelfde Jezus. Zometeen gaan we samen uit de Bijbel lezen. Je kunt desgewenst Psalm 113 en Psalm 114 er vast bijpakken. Twee psalmen die gaan over zijn grootheid en zijn machtige daden zijn met een hoofdletter. De uittocht van het volk uit Egypte en de lof aan God die daarbij hoort. Je gaat erover horen naar For King and Country, For God is With Us. Sluit ook alweer zo bijzonder mooi aan.

0: Eva's.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
0: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 113 en 114 uit de Basisbijbel. Halleluja, prijs de Heer. Dienaren van de Heer, prijs hem. Prijs de Heer nu en voor eeuwig. Laat iedereen de Heer prijzen, vanaf de plaats waar de zon opkomt tot daar waar de zon ondergaat. De Heer heerst over alle volken. Zo hoog als de hemel is, zo groot is zijn macht en majesteit. Is er iemand zoals onze Heer God? Hij woont in de hoogste hemel, maar hij ziet alles diep beneden zich op de aarde. Hij tilt arme en verdrukte mensen op. Hij tilt ze op uit de ellende. Hij geeft hun een plaats bij de leiders van zijn volk. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen, geeft hij een gezin. Hij maakt hen blije moeders met kinderen. Halleluja. Prijs de Heer. Psalm 114. Toen Israël uit Egypte vertrok, uit dat land met een andere taal, koos God de stam van Juda uit. In het gebied van Juda wilde hij wonen. Israël werd zijn koninkrijk. De Rietzee zag het en vluchtte. Ook de Jordaan ging aan de kant. De bergen sprongen als bokken, de heuvels huppelden als lammetjes. Zee, waarom vluchtte jij? Jordaan, waarom ging jij aan de kant? Bergen, waarom sprongen jullie als bokken? Heuvels, waarom huppelden jullie als lammetjes? Beef aarde, voor de Heer. Beef voor de God van Jacob. Hij veranderde de rots in een rivier, de steen in een waterbron.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

prachtig, op het lijf geschreven. En dat klopt ook wel, want deze vertaling, Brug over woelig water, schreef Ellie Zuiderveld speciaal voor Elise Mannen. En dat past werkelijk waar als een jas. Terwijl Karin zich ook nog even wakker meldt via de app van Groot Nieuws Radio 1. Wenst iedereen een gezegende dag. Nu nog even lekker luisteren. Tot de drukke dag met thuisafspraken start. Nou, rustig aan, Karin. Jan die meldt zich vanuit Albanië. God zegen voor deze nieuwe dag gewenst. We gaan straks weer klussen bij een dagopvang voor gehandicapte kinderen. Dankbaar dat we dit mooie werk mogen doen. Nou, en we, dat is een groep mensen. Ook een groep mooie mensen uit de Hervormde Kerk in Rijssen. Alexander die laat weten, wat is samenkomen in vrijheid toch bijzonder? Een fotootje erbij. De kerkdienst van gisteren. Volgens mij zit jij achter het mengpaneel, Sander. Alexander, bijzonder ook als je inderdaad denkt aan de situatie in Algerije. En Ineke en Piet, ja, trouwe luisteraars. Ik hoop jullie ook weer tijdens opwekking te ontmoeten trouwens. Jullie komen eigenlijk ieder jaar wel even langs in de studio, tent van Groot Nieuws Radio. Goedemorgen, ook op deze maandag weer de krantjes bezorgd. Hartelijke groeten van Ineke en Piet. En zo kan het zomaar voelen als één grote vriendenkring. En dat zijn we hier bij Groot Nieuws Radio natuurlijk. En jij hoort daarbij. Nu met Ron Canoli en Ancient of Days. Lekker wakker worden daarmee.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
9: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een lage inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn er verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en dan wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral drukte op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 10 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
17: Goedemorgen. Kees was de afgelopen week weer bezig om een nieuwe chauffeur de kneepjes van het vak te leren. En nu zelf onderweg naar Zwijndrecht. Handjes aan het stuur, Kees. Geldt ook voor jou als je onderweg bent naar je werk bijvoorbeeld. Maar misschien de dag nog rustig thuis opstarten. Nou, dat gaat heel goed. Rustig opstarten. Maar ook wel energie krijgen. Zometeen met muziek van Charity Gill. There is a new name written down in glory. Binnen
11: de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
18: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
20: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
21: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
23: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
26: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
27: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
28: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
29: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
30: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
31: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
32: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
33: De Nieuwe Morgen.
34: Met Annemarie Biljart.
33: Het christelijke radiostation.

0: dat hij bij jou in de cabine standje 12 is gegaan. New name written down in glory. Over wie je bent in Christus. Charity Gill en David Gentiles hoor je aan het begin van de nieuwe morgen. Goedemorgen. Het is verbazingwekkend dat dit een relatief normale maandag is. Je moet gewoon aan het werk of gewoon naar school. Misschien wel examens, dat is wat minder gewoon. Geen vrije dag in ieder geval. Maar donderdag is alles alweer anders, Hemelvaartsdag. En dat betekent dan in ieder geval weer vrij. Later deze week hoor je ook wat meer over hemelvaart. Want het lijkt soms wel het meest ondergeschoven christelijke feestmoment van het jaar. Ik bedoel, vergeleken met Pinksteren. Dat was vorig jaar dan wel weer heel verwarrend. Dat was de Pinksterconferentie tijdens Hemelvaart. Werd Hemelvaart opeens een beetje Pinksteren. Dit jaar is Pinksteren gewoon Pinksteren. En Hemelvaart, je snapt het. Groot Nieuws Radio is het hele Pinksterweekend. In ieder geval op de conferentie van Opwekking. We zenden live uit. Onze tent staat op het Grote Plein. Niet te missen. Kom gezellig langs. Het Pinksterweekend dat we traditiegetrouw aftrappen met de Opwekking Top 100. Tot en met deze vrijdag kun je nog stemmen. Ik ga zometeen in de Nieuwe Morgen draaien het nummer Toon ons uw glorie. Dat ken je. Mijn vraag aan jou, wanneer heb jij iets van Gods glorie ervaren? Dat kan iets heel groots en spectaculair zijn, maar kan net zo goed iets zijn dat best gewoon lijkt, maar ondertussen. Laat het weten via een appje aan de studio. Wanneer heb jij iets van Gods glorie ervaren? Wie weet spreek ik je zometeen.
1: Dagtekst.
0: Een psalm over angst, hoe je die hardop kunt benoemen en wie God daarin wil zijn. In psalm 3, vers 4, lees je: U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Psalm 3, vers 4 is de dagtekst van vandaag. U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Goedemorgen.

0: gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Me Back. En daarvoor hoorde je het prachtige voldoende voor vandaag. Er komen mooie verhalen binnen als het gaat over Gods glorie. Toon ons uw glorie. Op welke manier heb jij dat ervaren in je leven? Zowel Roel als Mariska delen best een heel persoonlijk verhaal als het gaat over gezondheid. Ja, het zit hem soms in dingen die best groot zijn en min of meer voor de hand liggen. Maar soms zijn het ook die kleine momenten, zoals Jan die elke ochtend buiten wandelt. De vogels hoort fluiten. Op sommige momenten, tijden in het jaar, de zon al ziet opkomen. Ja, dat is weer zo, hè. Dat wordt steeds eerder. Naarmate deze prachtige meimaand vordert. En Corine, die appt naar de studio. Afgelopen zaterdag ben ik met mijn buurvrouw van 75 naar Oostkapelle geweest. Via het strand naar Domburg gelopen. Daar heerlijk geluncht. Via de duinen teruggelopen. De buurvrouw zei verschillende keren: het lijkt wel alsof ik op vakantie ben. Heerlijk. En toen we terug waren in Capelle aan de IJssel, hebben we elkaar bedankt voor deze korte vakantie. Het was een geweldige dag. Ja, en ook dat soort momenten waarin Gods glorie in ontmoeting in de natuur zo'n plek krijgt. Mooi om dit zo te delen met elkaar. Je hoort

0: De opwekkingband met Toon ons uw glorie. Sonja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat een prachtig plaatje stuur jij, zeg, via de app over glorie gesproken.
1: Met de
0: ijsvogel. Ja, de ijs. Heb je er eentje gezien?
1: Ja, gisteren en eergisteren. Er zit bij ons vlakbij een soort vogelhut met een ijsvogelkijkwand.
0: Fantastisch.
1: En die zijn druk bezig, dus...
0: Ja, dat is wel uniek, hè? Want die vogels vliegen zo ontzettend snel... dat het echt bijzonder is als je ze echt ziet.
1: Ja, maar dit is bij het nest, dus dat scheelt.
0: Dat is waar, dat is waar. Hé, waarom is de natuur voor jou zo duidelijk verbonden... met het ervaren of het zien van Gods glorie?
1: Omdat je, als je goed kijkt... Kijk eens naar een blaadje, hoe dat is samengesteld. Kijk eens naar de vogels, zelfs een duif. Hoe die veertjes lopen, hoe de kleuren zijn.
0: Ja.
1: Kijk eens naar een bloem. Zoveel verschillende bloemen.
0: Ja, ja, ja. Van het weekend hoorde ik nog iemand over bijen. Dat als je naar de feiten kijkt, zou een bij eigenlijk helemaal niet kunnen vliegen.
1: Nee, want dan zou die te zwaar zijn.
0: Het kan toch?
1: Ja, dat bedoel ik. En kijk eens naar de echo van een ongeboren kind. Hoe mooi en hoe goed die al in elkaar zit als die 20 weken is.
0: Ja, ja,
1: dan
0: absoluut.
1: Zie je de ruggenmerg...
0: Ruggenwervel, ja.
1: Dankjewel. Ja. De ruggenwervel lopen en het huidje en de mondje en de vingertjes. Ja, toevallig bij mijn aanstaande kleinzoon mogen kijken...

0: Het is ongelooflijk, hè?
1: Ja, dat is toch... Dat is toch de... Ja. Kijk om je heen, zou ik zeggen.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Dank voor deze aanmoediging, Sonja. Mooi dat je ons erop wijst over waar Gods glorie allemaal te zien is. Toon ons uw glorie. Een van die nummers die zeker een plek zal krijgen in de Opwekking Top 100. Stemmen kan trouwens nog tot en met deze vrijdag.

0: Michael W. Smith en Audrey Assad. Turn your eyes up on Jesus. Half acht is het geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. Daarom komt NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van een half jaar. Mensen moeten zich ervoor aanmelden. Het gebeurt steeds vaker dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. Volgens ProRail was bijna 1 op de 3 dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren tussen de 10 en 29. En de politie in Den Bosch onderzoekt een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder protest. Afgelopen week was er nog een blokkade op de A59.
2: Groot nieuws update.
0: De autoriteiten van Algerije hebben sinds 2017 alle 58 protestantse kerken gesloten. Dat meldt de Duitse protestantse nieuwsdienst IDEA. Hun leden kunnen nu alleen nog illegaal samenkomen. Tussen de luchtalarmen en kapotte gebouwen las voorganger Fidor Ragnatjes uit Oekraïne de bergrede. Wat betekent het in oorlog dat de treurende en de reine van hart zalig zijn? Hij promoveert volgende maand aan het Baptistenseminarium in Nederland op dat stuk uit Matteüs 5. In het ND vertelt hij hoe hij de Bijbelse theorie en de dagelijkse oorlogspraktijk samenbrengt. De oude Helena-kerk in Aalten wordt hoogstwaarschijnlijk voor een symbolisch bedrag van 1 euro verkocht aan de Stichting Gelderse Kerken. Een meerderheid van de kerkgangers stemt daarvoor. Eerder was er ook protest, en dat is er nog steeds, schrijft de Gelderlander. Maar de kerk draait verlies en daar moet een oplossing voor komen. De 30-jarige Thelma Schoon is dit weekend gewijd tot eerste vrouwelijke priester van de Oud-Katholieke Kerk in Rotterdam. Bij de Oud-Katholieken kunnen vrouwen al 25 jaar priester worden. Toch blijft het bijzonder.
3: Ik denk dat de kerk toch nog wel vaak een beetje een stoffig beeld heeft. Dus ik denk dat veel mensen toch ook wel verrast zijn dat een vrouw voorganger kan zijn bijvoorbeeld. Of dat je ook wel eens een biertje kan drinken in de kroeg. Dat vinden mensen soms ook een hele grote verrassing. Maar dat kan dus.
0: Ja, zegt Thelma Schoon. In Nederland telt de Oud-Katholieke Kerk ongeveer 4000 leden. Inclusief Thelma Schoon zijn dat 26 priesters van wie er 8 vrouw zijn. En way back memory lane, Martin Smith zal bij het worshipconcert zijn 5 juni. De avond voor de 50ste EO Jongerendag, dat wist je al. Maar hij zal afsluiten met dat ene nummer toen we jaren geleden tijdens de Jongerendag allemaal met een witte vlag zaten te zwaaien.
4: I remember being in the band Delirious years ago. We did songs like Rain Down, History Maker, White Ribbon Day. And we are going to be playing some of those songs and finishing the night with White Ribbon Day. With all the flags. So very excited.
0: Ja, 5 juni dat reunieconcert en 6 juni dus de 50ste EO Jongerendag. Groot Nieuws Radio, weerbericht van Buienradar. Vanochtend kan er een buitje vallen. Misschien schijnt de zon vandaag nog en het is fris. Bij maximaal 12 graden. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
5: De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De langste files van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. Met ook daar een kwartier op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15, de Gorkum richting Nijmegen. Tussen Elst en Bemmel nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.
0: Ja, de bergrede in Matteüs, dat Bijbelboek waarin je ook dat gedeelte vindt over de vogels en je zorgen maken, precies waar Project of Love over zingt.
2: De nieuwe morgen

Ik hoorde laatst nog van iemand die juist in tijden dat het pittig was, zoveel had aan dit nummer. Sowieso aan dat wat in de Bijbel staat. Alle teksten van Project of Love komen letterlijk uit de Bijbel over je zorgen maken. In Matthäus 6, wees niet bezorgd over wat je eet of drinkt. Ook niet wat je aan zult trekken, maar kijk naar uw Vader in de hemel. Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet. Verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel, zoals in de herziene Statenvertaling staat. Gaat u ze niet ver te boven. Maar misschien hoort daar ook wel bij, wees tevreden. En dat is precies waar je Nadine de Vos zometeen over hoort in haar overdenking. Na Eline en Abba.

0: en ABBA. De overdenking krijg je nu van Nadine de Vos met een aanmoediging om tevreden te zijn.
1: Wist je dat wij de meest ontevreden generatie ooit zijn? We hebben meer veiligheid, meer materie dan ooit tevoren. En toch het meest ontevreden. Ik zie mijn kinderen die de koelkast opentrekken en zeggen: Mam, we hebben niks. Of je doet je kledingkast open en zegt: Ah, weer niks om aan te trekken. Je bent op weg naar je werk. En toen je solliciteerde was je zo dankbaar dat je de baan kreeg. Maar nu erger je alleen nog maar aan je collega's. Het huis dat jullie hebben. Oh, jullie waren zo blij met die plek. Maar je ging op visite bij vrienden. En nu voelt jullie huis te klein en te saai. Je gaat de relatie in. En je was eerst helemaal gek op diegene. Maar nu, je ziet alleen zijn of haar tekortkomingen. Je kijkt om je heen. Je vergelijkt. Bij mij hing jarenlang de quote boven mijn bed: Comparison is the thief of joy. Vertaald betekent dat: vergelijken is de dief van vreugde. Paulus schrijft vanuit de plek van hoge nood, de gevangenis, een krachtige boodschap voor ons op een plek van hoge welvaart. Op deze plek, in de gevangenis, een plek van hoge nood, als je het mij vraagt, ontvangt hij vanuit de gemeente van Filippi zorg en eten en kleding. Nou, als iemand het nodig heeft, dan hij wel. Maar hij zegt: ik heb dit niet nodig. Wat? Jawel, Paulus, als iemand het nodig heeft, dan jij wel. Nee, zegt Paulus, ik heb het geheim geleerd van content te zijn in iedere omstandigheid. Ik kan alle dingen door hem die mij kracht geeft. Hij schrijft erover in Filippenzen 4, vers 10. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet hoe het is om vernederd te worden, ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Ik ben verzadigd geweest en honger heb ik geleden. Zowel overvloed als gebrek heb ik gekend. Mijn geheim, zegt Paulus, is dat ik alle dingen aan kan door Christus die mij kracht geeft. Hij is mij genoeg. En hij zegt: vind altijd vreugde in de Heer. Verblijft u ten alle tijden in hem. Wat een bizar geheim. Als je Jezus hebt, heb je alles. Maar wat een krachtige en belangrijke boodschap in onze tijd. In onze westerse wereld waar het draait om materie, om carrière, om spullen, om geluk. Paulus zegt: het maakt niet uit waar je bent, als je Jezus maar hebt. Hoe kan deze wetenschap vandaag jouw plek veranderen, jouw leven verrijken en jouw hart verblijden? Ik wens je een prachtige week toe.

0: en de Scott Family, Thy Will, hoor je na de overdenking van Nadine de Vos. Goed om nog een keer te noemen, de podcast Preken en Overdenkingen. Waarin je onze overdenkers en wat zij willen delen op je gemak, op je eigen tijd terug kunt luisteren. Natuurlijk wel de vermelding dat de allernieuwste afleveringen, die hoor je in de Nieuwe Morgen.
1: En verder vandaag.
0: In Brandstof neemt collega Lucas je mee in een dynamisch verhaal. Hij deelt een enorme passie voor wielrennen met de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. Ze stappen samen op de fiets en bespreken ondertussen, en vooral ook tijdens de pauzes, het leven en het lijden. Te horen straks vanaf 10:00. Later vanmiddag in Backstage is Priska te gast. Vorige week presenteerde Priska haar EP Iemand Dichtbij. In de afgelopen jaren had ze een hele serie covers al opgenomen, maar nu schreef ze met Ralf van Manen en Wim Rehbergen haar eigen liederen. Een lang gekoesterde droom waar Priska vanmiddag over komt vertellen. Tussen 2 en 4 in Backstage. Dat hoor je dus vanmiddag. Tussen 2 en 4 in Backstage met collega Hans.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
9: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
8: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
9: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer met een half uur oponthoud. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11... met daar een kwartier vertraging. Dan de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Zoeterwoude 19 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 12 kilometer met een kwartier oponthoud.
17: Goedemorgen, sterkt als je in de file staat, terwijl jij je misschien afvraagt, is dit nou een normale week? Nou, donderdag natuurlijk hemelvaart, maar voor zover ik kan zien deze maandag alles nog redelijk normaal, hoewel dat ook wel een relatief begrip is. Maar de nieuwe morgen is er, zometeen muziek van Marcel en Lydia Ziemer.
18: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. hazet.nl.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
20: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. hz.nl.
22: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
23: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Jojo.
29: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
30: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
29: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
31: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
32: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
33: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
34: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking top 100.
35: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
34: Grootnieuws. De Nieuwe Morgen.
35: Met Annemarie Biljart.
34: Het christelijke radiostation.

0: Heer, u bent altijd bij mij, van Mars van Lydia Tsiemer, die tijdelijk even ietsje rustiger aandoen. Hun momentjes van de week, heb ik al vaak genoemd hier in de Nieuwe Morgen. Prachtige kindermomenten, hilarisch grappig ook, al hebben opgenomen. Dus die zijn er in ieder geval nog wel. Goedemorgen, de echo van Moederdag. Zelfgebakken koekjes, theedozen, die ene lekkere badschuim. Zonder is je leven natuurlijk niet compleet. Op deze maandag 11 mei. Een veel bewogen weekend in sommige gevallen, met ook wel gemengde gevoelens. En ook dat mag benoemd worden bij deze. Bijzonder hoe vandaag voor iedereen weer anders begint. Jan is in Albanië, gaat vandaag weer verder aan het klussen in een opvanghuis. Heel bijzonder. Arjan meldt zich vanaf de golfbaan. Jij mag het zeggen, Arjan. En constateert, het is koud vandaag. Ja, dat klopt, voor de tijd van het jaar. En Deborah is bemoedigd door de muziek van morgen. En dat horen we vaker hier bij Groot Nieuws Radio. Net dat ene nummer, op het juiste moment, alsof het speciaal voor jou is. En dat alsof kan je dan misschien wel weglaten. Dan, je kent de uitdrukking leven als God in Frankrijk, maar cijfers laten zien dat we het beter kunnen veranderen in God leeft in Frankrijk. Want steeds meer mensen vinden daar de weg naar de kerk. Hoe dat er in de praktijk uitziet, vraag ik zo aan Mark van Eijden, zendeling in de Franse stad Tours.
1: De dagtekst.
0: Een psalm over angst, hoe je die hardop kan benoemen en wie God daarin wil zijn. In psalm 3, vers 4 lees je: U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Psalm 3, vers 4 is de dagtekst van vandaag.

0: My Life. Het is 7:15. Er is sprake van een flinke opmars van evangelische kerken in Frankrijk. Dat berichtte het Reformatorisch Dagblad onlangs. Traditionele protestantse kerken verdwijnen langzaam, maar elke 10 dagen ontstaat er in het land een nieuwe evangelische gemeente. Experts zeggen dat na corona er behoefte is aan zingeving. Die behoefte is toegenomen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar geloof. Met name jonge mensen worden er sterk toe aangetrokken. Maar dat geeft ook spanning. De evangelische kerk wordt nog regelmatig bestempeld als sekte. En kleine kerken hebben te kampen met grote administratieve druk vanuit de overheid. Mark van Eijden is zendeling in Frankrijk namens European Christian Missie. Mark, goedemorgen of bonjour.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je woont al 29 jaar in Frankrijk, in de stad Tours.
1: Klopt, ja.
0: Wat is er veranderd in die jaren, in hoe men kijkt naar kerken en geloof?
1: Mensen zijn meer open, denk ik, voor geloof. Ze kijken. Op het internet zien ze natuurlijk van alles en nog wat over kerken. Wat ook heel veel vragen opwerpt. Ze horen meer over kerken. Dus dat werkt ook wat meer nieuwsgierigheid.
0: Het is gewoon iets bekender geworden, eigenlijk.
1: Het is inderdaad bekender geworden. In de waren er vooral negatieve artikelen in de kerken. En sinds de oprichting van de Nationale Raad van Franse Evangelische in Frankrijk in 2010... zijn er veel meer positieve berichtgeving gekomen. Ja. Waardoor het beeld van de evangelie over het algemeen positiever is geworden.
0: Ja, want dat is goed om nog een keer te benoemen. We hebben het over evangelische kerken. Hoe komt het dat ze daar in Frankrijk dan zo wellicht argwanend tegenaan kijken?
1: Nou, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus het is gewoon, ze weten niet wat het is. Het is een beetje vreemd. Natuurlijk vanuit het katholieke achtergrond is die persoonlijke geloofsbelevenis niet echt bekend. En dan heb je die mensen die praten over Jezus, die hebben het over een persoonlijk geloof. Dat is iets wat ze niet echt kennen. En dan ook nog een keer kerkdiensten die anders zijn, met een muziek die veel dynamieker is dan in de katholieke kerk. Dat vraagt een hoop
0: vraagtekens
1: op. Ja. En dan heb je ook nog de seculiere bevolking die gewoon niks weet. Dus die begrijpen het ook niet.
0: Precies,
1: waarom zou je geïnteresseerd zijn in Jezus?
0: Ja.
1: Dat is toch wel een oud verhaal, dat hoef je toch niet meer te kennen.
0: Hey, en wat merk jij daarvan in je dagelijks leven? Je bent daar actief als regionaal dominee, betrokken op verschillende kleine gemeenten.
1: Ja, nou, wat ik in de laatste jaren gemerkt heb is gewoon mensen die een mailtje sturen of via de website een berichtje plaatsen van ik ben geïnteresseerd in het evangelie, ik wil gedoopt worden, kunt u mij daarbij helpen?
0: Oké, dus van die argwaan eigenlijk weinig meer te merken?
1: Nou, dat niet helemaal, maar jongeren, vooral tussen de 18 en 25 jaar of 30 jaar, die zijn op zoek. En ik denk dat zij via notabene na de coronacrisis of tijdens de coronacrisis zijn ze op zoek gegaan naar zingeving. En de traditionele antwoorden die geven niet genoegdoening. En op internet vind je heel veel, toch wel heel veel getuigenissen van mensen, van jongeren die tot geloof komen. En dat stelt vragen, dus ze gaan ze op zoek. En dan zie je ook dat mensen toch de jongeren dan gaan kijken, een beetje in de Bijbel op internet. Maar het is allemaal zo'n wazig verhaal voor hen, dat ze toch contact gaan opnemen met mensen. Of tenminste met evangelische kerken.
0: Ja, dat is wel super bijzonder. Jonge mensen, zeker ook in Tours waar veel studenten zitten. Hoe probeer jij daar dan samen met kerken in Tours bij aan te sluiten?
1: We hebben natuurlijk de studentenvereniging, maar dat is heel, heel klein voor de christenen. Ik probeer zelf niet per se aansluiting te zoeken bij de jongeren. De jongeren komen eerder naar ons toe. Degenen die op zoek zijn, het is mijn bediening niet om onder de jongeren specifiek te werken. Mm. Dus, maar in, we hebben wel mensen gehad die onder de... En we hebben nog jongeren die onder de jongeren werken, zoals mijn zoon die student is. En die heeft wel gesprekken en ook een bijbelleesgroepje. Ja. Dus er zijn wel dingen die gebeuren en er zouden vast veel meer gedaan kunnen worden als we de mensen zouden hebben die dat kunnen doen en daar ook tijd voor hebben.
0: Ja, is dat gelijk een verkapte oproep? Er zijn meer mensen hier
1: misschien
0: nodig.
1: Wel, ja. Ja. Nou, we hebben een jonge man die... in Frankrijk heet dat de CBU. Dat is net zoals in de, ik weet niet hoe dat in Nederland heet, InterVarsity. Die is actiever nu in Tours sinds een jaar. Die ook iemand ter beschikking heeft gesteld. Dus er zijn dingen gaande. Ja. Maar het is nu nog te vroeg om daar grote uitspraken over te doen. Maar we zien wel onder de studenten dat dat positieve uitwerking heeft. Ja, maar het is allemaal kleinschalig.
0: Ja, er gebeurt wel degelijk iets. Navigators is natuurlijk ook werkzaam in Tour. En jij op jouw manier, dank voor het meenemen van ons in jouw verhaal in Frankrijk. Mark van Eijden, zendeling daar namens European Christian Mission.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Story en God of Every Story. Daarvoor muziek van de Psalm Project. Gert-Jan laat weten dat zijn dochter vandaag aan haar eerste examen begint. Oh ja. En met haar velen natuurlijk zijn onze gedachten en gebeden bij al die eindexamenkandidaten. Heel veel succes. Het is 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jongeren om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en 29. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of zijn te veel met hun telefoon bezig. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Slaagt de proef, dan gaat hij naar meer plaatsen. En in Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en een vrouw is daarvoor opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij, meldt Rijnmond.
2: Groot nieuws update.
0: De autoriteiten van Algerije hebben sinds 2017 alle 58 protestantse kerken in het land gesloten. Dat meldt een Duitse nieuwsdienst. Hun leden kunnen nu alleen nog illegaal samenkomen. Tussen de luchtalarmen en kapotte gebouwen las voorganger Fidor Ragnetes uit Oekraïne de bergrede. Wat betekent het in oorlog dat de treurende en de reine van hart zalig zijn? Hij promoveert volgende maand aan het Baptistenseminarium in Nederland op dat stuk uit Matteüs 5. In het ND vertelt hij hoe de Bijbelse theorie en de dagelijkse oorlogspraktijk samenkomt. In Sassenheim bezochten gisteren ruim 700 mensen de allereerste dienst van Mozaïek 071. De dienst was in de Julianakerk. Het gebouw stond te koop, maar dat schoot niet op. Mozaïek huurt het nu voor tenminste 2 jaar. Totaal zijn er nu in ons land 14 Mozaïek-gemeenten. En de 30-jarige Thelma Schoon is dit weekend gewijd tot eerste vrouwelijke priester van de Oud-Katholieke Kerk in Rotterdam. Bij de Oud-Katholieken kunnen vrouwen al 25 jaar priester worden. Toch blijft het bijzonder, zegt Thelma.
3: Ik denk dat de kerk toch nog wel vaak een beetje een stoffig beeld heeft. Dus ik denk dat veel mensen toch ook wel verrast zijn dat een vrouw voorganger kan zijn bijvoorbeeld. Of dat je ook wel eens een biertje kan drinken in de kroeg. Dat vinden mensen soms ook een hele grote verrassing. Maar dat kan dus.
0: Ja, in Nederland telt de Oud-Katholieke Kerk ongeveer 4000 leden. Inclusief Thelma Schoon zijn er 26 priesters, van wie er 8 vrouw zijn. Het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is bewolkt, er kan een buitje vallen en de zon kan schijnen. En het wordt fris, 12 graden maximaal. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
4: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. De dagelijkse files beginnen op te lossen. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende 9 kilometer met een kwartier vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A20 vanuit Gouda. Bij Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer met een kwartier tijdverlies. En op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Eerde en knooppunt Eckersweijer 14 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.
0: Sterkt als je in de file staat over mensen die 100 zijn en ouder. Hoe doen ze dat toch? Hoor je zometeen meer over na muziek van Crowder. Come as you are.
2: De nieuwe morgen.
5: Het christelijk

0: zijn baard als handelsmerk. Crowder. En come as you are. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent dit weekend gedoken in de wereld van de 100-jarigen.
1: Ja, inderdaad. Ik ben weer in een fuikje gezwommen. Aanleiding hiervoor waren twee 100-jarigen in het nieuws. De Nederlandse Eva Meijs was op NOS bericht over haar. Het is een van de 2500 Nederlandse 100-plussers. En natuurlijk de bekende voice-over van natuurdocumentaires, David Attenborough. Oh, met zijn legendarische stem. Ja, fantastische vent. En ik vraag mij dan, net als elke journalist in al die artikelen af, wat is het geheim? Kijk, de kans is klein dat ik 969 jaar van Methuselem ga bereiken. Ik denk niet dat dat erin gaat zitten. En sowieso heb je weinig grip op hoe het leven loopt. Maar ik dacht, ze zullen vast wat goede adviezen hebben. Ik bedoel, hoe word je nou meer dan een eeuw oud? Nou, mevrouw Meijs zegt dat het geheim vooral een rustig leven is. Zoveel mogelijk zelf blijven doen, zegt ze. Geen alcohol, niet roken, veel fietsen. En een hele specifieke tip, elke dag komkommer eten. Nou, waarvan akte? Nou, voor Sir David Attenborough lijkt de formule toch vooral te zijn. Blijven doorgaan met waar je passie ligt. Niks pensioen. Hij spreekt namelijk zelfs op zijn 100ste nog steeds programma's in. Ja, ik vind het mooi dat hij dat gewoon nog steeds doet. Maar ik dacht, is er ook een soort geestelijke kant? Kan geloof helpen om zo vitaal te blijven? Nou, dat gaat voor nu te diep om dat alle cijfers erbij te pakken. Maar ik kan wel twee mooie voorbeelden kwam ik tegen. Waaronder Reverend Beatrice, voorganger Beatrice. Zij bevond zich op haar 23ste op de rand van de dood door tuberculose. Maar ze zei tegen God, als u mij in leven houdt, wijd ik heel mijn leven aan de dienst voor uw koninkrijk. En dat gebeurde. 77 jaar lang preekte ze, plantte ze kerken, hielp ze daklozen. En zelfs na haar 100ste bleef ze doorgaan met haar roeping. Het is een heel mooi voorbeeld. Maar ik werd vooral geraakt door een overlijdensbericht van een mevrouw genaamd Mary Harrison uit Texas. Die kwam ik tegen. In de ogen van de wereld misschien helemaal niet zo'n opvallende vrouw. Maar over haar werden de prachtige woorden gezegd. Mary vond vreugde in de simpele dingen van het leven. Ze koesterde het lezen van haar Bijbel. Ze bewonderde de prachtige bloemen. En vond vrede in het kijken naar vogels en adembenemende zonsondergangen. Ja, en misschien is dat wel het voornaamste. Niemand kan het leven plannen, maar je geluk vinden in God en het goede dat hij geeft, dat klinkt als een goed recept voor elk leven, hoe lang het ook duurt.
0: Dankjewel.

0: van een stem. Fantastisch nummer Redeemer van Nicole C. Mullen. De overdenking krijg je vertrouwd op maandagochtend van Nadine de Vos. Ze neemt je mee in het thema herkauwen.
1: Toen ik jong was, had ik een klein bijbeltje die ik van de zondagschool als afscheid had gekregen. Dat was in die tijd mijn enige toegang tot het woord van God naast de zondagse dienst. Dit bijbeltje ziet er vandaag de dag nog net zo uit als toen ik hem kreeg. Ik heb er nooit gebruik van gemaakt. Maar toen ik tot geloof kwam, kreeg ik een nieuwe bijbel. En die is ondertussen een soort aaneengeplakte, verkreukelde, bereiste bijbel. Ik neem hem ook niet meer mee op het podium. Maar die bijbel heb ik verslonden. Vandaag de dag zijn er tal aan mogelijkheden om Gods woord te lezen. Via je telefoon, een podcast, journals en ga zo maar door. Maar het maakt me wel eens angstig dat we een belangrijke opdracht van God om te groeien in geloof missen. Namelijk meditatie. In Jozua 1 vers 8 wordt ons de instructie gegeven om het wetboek dag en nacht te overpeinzen en nauwgezet na te leven, zodat we voorspoedig zullen zijn. Psalm 1 vers 2 beschrijft de vreugde van een gelovig mens in Gods woord. Welzalig is de mens die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en deze dag en nacht overdenkt. Het woord overdenken betekent haga, dat gewoonlijk vertaald wordt met overpeinzen, overdenken of overleggen. Drie woorden die beginnen met over. In het Engels zou je zeggen over and over again. Steeds weer opnieuw. Als een continue stroom in onze gedachten. Ik noem het ook wel herkauwen. Zoals dieren hun voedsel kunnen herkauwen. Dit soort overdenken zag er in het Oude Testament als volgt uit. De vromen van die tijd lazen de schriftwoorden halfluid voor zichzelf. En dat deden ze telkens weer, hardop om zo de bedoeling van de woorden van de Bijbel grondig tot zich door te laten dringen. Hardop en met herhaling. Vandaag de dag is ons lezen of mediteren erg vluchtig geworden. Het ontbreekt ons zo vaak aan tijd en concentratie. Het is meer een bucketlist ding, een to-do waar we het liefst na 5 minuten een vinkje achter zetten, zodat we weer door kunnen met wat we echt belangrijk vinden. Misschien hebben we daarom nog steeds wel de papieren Bijbel nodig, om zonder afleiding te kunnen lezen, waar we kunnen onderstrepen, herhalen, overdenken. Want er ligt een prachtige belofte in die verzen van Jozua en Psalm 1. Voorspoedig zal het je gaan. Welzalig zul je zijn. Je mond en hart gevuld met de woorden die leven geven. Misschien ken je deze quote wel. Een veelgebruikte Bijbel die uit elkaar valt, is vaak een teken van een leven dat niet uit elkaar valt. Probeer vandaag of deze week eens te herkauwen. Ieder uur een reminder aan die ene tekst. De tekst meerdere malen hardop lezen. Overdenken en overpeinzen, herkauwen. Zodat we opnieuw mogen ontdekken hoe enorm krachtig Gods woord is.

0: Julian Goedhart, vorige week nog te gast hier in de studio. Tijdens Backstage een mooi gesprek over zijn EP. De live-opnames zijn volgens mij volgende maand. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is toch wel grappig, nou niet echt grappig nieuws, maar jij hebt geen camper, hè?
1: Op dit moment niet.
0: Nee, je kunt er gerust een kopen, want camperbezitters zetten busje massaal te koop naar verdubbeling van de belasting. Het aanbod stijgt 300%.
1: Oh, dan is dit het moment.
0: Nou, en zo'n bericht gaat me... Ja, je betaalt dus ook veel meer belasting, dus dat is een beetje het ding. Maar zo'n bericht gaat bij mij aan de haal, hè, want ik ken wel een aantal mensen die een camper heeft. En ook wel eens over het droom van, hè, lekker makkelijk, dan rij je gewoon overal naartoe, je zet je busje neer en dan kun je gewoon overal kamperen, wat ook niet waar is.
1: Nee.
0: Maar dit is, ja, ik weet niet, dat is nu dus niet zo'n heel goed idee. Zou dat wat voor jullie zijn? Zo
1: nou,
0: met z'n vijven?
1: Zo, lekker, dat lijkt me fantastisch. Ja? Alleen ja, waar zet je het neer, hè?
0: Ja, nee.
1: En op de oprit voelt ook zo...
0: Dan moet je gelijk weer stalling regelen.
1: Ja, dat.
0: Ja, precies.
1: Dus dat, ja, vind ik met caravan ook, dat houdt me een beetje tegen. Ja. Los van de prijs.
0: Hmm. Ja, nee, dat snap ik. Ja, en ik denk ook, we idealiseren natuurlijk ook wel een beetje, hè? Want 5 weken met z'n vijven in 1 camper...
1: Ja.
0: Echt?
1: jawel.
0: Serieus?
1: Jawel, dat zie ik wel zitten.
0: Gewoon onderweg?
1: Ja, we hebben het gedaan, hè, maar dat is een heel ander verhaal.
0: Oh, iets met schermpjes zeker?
1: Met schermpjes?
0: Ja, onderweg. Dat is een beetje volhouden.
1: Nee, ik bedoel, toen we gingen verhuizen... Hebben we tijdelijk in een hele kleine caravan verbleven. Dus we weten een klein beetje hoe dat is, in een kleine ruimte.
0: Ja, dat herinner ik me nog wel. En de vrijheid die je toen hebt ervaren.
1: Nou, zo.
0: Opeens denk ik, misschien is een camper
1: maanden
0: toch...
1: op een camping, heerlijk was dat.
0: Ja, misschien is het toch een goed idee.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, de eerste blessing in Nico Zwart. Die is enkele weken geleden gevallen met de fiets. En dat is goed misgegaan. Hij heeft 5 weken op de IC gelegen met ernstig hersenletsel. Heeft meerdere operaties moeten ondergaan. In Wijk en Aalburg is er voor Nico een gebedsavond geweest, omdat zijn situatie zorgelijk was. En letterlijk, goddank, Nico is wonderlijk herstellende. En we mogen een plaat voor je draaien, Nico. We zijn naar je onderweg met de blessings van vandaag. Blessings met een vleugje moederdag zit er ook nog in.
0: Mooi te horen na het nieuws van 9 uur.
3: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
6: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
13: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
15: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
14: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
16: Oh. Goedemorgen allemaal!
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft.
16: Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. Campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu op. Op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid. 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Terbrechtseplein via de zuidkant van Rotterdam over de A16, A15 en de A4. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom 7 kilometer. En daar is de vertraging 20 minuten.
1: Ja, bedankt ANWB. Zometeen blessings. En de vraag is, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou op dit moment bezig? App je luisterstatus naar de studio en check in bij de blessings van vandaag.
22: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
23: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
22: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
24: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
12: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
11: Grootnieuws. Blessings.
12: Met Tim Hendricks.
11: Het christelijke radiostation.

this city. En Wiebke checkt in bij de blessings van vandaag. Alweer een uurtje gewandeld en nu stofzuigen en dweilen. Dat gaat altijd goed met de blessings. Jantine die zegt, goedemorgen. Heerlijk de dag beginnen met blessings, een bakje koffie, vogeltjes en zon. Een fijne dag allemaal. Karen die zegt, goedemorgen Tim en iedereen die luistert. Nog even genieten van mijn favoriete uurtje en daarna drukke dag. Ik wens iedereen een gezegende dag. Groetjes van Karin vanuit Gorkum. John groet ons vanuit Arnhem, groeten terug. Ad die is onderweg van Viersen naar Charleroi. Marga die zegt goedemorgen, groet uit Bakkeveen. Net terug van wandelen met de hond. Nu ontbijtje, dus laat de blessings maar stromen. Ook Mariet is lekker met hond Tommy onderweg. En ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij de blessings van vandaag. Het is maandag 11 mei in het jaar 2026. En dit is de eerste blessing. Een plaat voor Nico Zwart. Een plaat op verzoek van Pama van Vuren, Erik en Wilma, Menno en Kim. Want Nico is enkele weken geleden gevallen met de fiets. 5 weken op de IC gelegen met ernstig hersenletsel. Meerdere operaties heb je moeten ondergaan, Nico. En in Wijk naar Aalburg is er voor je een gebedsavond geweest, omdat de situatie zorgelijk was. En goddank, Nico, je bent wonderlijk herstellende. En ja, als familie danken wij onze Hemelse Vader voor zijn goedheid. De artsen spreken van een medisch wonder en wij zien dit als Gods wonder. Nico is nu begonnen met een revalidatietraject in de Tolbrug. Nico, weet dat je dag aan dag gedragen wordt, ook in deze periode, die niet makkelijk is. We blijven jou, Harriette, Nina, Max, Thijs, dragen in onze gebeden. Een liefdevolle groet van Pa en Ma van Vuren, Erik en Wilma, Menno en Kim. En deze plaat mag ik je meegeven. Als een blessing voor jou, Nico, en het gezin. Elke dag, dit is Christian Verwoerd.

En zo met onze persoonlijke verhalen krijgt de muziek toch een andere betekenis misschien. Komt de muziek misschien nog dichterbij. Mooi om dan even luisterstatussen te horen vanuit het hele land. Tanja die hier met een grote glimlach zit te luisteren. Vol dankbaarheid terugkijkend op afgelopen Alpha Weekend. Iemand gaf haar leven aan Jezus. Supermooi. En we gaan naar Schorewoerd met een plaat voor Margriet de Jong. Een vleugje moederdag hier op de radio, want hier is Marije. En Marije zegt, lieve mama, ik wil je graag bemoedigen met een liedje. Want ik vind dat je dat verdiend hebt. Je staat altijd voor iedereen klaar, in leuke en in moeilijke tijden. En daarom, lieve mama, is dit mooie liedje speciaal voor jou. Een lieve groet van Marije dus en Ann Wilson en Hilary Scott hier. Met het liedje Mama's. Voor jou, Margriet, en voor alle mama's.

Anne Wilson en Hilary Scott en Mama's. En het bestaat naast elkaar. We vieren de moeders, we vieren de oma's ook natuurlijk... en de overgrootoma's. En dat is mooi om daar een feestje van te maken. Tegelijkertijd kan Moederdag ook pijn doen, weten Jantine Anker ook. Jantine zegt... Gisteren was het Moederdag en het kan voor sommigen een lastige dag zijn... doordat ze een moeder zijn verloren of zonder moeder zijn opgegroeid... of voor moeders die een kindje zijn verloren. Maar ook denk ik aan vrouwen die zo graag moeder zouden willen zijn. Maar het lukt niet of het gaat om welke reden dan ook niet. Ik ken die pijn helaas heel goed. En daarom wil ik graag het volgende nummer voor je aanvragen. Willemijn Rijm zingt het liedje Hoop vermengd met pijn. Als hart onder de riem voor jou, als je dit hoort. Je bent niet alleen, lieve vrouw. Jouw pijn en jouw verdriet mag er ook zijn.

0: was Willemijn Rijm hier vanmorgen op Gronings Radio met het liedje Hoop vermengd met pijn. En dankjewel, Jantine Anker, voor het aanvragen.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, en Manfred Brouwer die stuurt ons een bericht met een verzoek vanuit Oekraïne. We mogen met jullie verbonden zijn, mannen, volgens mij vooral mannen die daar zijn. Jullie doen daar goed werk. En voor jullie en voor alle mensen die onder de oorlog lijden daar een lied. Music Worship, Kees Kreinort, ze staan klaar met het lied Houd Vol. Op verzoek van Manfred dus. En we zullen even wat namen en rugnummers noemen. Voor de werkers zegt Manfred in Svaljava, Oekraïne, deze week aan de klus voor het Oekraïne-project. Jos, Cor, Bernard, Erik, Martin, Peter, Adrie. Ja, en Manfred zelf dus. Voor jullie deze plaat Houd Vol. Hier met onze gebeden voor jullie gedraaid op Groot Nieuws Radio. Het gaat jullie goed. Heel veel succes en zegen daar.

hebben. Op verzoek van Noemi. Noemi Gerards vraagt de volgende plaat aan. Praise Gathering met Give Me Oil In My Lamp. Die ga ik draaien voor de allergrappigste en liefste papa. En dat is Jan uit Stolwijk. Dus namens Noemi deze plaat met heel veel liefde via de radio.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: De opwekking band met Eveline Cocu. Opwekking 662. God regeert. Ja, ik draaide dit lied namens Judith voor de harde werkers, medewerkers die deze week zijn begonnen aan de opbouw van Opwekking. Een plaat ter bemoediging en ter aanmoediging om te gaan stemmen voor de Opwekking Top 100. In aanloop naar de Pinksterconferentie Opwekking die we ook weer live zullen uitzenden. Zenden we de Opwekking Top 100 uit. De 100 mooiste, laat ik zeggen, meest geliefde, misschien wel meest betekenisvolle opwekkingnummers. Je kunt ze doorgeven, jouw lijstje inleveren via grootnieuwsradio.nl/stem. Doe dat eventjes. Leuk, en dan straks dus genieten van de lijst. De hele dag lekker al die opwekkingnummers voorbij horen komen. We mogen een plaat draaien vandaag voor jou, Matthias. Matthias van den Berg uit Groot-Ammers. We leven ontzettend met je mee bij Grootnieuws Radio. De mensen in je omgeving, ze sturen je blessings. Hier ook vanochtend een mooie blessing. Even heel kort voor de mensen die het gemist hebben. Je bent plotseling opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Totale uitval in je benen. De artsen stonden voor een raadsel. Ik weet niet hoe het nu is, maar staan dat misschien nog steeds. Matthias, hier even een speciaal momentje voor jou. Ik ga het woord geven aan een maat van je, aan Jillis de Bruin. Hij wil iets tegen je zeggen. En daarna ga ik namens Jillis ook een plaat voor je draaien. Dus als je er klaar voor bent, dan geef ik het woord aan Jillis.
1: Hey Matt, dit lied is voor jou, omdat je nu al 2 weken in het ziekenhuis ligt. En je ook nog naar Rijndal moet. Ik hoop dat je benen het weer gaan doen en dat we weer snel kunnen gaan vissen en voetballen. En straks naar het Gilre kunnen fietsen. Maar als het anders gaat, dan zal ik je helpen en je duwen in een rolstoel. Je bent en blijft mijn vriend. Ik kom snel weer naar je toe. Doei en natuurlijk ook de groetjes van mijn ouders en Bent en Harm.

Matthias, deze plaat en onze gebeden voor jou. Christian Verwoerd en De Arend. Met de volgende blessing gaan we naar Vroomshoop. Henny Borkent, dit is voor jou. Het is een blessing van de Club van Vijf. Dat klinkt toch als een spannend boek, hé. Lieve Henny, ja, gisteren 10 mei mocht je je 75ste verjaardag vieren. En wij willen je van harte hiermee feliciteren en bidden je alle goeds en Gods zegen voor de toekomst toe, samen met je man Joop en al je geliefden. En het volgende lied, het lied Ik val niet uit zijn hand, Psalm 16, Psalmen voor nu, wordt je aangeboden door de Club van Vijf, je vriendinnen en mannen. Willy, Albert, Henk en Leida, Hans en Sietske, Henk en Annie. En onze vriendschap bestaat al 62 jaar. Ook dat is bijzonder en daar zijn we blij en dankbaar voor. Henny, dit is voor jou. Psalmen voor nu.

val niet uit zijn hand. Het zijn de woorden uit Psalm 16 die tot je komen via de muziek vanmorgen. En vanuit Enschede stuurt Ali van den Bergje een blessing. Misschien is dit precies voor jou. Een blessing voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Ik wil iedereen bemoedigen, zegt Ali, met dit prachtige lied van Ellie en Rickert. Kom bij mij, omdat het heel erg moeilijk is om een geliefde te moeten missen. Dat weet ik, dat doet pijn, dat doet heel erg veel pijn. Maar weet dat Jezus zegt, kom maar bij mij, ik zal je troosten. Ik zal mijn liefdevolle armen om je heen slaan en je tranen drogen.

0: Ali, dankjewel. En ook Ellie en Rickert bedankt voor dit liedje Kom bij mij. Hier vanmorgen met een reden op Grootnieuws Radio. Geen plaat draaien we zomaar. En heb je ook een verzoekplaat? Grootnieuwsradio.nl/blessings. Dan zometeen brandstof met Lucas. En die is hier alvast in de studio. En Lucas, jij komt zo regelrecht uit het klooster binnen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het met je, jongens? Stilte? Was het totale stilte in het klooster?
1: Nou, het was af en toe, konden we wel even praten. Maar bijvoorbeeld de maaltijden. Ik weet niet of je dat een keer geprobeerd hebt. Bijvoorbeeld in het gezin. Een maaltijd in complete stilte.
0: En dat hebben wij thuis niet. Nee, nooit geprobeerd.
1: In het klooster wel. Je komt heerlijk tot rust. De diensten zijn ook heel verstillend.
0: Wat goed, hé. Dus, ik vind het wel mooi dat je dat doet. En wat brengt het jou nou dan? Hoe kom je nu dan op de redactie vandaag?
1: Oh, nou, heb je even. Ik vond het sowieso heel mooi. Ik kwam niet met hele grote doelen in het klooster eigenlijk. Maar gewoon het gebedsritme meedoen van 4:15 in de nacht tot 7:30 s'avonds. Ja. Mee bidden, mee zingen. Veel lezen, lekker wandelen door de natuur, genieten van het zonnetje.
0: Goed,
1: even niks hoeven.
0: Even stilstaan, wat goed. Hey, ja, we gaan straks ook even stilstaan, want het is toch even de diepte in met een mooi gesprek.
1: Zeker.
0: Ga je gang, want ik heb hier wel zin in eigenlijk. Ik zie er naar uit.
1: Nou, ik ook bijzonder. Ja, deze ochtend geen gast hier in de studio, maar buiten de studio. Ik heb vorige week een gesprek opgenomen met de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. Tijdens een heerlijk tochtje op de racefiets in de omgeving Kampen. En je vraagt je af, ja, waarom dan op de fiets? Nou, hij zei daar iets over in zijn aanvaardingsspeech toen hij theoloog der Nederlanden werd. Nou, het is een heel mooi gesprek geworden. Het gaat zeker ook over zijn liefde voor de fiets, voor mooie Franse bergen die hij graag beklimt. Maar ook over zijn liefde voor God, voor de kerk. Ook over tegenwind in zijn kerkverband. En je krijgt ook antwoord op de vraag, ja, wie won dat sprintje op een klein, maar niet noemenswaardig klimmetje ergens bij Kampen?
0: Nou, geweldig. Samen fietsen met de theoloog des Vaderlands. En wij fietsen dus straks met je mee, begrijp ik.
1: Gezellig.
0: Geweldig.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hanta-virus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker 1 zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botsten een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker 2 zwart geblakerde voertuigen te zien. Politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en Staphorst 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A32 van Heerenveen naar Meppel. Daar staat file door het ongeluk op de A28. Tussen Meppel en knooppunt Lankhorst, 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
18: Een hele goede morgen. Het is 3 minuten over 10. Zometeen een nieuwe brandstof met muziek.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhoop.nl.
6: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl. De dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
7: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
11: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
10: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
14: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
15: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
14: Grootnieuws. Brandstof.
15: Met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Dat was Paul Balanche en God of Wonders.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen. Van harte welkom bij Brandstof. Ja, ik moet zeggen, ik ben nog een klein beetje aan het landen na een heerlijk weekend in het klooster. Ja, ik was 2 dagen te gast bij de Trappisten in Berkel en school. Dat ligt bij Tilburg. Ja, dat was echt prachtig. Ja, als je brandstof nodig hebt, dan is dat echt een plek om op te laden. Om de stilte te proeven, mee te bidden met de monniken die daar leven binnen die grote, dikke kloostermuren. Nou, je kan er heerlijk wandelen, je kan er even een half uurtje zitten op een bankje in de ochtendzon, ook heerlijk. En de eucharistie op het midden van de dag, dat is ook heel erg bijzonder. Ja, wat heeft een mens nog meer nodig, zou ik willen zeggen? Nou, misschien een lekker kloosterbiertje in de avonduren. Dat smaakt ook echt meer dan prima. Ja, dan terug naar vandaag. Ja, komen de uitzendingen zonder mijn collega Eunice, want ze gaat trouwen binnenkort. Dus even verlof voor alle voorbereidingen. Een mooie huwelijksdag en ook een huwelijksreis. Nou, ze gaat er ongetwijfeld meer over vertellen als ze terug is op de radio. Ja, vandaag andere verhalen. Vanaf de racefiets met de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. Ja, diep gaan, dat was het thema van zijn aanvaardingsspeech toen hij theoloog der Nederlanden werd. Ja, dat gaat niet alleen over diepgaan in het leven. Nee, het gaat ook over diepgaan op de racefiets. En als je er even induikt, ja, dan zitten er best wel wat parallellen tussen het leven, het geloofsleven en het leven op de fiets. En ik waarschuw je alvast, de wielermetaforen, ja, die gaan je deze ochtend echt om de oren vliegen. Nou, ik heb dus vorige week een ronde van zo'n 30 kilometer gemaakt met Arnold Huygen. En aan het einde van het gesprek krijg je ook antwoorden op de vraag, ja, wie dat sprintje op de Molenbrug tussen Kampen en Zwolle won. Ja, was het Arnold Huygen of was ik het? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Je mag een gokje wagen, dat mag via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, zometeen gaan we het startschot lossen en zeggen we, alsof het de Tour de France is, on y va. We gaan vertrekken. Eerst muziek van Mark Shields, Doxology hoor je zometeen. Naar Marianne Moderne, Ralph van Manen. Voor nu en voor altijd.

0: Een lied dat al eeuwen meegaat. Dat komt uit 1774. Praise God from whom all blessings flow. Je hoorde Doxology van Mark Schultz. Ja, vorige week stapte ik samen met de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen, op de racefiets voor een mooi tochtje en een goed gesprek. Ja, en die tocht die begon bij hem thuis in Kampen. Allebei in wielertenue, de fietscomputer aangeslingerd, een bidon met water in de bidonhouder en klaar om te vertrekken. Ik ben in het mooie Kampen voor een fietstocht met de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. Ook een fanatiek fietser, een fanatiek wielrenner, dominee, hoogleraar. Wat nog meer?
1: Ik ben vader van 4 kinderen. Ik ben gelukkig getrouwd en dat soort dingen. Ja, en dat fietsen dat doe ik inderdaad heel graag. We hadden het er net over, ik ben wel echt een mooi weerfietser. Dus als het regent, dan zul je mij niet snel op de fiets zien.
0: Nou, het is wel een beetje twijfelachtig vanmiddag, toch?
1: Ja, klopt. Maar we hadden dit nou eenmaal afgesproken. Als ik alleen was geweest, was ik nu niet op de fiets gestapt. Dat is waar. Ja.
0: Ben je een fanatiek fietser, Arnold?
1: Dat probeer ik wel te zijn. Ja, ik vind het een heerlijke manier om mijn hoofd leeg te maken. Het mooiste vind ik eigenlijk in het buitenland, in Frankrijk, bergop fietsen. Dan zoek je echt een grens op en je bent daar buiten. Ja, ik vind dat heerlijk. Dus ik probeer in het jaar zo'n 5000 kilometer te fietsen. Ik weet niet of dat veel is of weinig, maar dat is wat ik doe. Wat doe jij eigenlijk?
0: Ja, nou, ook wel zoiets, denk ik. Ja, ik ben ook wel...

0: Ga ik ook niet hoor. Ik zie altijd mensen die nog harder gaan. Ja.
1: Wat maakt dat fietsen nou zo lekker?
0: Het is de cadans. En het is dat je buiten bent. Hè? Dus ik heb binnen heb ik zo'n tak staan, die heb je wel gezien. Dat is zo'n staande racefiets. Daar kun je dan ook op trainen in de winter. Maar gewoon lekker de wind, het liefst ook de zon op je huid, weet je wel. En dan, dan gewoon lekker gaan, even je hoofd leegmaken. Dat vind ik fijn. Ja.
1: Ja, je hoofd leegmaken, is het dan vooral voor het mentale, voor je geestelijke gezondheid, om het zo maar even te zeggen?
0: Nou, het is beide natuurlijk. Hè? En het mooie van die sport is, je moet doseren. Hè? Dus je kunt wel, ik weet nog, een van de eerste keren dat ik bergop fietste. Ja, dan denk je als Nederlander, oh, een berg. En dan ga je volle kracht ga je erop, weet je wel. En na 3 minuten heb je zelf helemaal de blubbers gefietst. En dan moet je haast afstappen. Dus je moet het doseren, je moet een goed tempo vinden. Ja, dat is het. Ja, en ik vind het gewoon heerlijk om eruit te gaan. Het mooie van fietsen is natuurlijk ook, daarin lijkt het wel een beetje op hardlopen en zo. Dus je kunt gaan wanneer je wilt. Hè? Het is vaak, dan zit ik aan mijn bureau en dan is het een uur of 2, 3. En dan heb je een beetje mist in je hoofd. En even een uurtje eruit, even een uurtje knallen. En dan kun je weer verder. Ja.
1: Wat heb je voor vanmiddag in petto? Wat voor route?
0: Nou, we hadden eigenlijk een route van 70 kilometer. Maar dat was wel een beetje veel. En dat is langs dat militaire oefenterrein in het Harde, waarvan ik niet helemaal weet of we er langs kunnen. Dus we maken hem korter. We gaan 30 kilometer doen. We gaan in ieder geval langs de IJssel op fietsen. Dan gaan we naar Zalk, in een mooie bocht in de IJssel. Dat is een prachtige plek. En dan steken we daar over bij Hattem, Zwolle. En dan gaan we zo aan de overkant terug.
1: Ja. En onderweg gaan we met elkaar in gesprek.
2: Zeker.
1: In je ervaringsspeech als theoloog de Nederlander had je het over diep gaan. Gaan we zo meteen over doorpraten. Ja. Hoe diep gaan we in dit ritje?
0: We gaan nu niet zo heel diep. Nee, we gaan lekker een rustig trainingsrondje doen. Zone 2 voor de kenners. Ja.
1: Kalm aan.
0: Kalm aan, ja.

0: De laatste stemweek voor de opwekking top 100 is ingegaan. Ja, maak je stemlijstje via grootnieuwsradio.nl/stem. En geniet op de vrijdag voor opwekking voor Pinksteren van de 100 mooiste opwekkingsnummers hier op de radio. Nee, misschien zit deze er ook bij. Lied 915 was dit. Wij houden van die God. Ja, dan terug naar de racefiets. Met Arnold Huygen maakte ik een mooi tochtje op de racefiets. 30 kilometer. En onderweg stopten we op bijzondere plekken. En het is nu tijd voor stop nummer 1.
1: We zijn even gestopt. In Zalk, Arnold.
2: Ja, in Zalk. Of
1: waar zijn we?
2: In Zalk of all places. Als je bij Kampen vandaan fietst en je fietst over de dijk, dan kom je bij Zalk. En daar zit een mooie bocht in de IJssel. Maar dat is eigenlijk niet waarom we hier zijn gestopt. We staan hier bij de begraafplaats. En er is hier een plaquette met een mooi gedicht van Ida Gerhard over Pasen. En wat ik daar zo mooi aan vind, het gaat over Zalk. Hè? Dus ik kwam langs Zalk gegaan op paasmorgen. En dan gaat het over dat er een kindje staat en dat wijst en wijst. En dan pas ziet ze het. Dat daar stond zijn doopnaam in sterkers gezaaid. En dat was dus in die nacht opgekomen. Dus dat gaat over de natuur die ontluikt. En dat gaat over deze plek. En dat gaat over nieuw leven en opstanding. En eigenlijk heb ik de gewoonte. We hebben mijn vader ooit op Stille Zaterdag begraven. Heb ik de gewoonte om op Stille Zaterdag in ieder geval langs Zalk te fietsen. En met dit prachtige gedicht er binnen te brengen. Dus ja, dit is wel een bijzondere plek voor mij. Ja.
1: En wat doe je dan op die ochtend van Stille Zaterdag? Wat gaat er dan door je heen?
2: Ja, daar weet ik niet zoveel wat ik dan. Ja, ik fiets gewoon door en ik denk aan mijn vader. En het is echt niet zo dat ik hem elke dag mis of zo. En het is inmiddels ook 9 jaar geleden. Maar ja, dat is toch. Het is goed om zo'n ritueel te hebben om te herdenken. Ja.
1: We zijn lekker onderweg op de racefiets. Ja, vandaag geen gesprek in de studio, maar gewoon onderweg, gewoon in de buitenlucht. Het is gelukkig droog. Je hebt een enorme liefde voor God, voor het christelijk geloof, voor fietsen. Ja. Welke van de twee was er bij jou als eerste?
2: Nee, de liefde voor God was er wel het eerste. Van jongs af aan was ik wel met de Bijbel bezig. En ik lette altijd heel erg op in de kerk. Ik was er heel erg op gespitst. En allerlei mensen dachten al wel dat ik dominee zou worden van jongs af aan. Ik heb nog geprobeerd buurmeisje te bekeren. Die ging niet naar de kerk. En ik ben bang dat ik met hel en verdoemenis heb gedreigd. Dat had ik beter niet kunnen doen. Maar dat heb ik wel gedaan, ja. Dus nee, dat was er eerder. En fietsen, ja, ik ben met op de racefiets begonnen. Eigenlijk met een, dat was een heel oud dingetje. Dat hebben we tweedehands gekocht. Mijn vader fietste wel. En dan ging ik wel mee en ik fietste ook zelf. En echt, wat structureler werd het eigenlijk richting mijn eindexamen. Weet je wel, dan zit je hele tijd thuis. Dan moet je leren. Nou, en dan had ik zo'n mooi rondje langs Lage Vuursen vanuit Spakenburg. En dan elke keer proberen net iets sneller te fietsen natuurlijk. Ja, en dat is verwaterd toen ik ging studeren. Toen ik naar Apeldoorn ging. Ja, die racefiets die was ook echt af. En, en dat heb ik eigenlijk pas weer opgepakt. Een jaar of 10 geleden in Kampen.
1: Ja, wat was de aanleiding daarvoor?
2: Om het weer op te pakken. Ik was geen gemeentepredikant meer. Ik had wat afstand tot het werk. En dan denk je, hoe ga ik mijn leven vormgeven? Nou, het is wel goed om wat aan beweging te doen. Ik dacht, ik ga weer fietsen. En ik ben begonnen met een tweedehandsje weer. Echt een oud beestje om te kijken van, nou, vind ik dat nog leuk? Nou, toen kocht ik een andere fiets. Die was net een tikkie beter. Die heb ik niet weggedaan. Maar toen dacht ik, ja, dit is echt mijn sport. Dus toen moest ik een keer een nieuwe fiets kopen, vond ik. En dan moest het een historisch Italiaans merk worden. Ja, zo ben ik dan ook wel weer. Ja.
1: Je bent echt een liefhebber, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Je houdt zoveel van fietsen dat je zelfs de wielermetaforen in je ervaringsspeech gebruikte toen je Theoloog de Nederlanden werd. Diepgaan. Wat is dat begrip in de theologie, diepgaan?
2: Nou, dat gaat niet alleen over diepgang, weet je wel. Hè? Dus dat je diep nadenkt en zo. Maar het gaat eigenlijk over aan het eind komen van al je reserves. Dat je het niet meer hebt, geen kracht meer hebt. Ik heb met Maarten Ducro zitten praten, de oud-wielrenner, voor een interview. En die zei dat je, dan zie je zwarte sneeuw. Die uitdrukking kende ik nog niet, maar ik kan me wel voorstellen. Dan zie je zwarte sneeuw, dan ben je er helemaal aan toe. En dan? Waar haal je dan je kracht vandaan? En dan, daar ga ik dus met mensen het gesprek over aan. Van, op de grenzen van dood en leven, van het volhouden en het niet volhouden. Waar haal je dan hoop en moed vandaan? En dan heb ik daar een christelijk verhaal bij. dat niet een triomfantelijk verhaal is, hoor. Want ook christenen zijn het vaak kwijt. Maar dan geloof ik wel dat de levende God het is die me draagt. Maar ik spreek met allerlei mensen en dan vraag ik dat. Van, ja, en waar haal je dan de energie, de moed, de hoop vandaan? Ja.
1: Ja. Nou, daar heeft het christelijk geloof bij uitstek een antwoord op, lijkt me. Heb jij momenten in je leven gehad dat je aan het einde van je reserves was? Ja, we staan hier bij een begraafplaats. We hadden het al even over je vader.
2: Ja, nou ja, dat was natuurlijk buitengewoon verdrietig. Al moet ik ook zeggen, ja, hij was 46 toen hij ziek werd. Een jaar jonger dan ik nu ben. En hij had kanker midden van zijn hoofd. Dus dat was heel ernstig. En hij heeft nog 15 jaar, 16 jaar mogen leven. Dus ja, we zijn ook wel heel dankbaar voor de extra tijd die hij nog heeft gekregen. En aan het eind was het ook wel echt op. Hij was 62, maar het was ook wel echt op. Maar goed, ja, dat is dan nog niet... Hè, dat, ja, dan leef je wel mee en dat raakt me ook diep. Maar dat ik nou zelf zulke heel diepe momenten heb gehad van het helemaal kwijt zijn. Ja, ik ben het vaak op een bepaalde manier kwijt. Ik vind het christelijk geloof... Je zegt, ja, het christelijk geloof heeft daar een antwoord op. Ja, ik heb die antwoorden niet zomaar in mijn binnenzak, weet je wel. Ik kan het atheïsme vaak heel goed begrijpen. Van ja, maar als er een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Er kan toch geen God bestaan? En het is eigenlijk alleen als ik dan de Bijbel lees en psalmen en liederen zing en naar de Heer Jezus Christus kijk, dan word ik boven mezelf uitgetild. En dan geloof ik, ja, toch is dat waar. Ja.
1: Dus als je aan het eind van je reserves komt, of als dat in zicht is...
2: Ja.
1: Dan tilt Jezus je er bovenuit?
2: Tilt je er bovenuit, die vangt je in ieder geval op. En ik, ja, het, zeg maar, die hoop op het koninkrijk van God, dat is ook in mijn preken, is dat denk ik wel de doorgaande lijn. En de theoloog Berkhof heeft gezegd: de meeste predikanten hebben één preek, sommigen hebben er twee. Maar die ene preek van mij die gaat wel over hoop, denk ik. Ja, ja, dus de hoop op een nieuwe wereld, op die toekomst van God die komt. En dat houdt mij gaande. Ja, want voor de rest is het natuurlijk een zooitje in de wereld. Ja.
1: Ja. Er komen we zeker nog over te spreken, hoop, verder op deze fietstocht. Diep gaan, ja, je zei net al van ja, dat gaat niet over diep gang eigenlijk. Als eerste eigenlijk. Maar gaat de kerk in Nederland diep genoeg wat jou betreft?
2: Ik vraag me af of we als kerk wel doorhebben hoe ernstig het allemaal is. Hoe diep het ongeloof zit en hoe ver we zijn weggezonken eigenlijk. En er zijn wel allerlei mensen die dat zien en die dat ervaren. Maar ik merk dat ook aan mezelf. Het doet pijn om dat te laten binnenkomen. Hè? En tegelijkertijd zijn er ook hele mooie nieuwe ontwikkelingen, hè? Dus de geest werkt en dat moeten we ook willen zien. Maar ja, nog een keer Maarten Ducro, die zegt, je gaat als fietsers ga je de pain cave in. Hè? Dus je gaat de pijn in. En hij vertelde dat Hino was, dat geloof ik, die tegen hem zei van, joh, zit niet zo aan te stellen, je zit daar te puffen, maar dacht je dat wij het allemaal niet zwaar hebben, weet je wel. En misschien moeten we dat ook gewoon eerlijk tegen elkaar durven zeggen, van ja, het is ook zwaar. En het valt ook niet mee. En los staat het op. Nee, alleen de levende God kan het oplossen.
1: Maken we er in de kerk misschien soms een te mooi verhaal van?
2: Soms wel, ja. En dan doen we alsof we allemaal zo ontzettend gelovig zijn. En Miskotte heeft ooit gezegd, we gaan niet naar de kerk omdat we zo gelovig zijn, maar we gaan naar de kerk omdat we zo ongelovig zijn. En dat vind ik een fantastische uitspraak. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja. Leggen we eens uit.
2: Nou ja, het is niet van kijk mij eens met mijn grote geloof. Maar ik heb het niet en het moet me worden aangezegd. En dat heb ik elke week keihard weer nodig op de eerste dag van de week. En anders dan sta ik met lege handen. Dus het is niet dat ik zo'n topgelovige ben, maar juist dat ik zo'n topper ben waarom ik naar de kerk ga om met lege handen om het toch weer opnieuw te ontvangen.
1: Ja. Ook aan onthuigen. Je staat wekelijks op de preekstoel,
2: ja,
1: bijna.
2: Zeker. Ja, maar ja, je preekt ook voor jezelf. Sterker nog, ik geloof dat je alleen goed kunt preken als je voor jezelf preekt. Op het moment dat jij het hebt en je zult het de mensen wel eens vertellen. Ik geloof niet dat dat de beste preken zijn. Nee, de beste preken zijn dus dat je samen die schriften openlegt. En dat je je verwondert over wat God je aanreikt. En daar een beetje bij stamelt. Ja.
1: Wat is de preek die je op dit moment in deze fase van je leven voor jezelf houdt?
2: Dat is altijd de laatste preek die ik heb gehouden. Dus ik heb gepreekt over Filippenzen 3, over het ene doel. Hè, dat Paulus zegt, ik vergeet alles wat achter is. En ik richt me op dat ene, de prijs waartoe God roept. En dat gaat dan over de focus op Jezus Christus alleen.
1: Ja. We hebben ook een doel. En dat is weer kampen halen. Ja, we zijn nu in Zalk.
3: Liefst droog.
1: Liefst droog. Ja, het is nog droog gelukkig.
2: Het regent nog steeds niet, lieve luisteraars.
1: Gelukkig, laten we dat zo houden. We stappen weer op de fiets. Ja. Op weg naar de volgende tussenstop. Gaan we doen.

0: De prachtige stem van Lauren Daigle, Rescue, hoorde je deze maandagochtend in Brandstof. Ja, en ook het prachtige geluid wat mij betreft van fietskettingen hoor je. Want ik heb een ronde gefietst met de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. We zijn begonnen in Kampen, we zijn toen doorgefietst naar Zalk. Toen even heel diep gegaan, even gas op die pedalen. En nu tijd voor stop nummer 2.
1: Ook de wielrenners moeten vriendelijk zijn, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, we staan hier bij een bord dat we er eigenlijk niet door mogen. Maar er kwam iemand van de andere kant fietsen. Dus ik denk dat het eigenlijk toch wel is toegestaan. Dat is heel Nederlands, hè? Ja.
0: Hey, we zijn vandaag een heerlijk rondje aan het fietsen. Arnold Huygen, theoloog der Nederlanden, dominee, hoogleraar ook. Fanatiek wielrenner. We zijn net even diep gegaan, hè?
2: Nou, vond je?
0: Nou, we gingen toch wel
2: richting een kleine versnelling gedaan.
0: Richting de 35, 36, 37 kilometer per uur.
2: Ja.
0: Is dat diep genoeg?
2: Nou, dat hangt wel af. Dit was maar een klein eindje. Jij bent ook niet buiten adem, ik ook niet. Dus, nee, dat
0: we kunnen nog met elkaar spreken, gelukkig.
2: Ik fiets wel eens intervallen. Doe je dat wel eens? Dus vier minuten echt knallen en dan 3 minuten rustig uitbollen. En dat 5 keer. Ja, dat schijnt goed te zijn dat je dan meer vermogen kunt trappen. Ik merk het nog niet zo, maar ik kom wel moe thuis. Ja.
0: Een van de factoren die een belangrijke rol spelen in het wielrennen is de wind. Hou je daar rekening mee als je de fiets opstapt?
2: Ja, zeker. Ik kijk altijd waar de wind zit. En ik heb zo'n rondje van 70 kilometer dat ik vaak fiets. En dat is ten dele door het bos. En dan zorg ik eigenlijk dat de tegenwind is wanneer ik door het bos fiets. Dan heb je er minste last van. Dus ik kijk altijd wel, ja. Maar ja, je hebt wel eens pech dat de wind net een beetje draait en dat je denkt, ja, dan heb ik het hele rondje tegen gehad. Ja. Dat gebeurt. Een beetje tegenwind is al tegenwind, hè, op de fiets. Ja.
0: Heb je in het leven wel eens tegenwind?
2: Zeker wel, maar ik ben in allerlei opzichten ook wel een zondagskind, hoor, geloof ik. Dus ik heb vaak meewind gehad, dus ik, ja... lieve vrouw, kinderen, dat, ja, er is altijd wel eens wat. Maar dat is klein bier als ik dat vergelijk bij wat andere mensen meemaken. En ook in mijn werk en persoonlijk, ja. Dus nee, zo heel veel tegenwind niet echt. Ja, ik zoek wel uitdagingen op, hè. Dus de boeken die ik schrijf, dat zijn wel echt problemen waarvan ik denk, ja, dat is een dik probleem en dan wil ik weten hoe het zit. En dan duik ik erin en dan weet ik ook niet hoe dat moet. He, dus dat hoort er wel bij. Maar ja, dat zoek ik dan zelf op, zeg maar.
0: Ja, je kiest niet de weg van de minste weerstand.
2: Nee. Ja, ik denk dan altijd maar, ja, de overheid en de kerk die betalen mij om werk te doen. Ja, dan moet ik ook maar de lastige vragen durven aan te vatten. En eerlijk te zeggen wat ik ervan denk, ook wanneer niet iedereen dat direct met me eens is. Ik heb natuurlijk wel commentaar gehad, hè, op boeken. Dan schreef ik een boek over hoe we de Bijbel lezen. En dat was eigenlijk bedoeld om een beetje te helpen in al die discussies die er spelen. En dan krijg je de wind van voren. Ja, dat heb ik wel meegemaakt. En ook wel op een nare manier. En ook bij tijden wel afgevraagd van, hey, hoe veilig is het hier, zeg maar.
0: Hoe ga je daar dan mee om, met als je de wind van voren krijgt?
2: Volhouden. Altijd nagaan van, hey, wat kan ik beter doen? Wat kan ik anders doen? Afhankelijk blijven. Beseffen wat een voorrecht het is dat je dat werk mag doen. Maar ja, domweg volhouden. Dat, en daar ligt ook wel weer een verbinding met dat fietsen. Kijk, als je nou eenmaal op weg bent. Ik heb wel gehad, ik fiets ook wel in het buitenland en zo. Ja, daar had ik mijn auto ergens geparkeerd, fiets meegenomen, een rondje fietsen. En dan valt het echt heel, heel, heel zwaar tegen. Maar je weet, ja, we zijn hier in het buitenland. Weet je, ik heb de autosleutel in mijn fietsshirt. Ik moet gewoon doorfietsen. Ik moet het gewoon halen. Er is geen andere optie. En dan lukt dat ook. Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Wat maakt het dan waard om vol te houden?
2: Eén, dat ik hoop dat ik het verstaan iets verder breng. In ieder geval voor mezelf, maar hopelijk dan ook voor anderen. En dat krijg ik dan ook wel terug.
0: Het verstaan van de Bijbel.
2: Het verstaan van de Bijbel en de christelijke traditie. Het is ook een kwestie van gewoon dienstbaar zijn. Dus bijdragen wat je kunt. En je kunt niet meer dan je kunt. Dus dat is wat ik doe. Ja.
0: Als we het hebben over tegenwind. Het kerkverband waar je lid van bent, de Christelijke Gereformeerde Kerk, die heeft heel veel tegenwind. En misschien is dat wel een understatement. Hoe ervaar je dat persoonlijk?
2: Ja, als een drama. Het is echt een drama. Dus je ziet dat mensen elkaar niet meer begrijpen. En dat alles dus ook ontzettend spannend is op het moment. Ja, er is een groep die zegt, we doen niet meer. Ja, dus we organiseren ons in een nieuw verband en we maken eigen klasjes. Ja, dat is feitelijk gewoon een kerkscheuring. Maar dat mag je dan van hen niet zeggen, want ja, ze willen de CGK voortzetten. Doen ze niet, juridisch niet. Ja, het is heel erg triest. En ja, die gemeenten die daarin voor opgaan, ja, die zullen niet zo'n probleem hebben. Want die zijn aardig homogeen, hoewel het ook daar nog een ding kan worden, hoor. Maar juist gemeenten in het midden, hè, zoals de gemeente die ik heb gediend, waar ik nog lid van ben, de gemeente van Geenemuiden. Ja, daar zul je zien, dat levert dat dikke discussie op. En voor je het weet loopt dat ook uit elkaar. Trekt dat scheuren door plaatselijke kerken, door gezinnen. Ja, dat is verschrikkelijk. En een heleboel kerken zijn heel klein, hè? Dus als dat door de midden gaat, ja, dan kunnen die niet meer overleven. Waar zijn we toch met elkaar mee bezig?
0: Hoe moet dat verder?
2: Ja, hoe moet dat verder? Ik hoop dat... Ja, maar ja, de hoop die gezien wordt is geen hoop, zegt de apostel. Maar ik hoop dat mensen elkaar toch in de ogen kijken en zeggen, ja, maar wij kunnen helemaal niet zonder elkaar christen zijn. Dat kan helemaal niet. En we moeten niet breken, maar we moeten juist verenigen. Dat hebben we in deze tijd nodig. En dat kan ook. Ja, ik zie dat nog niet, hoor. Ik zie eigenlijk allerlei vormen van verharding eigenlijk. En ja, dan wordt er wel gezegd van, ja, zullen we dan op een vriendelijke manier uit elkaar gaan, weet je wel, een nette boedelscheiding, herverkaveling. Ja, kerkscheuringen zijn niet netjes en keurig. Het kan toch ook niet? Christus is toch ook niet gedeeld? Dus ja, hoe moet dat verder? Ik weet dat echt niet.
0: Het gaat je echt aan het hart?
2: Ja, natuurlijk. Natuurlijk gaat me dat aan het hart, want ik heb een roeping ervaren om predikant te worden in die kerken. Ik ben er geboren, gedoopt. Mijn hele familie van vader zijde, die is, als je helemaal teruggaat tot aan de afscheiding in Bunschoten, ja, ze waren er toen al bij, zeg maar. Dat gaat me aan het hart. En dat gaat velen aan het hart. Hè? Dus het is niet zo dat ik zeg dat aan de kant van Rijnsburg, hè, dus degene die wat nieuws beginnen, dat is naar onverschillig aan. Nee, daar liggen mensen er ook nachten van wakker. En dat zie ik ook. Dus dat is ook het tragische ervan. Hè? Dus niemand wil dit echt. Nee, daar ben ik echt van overtuigd. Ja.
0: Nu loopt die polarisatie eigenlijk door op veel meer vlakken in de samenleving. Ja. Hoe doe je dat persoonlijk om de ander, die misschien wel heel anders dan jou denkt, te blijven verstaan?
2: Stap 1 is dat je de gedachte toelaat dat de ander gelijk zou kunnen hebben. Dat is de voorwaarde voor elk serieus gesprek. Dus voortdurend blijven overwegen en in de spiegel blijven kijken. Blijven zoeken. Af en toe is het ook wel nodig om duidelijke taal te spreken. En dat vind ik dan ook mijn verantwoordelijkheid. Over tegenwind gesproken. Mensen nemen me dan natuurlijk niet in dank af. Op het moment dat ik zeg, ja jongens, je kunt proberen te sugarcoaten. Het vriendelijk te verkopen. Maar het is gewoon een kerkscheuring. Het is niet anders. En dat mag niet. En dat is nooit de bedoeling. Dus dat moet je er ook niet van maken. Ja.
0: Als we het hebben over tegenwind, moest ik ook nog denken aan de wind van de geest. We leven in de tijd van Pinksteren natuurlijk.
2: Ja, zeker. En de geest geeft een zetje in de rug, zou je kunnen zeggen. Maar Luther zegt ook, waar het woord van God komt, daar komt het je als tegenstander tegemoet. En de geest die waait ons dus ook wel in het gezicht. En die, ja, je ziet het op Pinksteren ook gebeuren, hè, dat mensen de handen in de lucht steken en zeggen, ja, wat moeten we nou doen om gered te worden? Dus de geest is niet alleen dat het allemaal smooth en gemakkelijk gaat, maar ook wel dat je tot bekering komt. En ja, iets daarvan hoop ik, je vroeg net over de christelijke gereformeerde kerk, iets daarvan hoop ik ook voor de kerk.
0: Waar moeten we van bekeerd worden dan?
2: Nou ja, van onze eigen wijzigheid, denk ik. En van dat we denken dat we het eerst in alles eens moeten zijn voordat we één kunnen zijn. He, dus veel protestanten zeggen, ja, maar het gaat om de waarheid. He, en je kunt pas één zijn als je het in de waarheid met elkaar eens bent. Het is ook andersom. Je kunt alleen de waarheid dienen als je ook de eenheid van de kerk zoekt. Ja. Ja.
0: Waar moet jij van bekeerd worden?
2: Van een heleboel dingen. Van mijn ongeduld. Van mijn ongeloof. Ja, dat is het wel zo'n beetje, denk ik. Ja.
0: Ja. Merk je dat de geest daar al in jouw leven daarmee aan het werk is?
2: Ja, dat merk ik wel. Maar heeft er nog een hoop werk aan, hoor. Ja, er is nog een hoop te doen. Ja, nee, het Koninkrijk van God is er nog niet.
0: We staan hier op een mooi plekje waar heel veel auto's langs rijden.
2: Heel veel auto's langs rijden. Hier komt nooit verkeer, maar het barst hier nu van de auto's.
0: Ja. Waar staan we?
2: We zijn net overgestoken van Hattem naar Zwolle. En we gaan zo weer een stukje verder fietsen naar gewoon een fietspad op waar er niet zo heel veel auto's zijn.
0: Ja. En we staan bij heel veel mooie bruggetjes.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Het is hier prachtig. Ja. Ja.
0: Bruggen bouwen.
2: Laten we dat proberen, ja.
0: En fietsen. We gaan weer. Ja, en zometeen na 11 uur het vervolg van de fietsronde en het gesprek met Arnold Huygen. En dit is Cela.

0: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.

0: naar AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
2: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studenten die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ja, veel liefde voor de fiets hoor je deze ochtend in het gesprek met Arnold Huygen. Ik stelde hem ook de vraag waar zijn liefde voor God is begonnen. En het antwoord dat hoor je zo meteen bij onze volgende tussenstop in ons fietsrondje. En muziek hoor je zo van We Are Messengers en Corey Asbury. In every low on mountain
15: tops, down broken roads. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: A1Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
23: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
24: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Tros tomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AH Goudse kazenstukken 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
26: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
25: Grootnieuws. Brandstof.
26: Met Lucas Kramer.
25: Het christelijke radiostation.

0: Een echte wielerplaat wat mij betreft. Dat gaat over bergtoppen, over afdalingen, over hobbelige wegen. En in al die situaties in het leven mag je je hoop stellen op Jezus. Je hoorde We Are Messengers en Corey Asbury. En kom wat mee.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Een hele goede morgen. Van harte welkom bij Groot Nieuws Radio op deze maandagochtend 11 mei. Ja, het gesprek dat je deze ochtend hoort heb ik vorige week opgenomen tijdens een hele mooie fietstocht met de theoloog der Nederlanden, Arnold Huygen. Ja, we hadden het al even over diepgaan in het leven en op de fiets. Komt uit zijn ervaringsspeech als theoloog der Nederlanden. En we hadden het ook over de factor wind. Ja, elke wielrenner die houdt daar rekening mee. Hoe staat de wind vandaag? Ja, en ik heb nog wat andere mooie wielermetaforen om aan Arnold Huygen voor te leggen. We gaan terug naar de racefiets.
2: Zo, hè? Gaat hij nog een beetje, Arnold?
3: Ja hoor, het gaat heel prima. We hadden nou wel echt serieus tegenwind eventjes. Hè?
2: Nou, dit was wel echt serieus tegenwind.
3: Ja, nou ja, goed, dat hoort erbij, hè?
2: We zijn vandaag onderweg met Arnold Huygen, de theoloog der Nederlanden. Ook hoogleraar aan de PTHU en dominee in de christelijke gereformeerde kerken. Ja, het kerkverband dan met behoorlijk wat tegenwind te maken heeft. We zijn een mooie ronde aan het maken. We zijn begonnen in Kampen. Toen zijn we naar Zalk gegaan en we zijn nu aangekomen in Bilsum.
3: Ja, dus bij Hattem zijn we overgestoken naar Zwolle. En we staan hier nu bij de prachtige hervormde kerk van Bilsum.
2: Ja, we hadden net de gereformeerde kerk en nu de Nederlandse hervormde kerk.
3: Ja, deze is heel oud. Ik weet niet precies hoe oud, maar 1100 zoveel. Ik geloof dat die ouder is dan de bovenkerk zelfs in Kampen. Ja.
2: Zijn ze nog allebei in functie, die beide kerken?
3: Ja, zeker. Ja, die worden allebei nog gebruikt. Zeker. Ja.
2: Gelukkig.
3: Gelukkig wel, ja. Ja.
2: We pakken in dit gesprek ook wat mooie wielermetaforen mee. We hadden het al over diepgaan, over tegenwind. Ben je ook een wielrenner die graag het bordje van een ander leeg eet?
3: Nee, want ik fiets vaak alleen. Ja, het bordje van een ander leeg eten, voor de luisteraars die dat niet kennen, dat is dat je de ander het werk laat doen en dat jij rustig in de luwte blijft zitten en afwacht totdat je kans is, totdat die ander helemaal op is. En dan spring je er vooruit en dan win je de etappe. Nee, ik fiets meestal alleen. Ik fiets wel eens samen, hoor. Maar het is vaak praktisch, hè? Dus als ik aan het werk ben, dan denk je van, nou, nu is het moment om even de kop leeg te maken. En dan spring ik op de fiets en dan ga ik een uurtje of twee. Soms maak ik het wat gekker. Maar ik fiets dus inderdaad vaak alleen. Ja. Ja.
2: Maar als je samen fietst, ben je dan meer een dienende wielrenner of toch lekker in het wiel zitten?
3: Dat verschilt, hè, welke benen je hebt. Dus ik heb wel tochten georganiseerd. Aan de TUA was dat toen, de Oertour. Toen de christelijke reformeerde kerken zoveel jaar bestonden. En toen hebben we gefietst van Zierikzee via Noorderloos naar Apeldoorn. Eigenlijk moesten we naar Teugen. Dat waren de drie oorspronkelijke christelijke reformeerde kerken. Hè. En toen hebben we wel aardig wat kopwerk gedaan, ja. Maar de wind stond die dag ook goed.
2: Ik vind het ook wel mooi passen bij het zijn van gemeentepredikant. Wat je was in Genemuiden, toch?
3: Ja, de gemeentepredikant. Maar ja, dan, je hebt wel een dienende rol. Maar je moet ook vaak het kopwerk doen. Ik vind dat eigenlijk nog meer als theoloog, eerlijk gezegd. Dat je dus bezig bent met vraagstukken waar andere mensen denken van, nou ja, dat is misschien lastig, laten we het er nog niet over hebben. En dat je dan het initiatief neemt. Dat je de aanjager bent. Dus die rol die zie ik voor mezelf ook wel weggelegd. Ja. Dus als er lastige problemen zijn, ja, dan moet ik ze misschien maar aanvatten.
2: Wat voor vraagstuk zou je graag nog willen bespreken in de samenleving als theoloog der Nederlanden?
3: Momenteel met stip op 1, AI. Dat dringt zo door in alle lagen van ons leven, dat het eigenlijk de vraag stelt, wat zijn wij mensen eigenlijk? Hè? Dus wat AI doet, is dat eigenlijk echt intelligentie? En als we dus op die manier alle vraagstukken zo reduceren dat AI ze kan hanteren, wat verliezen we dan eigenlijk? En ik denk dat we een heleboel verliezen. Zoiets als menselijke nabijheid. Maar ook de menselijke waardigheid staat echt op het spel. Dus ik heb er nog niet het begin van, hoor. Van de doordenking van al die vragen. Maar ik zie wel dat dat iets is, ja, dat gaat niet weg. En dat vraagt echt heel veel theologische energie.
2: Ja. Je vertelde net onderweg op de fiets dat je graag naar Frankrijk gaat in je eentje om daar dan een deel van de dag te gaan schrijven en een deel van de dag te gaan fietsen. Ja. Een heerlijke combinatie, hoorde ik je zeggen. Ja. Is dit dan zo'n thema dat je dan ergens op een Franse berg gaat doordenken en over gaat schrijven?
3: Dat zou maar zo kunnen, ja. Ik heb nu een aanvraag lopen bij de NWO. Dat is de Organisatie voor Wetenschappelijke Financiering. Hè. Hopelijk krijg ik die. De kansen zijn altijd heel klein. Maar dat gaat hierover. Voor mij zijn die momenten in Frankrijk. Daar ga ik anderhalve week, meestal in juni, fiets mee. En dan per 2 dagen, 1 dagdeel fietsen. En voor de rest keihard schrijven. Ja, dat werkt voor mij uitstekend. Dus op die berg ga ik dan niet nadenken. Want op die berg ben ik aan het fietsen. Maar als ik dan weer in het dal ben. En ik heb die fiets geparkeerd en ik heb gedoucht en gegeten. Ja, dan wordt er weer nagedacht. Ja. Ja.
2: We staan hier bij een prachtig oud kerkje in Wilsum. Is hier in de kerk of in de kerk van jouw jeugd ook de liefde voor God begonnen?
3: Nou, niet hier in de kerk. Ik ben deze kerk eigenlijk nog nooit binnen geweest. Dus hij lijkt me prachtig. Daar is de liefde voor God begonnen. Ja. Is het daar begonnen? Nou ja, wel aangejaagd in ieder geval. Door preken, door psalmen die je met elkaar zingt. Doordat je voelt van hey, het gaat hier ergens over. Dit heeft gewicht. Dit doet ertoe. Dat is voor mij wel heel belangrijk geweest. Ja, in de kerk in Bunschoten.
2: Kun je me terug meenemen naar een moment dat het evangelie je hart raakte?
3: We leven nu ook in de tijd na Pasen. Dat was een preek over Maria in de hof, in de tuin. En die denkt dan dat het de tuinman is die ze ziet, maar het is Jezus. En dan zegt Jezus haar naam. Weet je, dat is zo mooi. Die verschillende benaderingen die hij kiest bij verschillende discipelen. Bij haar noemt hij alleen haar naam. En toen die predikant in die preek naartoe werkte dat die naam zou worden genoemd. Ik hoorde eigenlijk echt mijn naam. Dat maakte diepe, diepe indruk op me.
2: Je voelde dat ook jouw naam Arnold genoemd werd.
3: Zeker, zeker, ja. Ja, en ook met een soort schrik van, oh nou, heeft iedereen dat gehoord? En dan appt dat weg en denk je, nee, natuurlijk heeft hij dat niet gezegd. Maar ik heb dat wel zo gehoord, ja, toen zo beleefd. Ja, ja, dat was een kostbaar moment, zeker, ja.
2: Wat voor betekenis hang je daaraan?
3: Ja, dat de Heere God ook mij ziet en ook mij roept. En ja, ik vind het altijd gevaarlijk als je dat dan eens een moment gaat vastmaken. Hè? Dus dat moet ook groeien en dat moet ook ingebed zijn in een heel leven van de schriften lezen en gebed. Maar ja, zo heb ik dat wel ervaren. Ja, als een heel persoonlijke roeping op dat moment. Zeker, ja.
2: Ook roeping tot predikantschap?
3: Dat was dat niet zozeer. Er waren verschillende teksten die op mijn weg kwamen. Hè? Predik het woord staat er in de brief van Timotheus. En dat liet me gewoon niet los. En ik dacht, ja, daar ga je dan over nadenken. En denken van ja, als iedereen die dit leest, iedereen die de Bijbel leest, komt die tekst een keer tegen. Als iedereen die dit leest opeens dominee moet worden, dan wordt het wel heel druk op de kansel. Maar het liet mij gewoon niet los. En tot op de dag van vandaag niet. Dus ik voel me gedrongen om dat evangelie te verkondigen, ja. Ja.
2: Nu zijn er ook best wel veel zorgen over hoe het geloof wordt doorgegeven aan nieuwe generaties. Dat gemeenschappen zoals hier in Wilsum kunnen blijven bestaan. Gemeenschappen zoals in Bunschoten of in Kampen in jouw woonplaats. Heb je hoop voor de kerk? Zeker ook voor jouw kerkverband, de christelijke gereformeerde kerken die in zwaar weer zitten.
3: Ja. Nou, hoop voor de kerk, ja. Want Christus laat zijn kerk niet los. En de Heilige Geest is op allerlei manieren aan het werk. Alleen hebben wij vaak nog niet in de gaten hoe. Dus juist ook als theoloog de Nederlander kom ik ook met allerlei mensen in gesprek. Soms ook met mensen. Nou, laatst nog. Er was een jonge man, die kwam ik ergens tegen. Doet er niet toe in welk kader. Maar die vertelde, kwam uit een compleet seculier milieu. Die was gewoon gaan bidden. Toen hij zorg had in zijn leven. 'S ochtends, 's avonds bidden. En toen dacht hij, ja, maar als ik bid, dan moet ik eigenlijk ook de Bijbel lezen. Is hij de Bijbel gaan lezen? Ja, dat soort dingen gebeuren. Dus er komen mensen tot geloof. De Heilige Geest werkt. En tegelijkertijd zijn er ook een heleboel zorgelijke ontwikkelingen. Ja, en dat kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken, dat is natuurlijk in en in triest. Maar de enige manier om daar op een goede manier mee om te gaan is denk ik te zien van, dat is zo'n ontzettend klein deel van Gods kerk in Nederland. En een nog veel en veel kleiner deel van Gods kerk wereldwijd. Waar hebben we het over? En op het moment dat je dat beseft, dan zie je ook van, ja, dat heeft dus geen enkele zin om dat te gaan scheuren. Ja.
2: Dus als je naar de kerk in de volle breedte, de wereldwijde kerk kijkt, dan ben je hoopvol gestemd.
3: Ja, zeker. Zeker. Ja, het koninkrijk van God komt. Ja.
2: We gaan weer op de fiets stappen. Ja, op weg naar Kampen.
3: Ja, laatste etappe.

0: En zo is dat. Hope is never lost. Je hoorde Brian en Jen Johnson, You're Gonna Be Okay. En daarvoor Laudate en geef mijzelf aan u volkomen. Ja, de laatste etappe van de tocht met de Theoloog der Nederlanden is aangebroken. Ja, een tocht waarin ook even de benen worden getest. Ja, vlak voor Kampen heb je de Molenbrug. Misschien ken je die brug wel. Nou, het is in niks te vergelijken met een Franse berg. Toch een paar stijgende meters. En ja, dan maken we het klassement op als we weer terug zijn in Kampen bij het huis van Arnold Huygen.
1: Zo, we zijn weer terug in Kampen.
2: Ja.
1: Ik ben aan het fietsen vandaag met Arnold Huygen, de Theoloog der Nederlanden. Hoogleraar, dominee in de christelijke gereformeerde kerken. Eens even kijken op de teller. 29 kilometer.
2: Ja, bijna 30. Hè? Bijna ja, 29,6 volgens mij. Ja.
1: En ik moet ook eerlijk bekennen, we reden net over de Molenbrug. Dat is de brug op de weg tussen Kampen en Zwolle. Ja, en daar ben ik gelost.
2: Ja, maar jij had ook een zware rugzak natuurlijk. Hè? Dus met die microfoon en al die apparatuur erin. En ik ben het gewend om dat kleine dingetje te fietsen. Ja, we hadden het over fietsen in Frankrijk en zo. Maar echt die langere klimmen, dat is iets totaal anders dan dat je gewoon even domweg op de pedalen gaat staan. Ja. Ja.
1: Waar ben je dan meer van? Van de korte explosieve klimmetjes of toch die grote bergen? Wat vind je het leukste?
2: Ja, nee, ik ben beter die korte explosieve klimmetjes. Maar die uitdaging van die lange klim, die is leuker. Ja, dus als je er van toe opgaat, dat je de dag ervoor al een beetje buikpijn hebt van kom ik eigenlijk wel boven. En als je dan een eindje op weg bent, dat je denkt van waarom vond ik dit ook weer leuk? En dat je dan toch doorzet, ja, dat is magisch. Ja.
1: Maar die buikpijn krijg je niet van de Molenbrug waar het een paar meter omhoog gaat.
2: Nee. De kenners zullen snappen waarom. Ja.
1: Ja. We hebben de finish bereikt van dit rondje en ook van dit gesprek. Is er in het geloofsleven ook een finishlijn?
2: Jazeker. Nou ja, dat vind je in de Bijbel ook. Hè? Dus Paulus gebruikt dan eerder het beeld van een hardloopwedstrijd. En de finishlijn, ja, dat is het Koninkrijk van God dat komt. Ofwel de komst van de Heer.

0: Jezus Christus, maar dat komt op hetzelfde neer. En dan heb je een grote wolk van getuigen rondom je. Die je aanmoedigen. En om het maar vol te houden. Eigenlijk het hele Nieuwe Testament komt daarop neer. Van ja, hou vol. Want je komt er. En het komt goed.
1: Ja. Houd vol. Hoe doe jij dat? Hoe hou jij vol?
0: Nou ja, ik ben een gezegend mens in allerlei opzichten. Hè? Maar het is gewoon een kwestie van dag tot dag leven. Hè, dus Jezus heeft gezegd, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En ik zal niet zeggen dat ik daar heel consequent bij leef, maar ik doe wel mijn best, ja. Dus ja, er zijn dingen die je vandaag gewoon niet kunt veranderen. Nou ja, dan maar overgeven, hè. En we hebben het veel over de kerk gehad ook. Ik moet denken aan Paus Johannes de 23e, van wie wordt gezegd dat hij niet kon slapen. Dan liep hij naar het venster en bad die Heere God, de kerk is van u. Zorgt u er dan voor, ik ga slapen. Dat vind ik geweldig mooi. Ja, dus die overgave, dat hebben we heel hard nodig, denk ik. Ja.
1: Om even die metafoor van Paulus er nog even bij terug te pakken. De wedloop, win het eeuwige leven, staat er volgens mij. Ja, ja. Is dat iets waar je naar uitkijkt, naar een hiernamaals het Koninkrijk van God?
0: Ja, hiernamaals vind ik altijd een lastig woord. In mijn nieuwe boek over de hel neem ik daar ook het liefst afscheid van. Omdat dat toch het idee is van, nou, je hebt een soort leven 2.0, zeg maar, een soort continued versie. En het is echt compleet nieuw. Dus ik weet er hoe langer hoe minder van, eerlijk gezegd. En wij zullen altijd bij de Here zijn, zegt het Nieuwe Testament. En dat is het. En voor de rest, dat weet ik niet. Een wereld zonder oorlog, zonder ziekte, zonder pijn, zonder dood. Kun je het je voorstellen? Nou, het is wel beloofd. Dus we zullen het zien. Ja. Ja.
1: Duurt het nog lang? Komt Jezus snel terug? Heb je daar een idee bij?
0: Nee, daar heb ik echt geen idee bij. Nee, mensen hebben altijd gedacht van, nou, we leven in het laatste der tijden. Dat dachten ze in de eerste eeuw, dat dachten ze rond het jaar 1000. Tegen het jaar 2000 had je allerlei mensen die dat dachten. En nu denken we het weer. Nee, dat weten we niet. En dat hoeven we ook niet te weten. Dus laten we elke dag leven in de verwachting van Jezus Christus. Maar ook de goede dingen doen. Ja, alsof het nog heel lang duurt dat hij komt. En dat wel echt het goede gedaan moet worden hier en nu ook. Ja.
1: Je boek, je zei het al, zit ook in een finish-achtig proces. Is het bijna af? Je boek over de hel?
0: Ja, het is af. Het is af. Ja. Ik kan er niks meer aan doen. Ik heb het uit de handen gegeven. Dus ligt bij de drukker. 4 juni verschijnt het. Binnenkort zullen wel de eerste exemplaren hier worden afgeleverd. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Als je nou een elevator pitch zou moeten doen, waarom moeten we dat nieuwe boek gaan lezen?
0: Nou ja, omdat het gaat over de hel. En er is een heleboel hel en heltaal om ons heen. En wat ik doe is zowel de Bijbel als de christelijke traditie erop bevragen. En eigenlijk uitkomen bij dat de hel soort de schaduw is, het negatief is van wie Jezus Christus is. En daar heb je direct ook de sleutel voor onze redding. Hè? Dus hij is het die van de hel redt. En ja, ik denk dat dat een belangrijke nieuwe stap is. En kan helpen om bij een heel aantal oude en verouderde en heel enge beelden vandaan te komen. Ja.
1: Iets minder angst voor de hel.
0: Zeker, ja. Ja. En iets minder fantasie eromheen. Ja. Dus de middeleeuwen hebben ons denken daarin wel heel erg gestempeld. Hè. Dus van die duiveltjes die mensen pijnigen. Nou, dat staat gewoon helemaal nergens in de Bijbel, hè, dat duivels mensen pijnigen. Nee, maar goed. Dat wordt er dan toch van gemaakt.
1: Ja. Wanneer komt je boek uit?
0: 4 juni.
1: 4 juni, we schrijven het op. Ja. Hey, en over fietsen. Ik heb ervaren, je bent een zeer goed getrainde fietser. Je hebt me eraf gereden op de Molenbrug. Ja. Die staat genoteerd. Ja. Heb je nog mooie fietsdoelen voor 2026? Waar kunnen we je tegenkomen op de racefiets?
0: Ja, ik wil in Nederland diverse rondjes gaan fietsen. Ik ga ook nog weer naar Frankrijk. Ik weet nog niet precies waar naartoe. Ik vermoed de Vogezen. Dat is toch echt wel een heel mooi gebied. En nog niet zo ruig als de Alpen. Onze vakantie staat gepland in de buurt in de Pyreneeën. Dus ik wil eigenlijk de Tourmalet ook wel weer een keer op, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Dan weer lekker met buikpijn die kant op en dan afzien, hartslag omhoog.
0: Ja, zeker. Ja, dat
1: goed, het van het zweet.
0: Ja, waarom vinden we dit leuk? Ja, en toch is het mooi. Ja.
1: Arnold Huygen, dankjewel.
0: Graag gedaan.

prachtige binnenkamersessies van Mosaic Worship. Je hoorde een hemelsvuur. En daarvoor Toby Mac, Heaven on My Mind. Ja, heel toepasselijk als we het hadden over het koninkrijk van God. De terugkeer van Jezus, waar ik het over had met Arnold Huygen. Ja, vind je het nou leuk om hetzelfde ritje te maken als Arnold en ik hebben gereden? Nou, stuur me even een berichtje met het woord rit. Dan stuur ik je de route heel graag toe. Een prachtige tocht langs de IJssel, 30 kilometer, of eigenlijk bijna 30 kilometer. Voor veel mensen, denk ik, goed te doen. Lekker fietsen in je eigen tempo en genieten van de prachtige uitzichten. En zometeen in Brandstof horen we de Amerikaanse band Cela en You Raise Me Up. Eerst Ron Canoli. En dit is God Is Able.

0: Ja, prachtig, je wordt altijd weer opgetild. Je hoorde de Amerikaanse band Sela en You Raise Me Up. En daarvoor Ron Canoli en God Is Able. Het is 8 minuten voor 12. Daan Hartgers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Ik had vanochtend een gesprek met Arnold Huygen.
1: Ja, dat was mooi.
0: Opgenomen op de fiets, ja. Op de racefiets. Jij bent ook wel een fanatiek fietser, hè?
1: Bent is...
0: was.
1: Tegenwoordig tijd. Was is verleden tijd.
0: Ja, je hebt wat andere prioriteiten op in het leven.
1: Dat heb je soms, hè?
0: Ja, zeker. Maar ik heb je regelmatig voorbij zien komen op Strava... met hele lange tochten die je opmaakt. Nou, niet bagatelliseren, hoor. Maar hoe diep ga jij als je op de fiets zit?
1: Nee, niet.
0: Niet?
1: Nee, joh. Ik fiets voor mijn lol.
0: Nee, samen gaan.
1: Ja, dat is waar. Nou, dat laatste heb ik dan niet, dus zeg maar. Hè, dat afzien. Nee, ja, en ik vind het wel heerlijk om heerlijke stukken te fietsen. Maar om nou te zeggen, ik ga tot het gaatje. En bloed, zweet en tranen, nee.
0: Nee, je bent meer, denk ik, van appeltaart en koffie onderweg.
1: Ja, als het kan onderweg, denk ik even zitten, hoor. Ja, daar zijn die restaurants voor neergezet.
0: Ja. Hey, wanneer komt het volgende fietstochtje voor jou? Heb je daar, dit jaar nog?
1: Ja, okay. Zeker.
0: Nou, staat genoteerd. Ja. Hey, zometeen de lunchroom met Daan Hartgers. Ja, en stem ook voor de Opweking Top 100. Kan deze hele week nog. En hier zijn ze, de Opweking Band. En niet 899, alleen door Jezus. Een hele fijne middag alvast.

0: deze vrijdag. De Blijde Klanken Psalmendag.
1: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert
8: Heijn. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. 3 grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen en daarom sluit de politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van een miljoen euro voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden en door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Ikke. Ja, daar gaat het volgende lied hier over een paar minuten niet over. Yeah.

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van.

0: te goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dekbed en matras.nl, een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
2: Vakantie op de Veluwe in een gloednieuwe vakantievilla? Dat kan bij Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
3: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
4: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
3: Grootnieuws. De Lunchroom.
4: Met Daan Hartgers.
3: Het christelijke radiostation.

0: City of Light, Yet Not I, But Through Christ in Me.
1: Welkom in de lunchroom
2: met Daan Hartgers.
0: Goedemiddag. Wat was het weer een heerlijk weekendje, toch? Ja, ik zie allemaal stralende moeders. Wat mooi. Prima weertje trouwens ook, hè. Beetje zon, lekkere temperaturen. Nou, wat willen we nog meer? Nou, wat mij betreft gewoon een nieuwe werkweek. Dat is ook wel lekker. Gewoon een beetje ritme weer. We hebben weer twee goed gevulde uren voor ons liggen. Waarbij jullie weer een gedeelte daarvan invullen. Ik zeg, schuif aan bij Daan. Kom ik straks op terug. En ons voltallige lunchroom team zorgt voor de rest. Dat is heel simpel. Zo is er vanmorgen alweer keihard gewerkt aan de nieuwe muzikale lunchkaart. Dat is een heerlijk keuzemenu. Zeg dat. Waarvan jij straks bepaalt welk menu we gaan uitserveren. Hartelijk welkom allemaal in de lunchroom.
2: Nog

0: willen in ons leven graag een beetje weten waar we aan toe zijn. We plannen van alles, proberen allerlei zekerheden in te bouwen. En toch weten we ook dat er weinig echt zeker is. Alhoewel, in dit lied werd gezongen over dat God onze toekomst kent, dat hij plannen met ons heeft. I know the plans I have for you. You're the project of love.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Psalm 3, vers 4, is na te lezen op onze site grootnieuwsradio.nl. En daar lees je: U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Dus de dagtekst van vandaag: U Heer bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Psalm 3, vers 4.

Halleluja Adonai, mocht je dit nou een mooi lied vinden, mocht het jou dichter bij God brengen, stem hem dan de opwekking tot 100 in. Dat stemrecht, dat heb je. En daar kun je nog tot aanstaande vrijdag gebruik van maken. Hoe dan, hoor ik je denken? Nou, kijk op grootnieuwsradio.nl/stem. Daar vind je alle informatie. Ja. Er werd mij net gevraagd, waar blijft die muzikale lunchkaart? Nou, precies over de...

0: En met Skillet werd het precies 12:30. Tijd voor het Groningen Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekt een smal regengebied van noordwest naar zuidoost, met tussendoor geregeld zon. Het wordt koud voor de tijd van het jaar, 12 graden ongeveer. En aan zee staat er veel wind. Morgen neemt later op de dag de bewolking toe, met verspreid enkele buien. En ook dan 12 tot 14 graden.
1: De lunchkaart. De
0: zuidwesten maar op. Even kijken. Waar is de kaart? Ja, hier heb ik hem. Dit is de kaart. De muzikale lunchkaart voor 11 mei 2026. Een nieuw menu met dank aan mijn goede collega's. Chef-kok Nando, aan zijn rechterhand Daan. Die husselt dat altijd door elkaar. Bij deze krijg je een voorproefje. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: He never sleeps. Rust. En deze.

0: Nou, dat zal niet meevallen, zeg, deze keuze. A of B?
1: Daan Hartgers.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, het is aan jou. Ik zeg, kies gewoon op je gevoel, hè. Wat klinkt prettig? Wat klinkt lekker? Wat klinkt mooi? Wat klinkt goed? A of B? En waarom? Laat het ons maar weten.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Shane & Shane. Daarvoor Marcel en Lydia Siemer. En daar weer voor Franny Cash. Nou, de fans van de band We The Kingdom kennen haar. Tot 3 jaar geleden zong ze bij die band. Ze begon daarna haar eigen muzikale carrière. En dat blijkt een zeer verstandig besluit. Ze doet het erg goed. Haar muziek wordt in haar eigen Amerika en ook daarbuiten zeer gewaardeerd. Dit nu, Jesus All Along, is haar single die een paar maanden geleden uitkwam.
1: De lunchkaart.
0: 1:15 precies op de seconde. Ja, en dan wordt die uitgeserveerd, de muzikale lunchkaart. Ik was even benieuwd naar jouw bestelling, naar jouw mening, naar jouw proeverij. Nou, over proeverij gesproken. Gerald, die appt mij menu A. Dat is een mooie proeverij. Met een meezinger van een voorgerecht, een rustig hoofdmenu en een tussenoortje, tussensoortje. Als dessert. En hij was niet de enige. Dat zei ook onder andere Jantine en Gerald, Nel, Petra, Belinda, Aagje, Helen, Johan, Ria, Marjolein, Linda, Joris, Margreet en heel veel anderen. Dank voor het stemmen erop. Dit is menu A.
2: De lunchkaart.
0: Met daarin He Never Sleeps, Rust en How Good It Is. Ja, ja.

0: Lunchroom vrienden en vriendinnen, mag ik jullie bedanken voor het stemmen?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ah, mooi. Jullie stemden op menu A, massaal, met als voorgerecht How Good It Is, hoofdgerecht Rust. En dit was het nagerecht He Never Sleeps. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 18:00 naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de Hondius die nu in thuisquarantaine zitten, te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuiniging op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum, omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file door een ongeluk tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Het ongeluk gebeurde op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Daar is de weg nu helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Waterberg en de afrit Schaarsbergen. De andere kant op vanuit Duitsland staat file tussen knooppunt Velperbroek en de afrit Oosterbeek. 11 kilometer met een kwartier extra reistijd.
0: Midden in onze lunchroom staat een grote leestafel met allerlei verschillend leesvoer. Zo waren ook een Bijbel. Meerdere Bijbels zelfs. Allerlei verschillende vertalingen. En alsof dat nog niet genoeg is, worden teksten uit Bijbels ook nog eens gezongen. Zoals zo dadelijk deze hier, Psalm 91.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
8: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
7: Grootnieuws. De Lunchroom.
8: Met Daan Hartgers.
7: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cela. We verhuizen even naar Breda. Breda heeft er een nieuw stadspark bij, het Zeelichtpark. Nou, hoor ik je denken, dat is mooi. Voor Breda, er zijn wel meer parken toch in Nederland. Nou, zeker, maar deze is wel uniek. Bij de ingang van dat park staan namelijk borden met erop de tekst... dit park is rookvrij. En rookvrij is ook veepvrij. Nou, duidelijke tekst. Mag dus niet gerookt worden daar. Nou, nu was dat al heel lang zo natuurlijk in cafés en in eetgelegenheden, sportvelden, kinderboerderijen, attractieparken. Maar nu is er dus een openbaar park bij in de open lucht. En ik ben even wel benieuwd naar hoe jij daarover denkt. Dit rookverbod in dit Breda's stadspark is een goed idee. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het ons maar weten via onze Grootnieuwsradio-app. Dus dit rookverbod in het Breda's Stadspark is een goed idee. Eens of oneens, kom maar door. En dat kan via onze Grootnieuwsradio-app. Sometimes.

0: verdriet. We kennen het vroeg of laat allemaal wel in onze levens. Jezus kende het ook, zo kunnen we dat lezen in de Bijbel. Herkenbaar dus. We hoeven het niet te verbergen, ons er niet voor te schamen. Ons lijden wordt gezien. God wil ons in daarbij nabij zijn. Jesus Christ, you're the Riley Clemens.
1: Opwekking top 100.
0: Ik wil de druk niet opvoeren. Maar mocht je nog gebruik willen maken van jouw stemrecht, dan heb je nog een dagje of vijf om je stem uit te brengen voor de Opwekking Top 100. De lijst met de mooiste en beste christelijke liederen, opwekkingsliederen die jou dichter bij God brengen. Er zijn inmiddels ruim 900 liederen uitgebracht. Je kunt op maximaal 20 liederen stemmen, dus een beetje kiezen, hè? Kiezen en delen. Dat deden al heel veel lunchroom bezoekers en voorgangers, waaronder ook Nathan. Goedemiddag, Nathan.
2: Hallo.
0: Dankjewel voor het stemmen, hè.
2: Zeker.
0: Ik heb jouw formulier hier voor me liggen met de toestemming van de notaris. Het oudste lied is 213, U zij de glorie, opgestaan Heer. Voor de rest zijn het wat meer jongere liederen, zou ik maar zeggen.
2: Dat klopt.
0: Is dat bewust gedaan of toeval?
2: Ja, allebei wel een beetje. Ik vind het allemaal hele leuke en mooie liederen.
0: Oh ja. Dus. En als je mensen een tip wil geven, Nathan, van... Nou, zo'n lijstje zou je zo en zo kunnen samenstellen. Wat is jouw tip dan? Jouw beste tip, Nathan?
2: Nou, eigenlijk gewoon zelf vaak muziek luisteren.
0: Oh ja, en dan blijven die liederen wel hangen, zeg maar.
2: Dan blijven die liederen wel hangen en dan kom je er later best wel een keer weer op terug.
0: Zo is het, Nathan. Nou ja, je hebt één lied. Je hebt er 20 ongeveer aangemeld. Maar eentje waarvan, ja, het is meer dan dat het een beetje blijft hangen. Je hebt daar goede herinneringen aan.
2: Zeker.
0: Wat heb je met dat lied, Nathan?
2: Nou, het is mijn dooplied.
0: Oh, vertel eens.
2: 12 april ben ik gedoopt in baptistengemeente Franshoop.
0: En hoe kwam je zo bij die keuze?
2: Ja, ik heb wel meerdere wonderen mogen meemaken in mijn leven. En toen ben ik meer met het geloof bezig gegaan, dus.
0: Oh joh, hoe oud ben je, Nathan, als ik vragen mag?
2: Ik ben 12 jaar.
0: Ja, je klinkt een beetje jong. En toch al van alles meegemaakt dus.
2: Zeker.
0: Ja, maar wat heb je dan zo al meegemaakt waarvan je zegt... Ja, dat was toch wel heel bijzonder?
2: Ja, van mijn oma. Want die had een ongeluk gehad en die had wat dingen gebroken. En die kreeg uiteindelijk, toen ze bijna naar huis mocht, een hartstilstand. En uiteindelijk kreeg ze er ook nog een paar weer in het ziekenhuis... 4 in totaal en ze is er nu nog gewoon mooi bij.
0: Ach, jongen, wat mooi zeg.
2: Dus dat is zeker heel mooi.
0: Ja, ja. En heeft ze de doopdienst ook meegemaakt, Nathan?
2: Zeker, ze zat erbij.
0: Oh, jongen, wat mooi zeg. Zeg, ik ga het lied voor je draaien. Ja, speciaal voor jou. Een beetje ook voor je oma. Dat is mooi, toch? Ik weet wie voor mij uitgaat, wie stand houdt achter mij. God van de hemellegers. U voert de strijd voor mij, heerser van de eeuwen. U bent een vriend van mij. Dat is eigenlijk jouw tekst toch, Nathan, hè?
2: Zeker. En de doopdienst is ook nog terug te kijken op YouTube... op Baptistengemeente Franshoop.
0: Mooi, doen we.

Need to Breathe, The Long Surrender. Daarvoor draaide ik één van die vele opwekkingsliederen, wel nummer 760, Wie vrees ik nog. Speciaal op verzoek van Nathan, het was één van zijn geliefde liederen. Nou, mocht je nog willen stemmen op die opwekking top 100, dat kan nog heel even, kleine 5 dagen. Heel simpel, via onze site grootnieuwsradio.nl/stem. Dus grootnieuwsradio.nl/stem. Het is 2:30. Tijd voor het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag trekt een smal regengebied van noordwest naar zuidoost.

0: tussendoor geregeld nog wel wat zon. Het is wel tijd kort, koud. Nou, nog een keer. Het is wel koud voor de tijd van het jaar. Dat zijn de woorden in de goede volgorde. 12 graden ongeveer. En aan zee staat er veel wind. Morgen dan neemt later op de dag de bewolking toe. Verspreidt enkele regenbuien. Dan ook zo'n 12 tot 14 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Het is niet echt lekker weer voor een bezoekje aan een park. Maar toch, stel dat je naar een park in Breda gaat. Het Zeelichtpark. Daar is het verbod op roken nu actief. Wat vind je daarvan?
1: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Veel Nederlands talent in onze lunchroom, zoals zojuist ook al Kees Kraaienoord. Sharon Kips kwamen al tegen in Salvation. Dit nu waren Trinity en Susanna Fields. Zeg maar, Susanne van der Velde. Songs of Beauty. Prachtig.
1: De lunchroom.
0: Ja. Zo.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Hier of elders al, afgelopen weekend. Breda heeft er een nieuw stadspark bij, het Zeelichtpark. En dan hoor ik je denken, nou mooi, hè, voor Breda. Er zijn wel meer parken, toch? Ja, maar deze is uniek, want bij de ingang van het park staan namelijk borden met erop de tekst: dit park is rookvrij. En rookvrij is ook veepvrij. Dat mag dus niet gerookt worden. Nou, zoals op heel veel plekken. Ik was even benieuwd naar jouw mening met betrekking tot dit onderwerp. Dit rookverbod in dit Breda's stadspark, is dat een goed idee? Ben je het daarmee eens of oneens? Monique zegt, ja, dat is absoluut een goed idee. Marian zegt, helemaal mee eens. Dat zouden ze op meer plekken moeten doen, ook in de thuiszorg. Bij roken in huis ontvangt u geen zorg. Gezondheid en welzijn in de thuiszorg staat op nummer 1. En nu moet je al die kankerverwekkende stank maar verwerken. En je moet daar inwerken, aldus Marjan. Anita zegt, ja, helemaal mee eens. Niet alleen een stadspark rookvrij maken, maar ook echt alle terrassen. Annemarie die zegt, helemaal mee eens. Roken is ongezond. Ik krijg altijd last van mijn luchtwegen als ik moet werken. En moet meeroken. Wat mij betreft ook nog overal drugsgebruik verbieden. Dan kregen we ook nog een reactie binnen van Klaas. Klaas, goeiemiddag.
3: Nou, eerlijkheidshalve vind ik het een beetje hypocriet. Vooral ook omdat er allemaal wegen omheen rijden. Ik rook zelf niet, hè. Dus ik bedoel, niet meer roken. Helemaal geweldig. Maar al die autowegen die om het park heen staan, gaan. Daar rijden allemaal auto's. Dikke rookwalmen uit de auto's. Dikke dieselwalmen uit de auto's. En dan, ja, je mag daar niet roken daar. Dan denk ik van, een beetje, ja, baby met badwater wegspoelen of zoiets ergens. Hoe noem je dat? Pennywise Poundful is. Ik weet het niet. Ik, nee. Ik ben, ja, denk dat het een druppel op een gloeiende plaat. En, maar goed, ja, fijn. Fijne dag.
0: Aldus Klaas, en zo kwam er nog heel veel meer binnen. Morgen kun je natuurlijk ook weer aanschuiven in onze lunchroom, waar dan ook over. Alhoewel, dat weet ik nu al. Ik heb vanochtend even nog wat opgezocht. Morgen is een hele speciale verjaardag van iemand. Daar kom ik morgen op terug, zo rond dit tijdstip. Rond 10:30, 14:45, schuif aan bij Daan.

Praise. Groot nieuws. Radio. Radio. Radio.

0: kan een wat moeilijk thema in ons leven zijn. Hè? Fouten maken, tekortschieten, vergeving vragen en dan genade ontvangen. Dit lied, zojuist, All Because of Mercy, zegt eigenlijk... ja, sta in ieder geval voor open, hè, want die genade is er ook voor jou. Je hoort de Casting Crowns. Het is 5:05. Hans, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat zijn de plannen straks?
1: De plannen zijn dat wij meer gaan begrijpen van het album Iemand Dichtbij... De EP van Priska heeft ze gemaakt Priska. Samen met Ralf van Manen. Meegeschreven door Wim Rebergen. Is officieel al gepresenteerd. Nu nog even wat toelichting.
0: Ja, mooi. Dat straks in Backstage.
1: Hartstikke gezellig.
0: Veel plezier, Hans. Doei, doei.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Vriendschap heeft ritmes en rituelen nodig. Laat jij je vriend merken hoeveel je om hem geeft?
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van De Hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. Het begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A59 richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
18: Vandaag een nieuwe muzikante in de studio. Nou, ze is al een tijdje onderweg, maar ze was nog niet eerder hier. Dus het wordt een leuke kennismaking met zangeres Priska, die vorige week haar EP presenteerde samen met Ralph van Manen en Band. Dat rond 2:30. Eerst muziek van Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes.
16: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
19: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
16: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
21: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
22: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
25: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
26: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
27: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
28: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
29: Kijk, in de zomer, als de zon schijnt, is stroom bijna gratis. En in de winter zit je hem 6 maanden vast. Voor zekerheid. Dat is slim gefixt. Het dynamisch vast contract van Gezinsenergie. De energiemaatschappij voor Christelijk Nederland. Gezinsenergie.nl.
30: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
31: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
32: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking top 100.
33: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
32: Grootnieuws. Backstage.
33: Met Hans van Vuren.
32: Het christelijke radiostation.

0: this is Lauren Daigle.
1: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir and Country?
2: Hey, this is Andrew Ripp.
3: Hey, friends, I'm Natalie Lane.
4: Met Hans van Vuren.
5: En dat was een plezierig begin van de uitzending. Our Drought Range was dat van Martin Smith, Kerry Job en Cody Carnes. We gaan een mooie uitzending tegemoet. We hebben een backstage classic van PFR. Daar wordt de mensen gelukkig van. Vooral als het nu buiten een beetje miezert. En het lied heet See the Sun Again. Nou ja, dat is pas straks. We gaan ook in gesprek met zangeres Priska. Maar dit is wel even een momentje hoor. Zou er even goed voor gaan zitten. Zeker als je iemand bent die tijdens de Pinksterconferentie langs wil komen in de studio van Groot Nieuws Radio. Want net als de voorgaande jaren, met uitzondering van 1 jaar... gaan wij weer daar zijn en zijn er op bepaalde momenten ook live muziek momenten. En die kun je alvast even opschrijven. Dan heb je in de gaten wat er gaat gebeuren. Die worden ook uitgezonden. Dus zit je thuis van de Pinksterconferentie te genieten, ook dan kun je het meebeleven. Dus pak pen en papier. Of onthoud het even goed en ongetwijfeld gaan we dat in de komende dagen nog vaker communiceren. Maar de gasten, de live muziekgasten in de studio van Groot Nieuws Radio, live vanaf Opwekking, op zaterdag 23 mei om 3:15 live muziek van Sander en Angela. Hoe cool is dat? 4:15 komt zangeres Delize. En dan switchen wij naar de zondag. En de zondag staat natuurlijk gedeeltelijk in het teken van de sing-in. Maar voorafgaand aan de sing-in is zanger Dean om 12:15 bij ons. En om 4:15 Martijn Buwalda. Nou, dat zijn wel even de dingen die je wil weten natuurlijk. En Martijn heeft per vandaag ook een nieuwe single. Die hoor je over een paar minuten. Want eerst gaan we luisteren naar One Day When We All Get to Heaven. In Nederland natuurlijk vooral bekend als Op Die Dag. Lied 818 uit de Opwekkingbundel. Maar dit is soort van het origineel. Uitgebreide versie van het origineel van Fanny Crosby natuurlijk. Matt Redman. En straks Martijn Buwalda.

0: One Day When We All Get To Heaven, dat was Matt Redman.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan kennis maken met nieuwe muziek van Martijn Buwalda, want vandaag is het zover. Enerzijds maken we natuurlijk bekend dat hij op zondagmiddag rond 4:15 bij ons zal zijn in de studio vanaf de Pinksterconferentie. Maar dat duurt nog even. Wat er wel vandaag is, is de nieuwe single bijna zeker. Martijn zegt er zelf over, dit is een liedje dat ik heb geschreven met gitarist en liedschrijver René van Mierlo. We hadden een gesprek over wat je nou echt zeker weet en hoe dicht je kan komen bij iets zeker weten. Een half filosofisch gesprek dat eindigde in een nieuw liedje over geloof, twijfel en over waarin je voor jezelf kleine bewijsjes kan zien van wat je gelooft. Door het vrolijke arrangement krijgt het van mij direct een voorjaarsvibe. Nou, licht filosofisch, dat zijn we van Martijn wel een klein beetje gewend. Bijna zeker.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Ik wil heel dicht bij u zijn.
2: Als een kind bij de vader op schoot.
3: Houd me dicht bij u.
4: Laat me nooit meer gaan.
2: Heer, ik kom tot u.
3: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
4: In uw nabijheid wil ik zijn. Welk lied brengt jou dichter bij God?
5: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
6: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
4: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

Goodness of God, dat was Cici Winans en daarvoor bijna zeker. De nieuwe single van Martijn Buwalda. Als je meer erover wil weten, zorg dat je er morgen weer luistert. Want morgen ga ik hem daarover in de uitzending

0: Cornerstone van Toby Mac en Zach Williams. En daarvoor een pareltje uit 1994. See the Sun Again van het album Great Lengths van PFR. En dat is natuurlijk een afkorting van Pray for Rain. Maar ik zou zeggen, laten we dat op een andere dag doen dan vandaag. Al zitten wij hier goed binnen. En vandaag heb ik een gast. Ze heeft mij zojuist een exemplaar overhandigd van de EP die gloedje nieuw is. Iemand dichtbij. Priska, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Superleuk dat je hier bent. We spraken elkaar een aantal weken geleden omdat je toen een presentatieconcert op de planning had staan. Die is inmiddels geweest op 30 april, voormalig Koninginnedag. Goed. Hoe was het?
1: Geweldig.
0: Ja?
1: Ja, ik heb zo genoten. Ik ben nog steeds aan het nagenieten.
0: Ja.
1: Ja, ik kon er niet over uit. Het was echt.
0: Wat was er mooi aan? Waar geniet je van?
1: Alles, echt. Ja, ik kan het eigenlijk niet meer noemen. De band was geweldig. Die hebben mij echt zo gedragen en vleugels gegeven. Het publiek, die waren allemaal super positief. Mm. En helemaal eigenlijk vol verwondering. En,
0: waren het veel familie en vrienden? Of ook veel mensen die je nog nooit gezien had?
1: Collega's vooral. En ook juist weer wat oudere mensen die ik van vroeger, zeg maar, wat kende. En van alles, van alles. En,
0: ja.
1: Ja, het was een mooi gevuld klein zaaltje. En wat heerlijk zingen was.
0: Ja, het was in een theater. Was dat een bewuste afweging?
1: Nee, want ik wilde het eigenlijk in de Gouden Kerk doen. Daar hebben wij naast gewoond.
0: Oh.
1: Maar vanwege de geluidsnormen en zo mag het maar een paar keer per jaar. En degene die dat beheert wil het liever dan voor die paar keren bewaren.
0: Mm.
1: Dus toen gaf hij wel de tip, doe het dan in de theaterbakkerij.
0: Ja. Maar jij komt zelf uit Gouda?
1: Ik woon zelf in Gouda.
0: Oh, daar woon je ook gewoon?
1: Ja, ik woon daar ook gewoon.
0: Oh, dus het is gewoon echt je eigen thuisplekje.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, goed, in die kerk kan me dan voorstellen, zeker als je er gewoond hebt. Dan is het theater een andere keuze. Ja. Tegelijkertijd verrast het me niet.
1: Nee.
0: Het is wel een logische, omdat je hebt ook wel echt wel een soort luisterlevensliedjes.
1: Ja, precies. Uiteindelijk was dit ook gewoon achteraf de goede setting.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je had een flinke band erbij. Want jouw album is geproduceerd door Ralph Manen en Wilke de Vlieger is bij betrokken geweest. Ja. Zij waren er allemaal met alle muzikale collega's.
1: Ja, precies.
0: En dus jij zegt, zij hebben me wel echt gedragen. Was dat ook nodig?
1: Het gaf mij wel meer. Ja, ik heb zoiets nog nooit gedaan.
0: Mm.
1: Dus ja, het was natuurlijk best wel spannend. Maar uiteindelijk was ik gewoon heel relaxed.
0: Mooi.
1: En dat kwam ook door hun. Dus vandaar dat ik zeg, van zij hebben mij echt gedragen. Want ja, het zijn zulke professionals.
0: Mm.
1: Dus dat maakt het wel echt heel fijn om zo te zingen.
0: Ja,
1: ja.
0: Laten we dat dan toch even benoemen. Want Iemand dichtbij is jouw EP met je eigen nummers.
1: Ja.
0: Je hebt in de jaren hiervoor al wel veel covers gemaakt. En hier en daar nog een eigen liedje. Maar je zegt, ik heb het nog nooit gedaan. Hoe heeft zingen in jouw leven een rol?
1: Een hele grote rol. Ik heb eigenlijk altijd al gezongen. En dat was eigenlijk ook al vanuit de kerk. Want met zondagschool deden we ook musical. En ik heb altijd in het worship team mogen dienen. En met koren gezongen. Mijn hele leven bestaat eigenlijk uit zingen.
0: Ja, en toch zeg je net, dit voelde toch wel een beetje als voor het eerst.
1: Ja, maar echt solo.
0: Solo, ja.
1: Dan sta je daar alleen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is toch wel even anders als in een koor.
0: Ja. Maar
1: wat ik ook nog steeds doe, hoor, trouwens, in de koor zingen.
0: En want het podium zelf, dat vind je niet per se spannend, maar in je eentje dan, met zo'n band?
1: Als je met elkaar bent, niet. Maar als je een solo-nummer zingt of zo, dat was toch altijd wel spannend. En laat staan, zo'n hele solo-productie, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is toch wel even een andere koek.
0: Ik weet dat ik je een paar weken geleden deze vraag ook heb gesteld, maar nu is er een EP.
1: Ja.
0: Met jouw eigen liedjes.
1: Ja.
0: Je vindt het spannend, je had het nog nooit gedaan. Daar ligt ongetwijfeld een droom achter. Waarom wilde je deze EP maken?
1: Ja, dat is eigenlijk als vanzelf een beetje voort gaan kabbelen.
0: Mm-hmm.
1: Want wij hadden al gesproken over dat ik naar een vocal camp was geweest. Hè, waar ik Ralph dan ontmoette.
0: In Spanje?
1: Ja, en dat was in 2018. En toen is eigenlijk het hele balletje gaan rollen.
0: Mm-hmm. Waarom was je naar die vocal camp gegaan?
1: Dat leek me gewoon superleuk. En daar was destijds Talita Nawijn ook bij betrokken.
0: Want dat was voor het zingen?
1: Dat was echt voor het zingen.
0: Oké, okay, want ja. Ralph heeft daar natuurlijk ook allemaal die songwriters camps, maar dat was iets anders.
1: Dat is later, want toen is Vocal Center erbij betrokken geraakt en toen zijn daar meerdere soorten camps gekomen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, maar toen was het echt alleen nog wat Ralph zelf organiseerde.
0: Oké. Okay.
1: En dat was echt zingen. En toen had hij daar een klein studiootje en daar kon iedereen een liedje opnemen. En toen zei hij tegen mij, joh, heb je wel eens wat opgenomen? En toen dacht ik van, huh? Oké.
0: Ja.
1: Nou ja, als hij het zegt, dan moet het toch wel goed zijn. Dus toen ben ik teruggekomen bij mijn zangcoach. En die was helemaal enthousiast. Ja, moet je doen. En ik, huh? Ja, ik zeg, maar hoe moet dat dan? En nou ja, toen uiteindelijk heeft zij mij gewoon geholpen. En ik denk, ja, maar als ik het dan ga doen, dan ga ik wel bij Ralph in de studio.
0: Ja.
1: Dus,
0: daar zit wel dus een paar jaar tussen uiteindelijk.
1: Ja, want we hebben per jaar, geloof ik, 2 liedjes opgenomen.
0: Oké. Okay. Dus, daar zaten die covers
1: dat,
0: zaten
1: dat zijn die
0: mee
1: covers,
0: in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en toen uiteindelijk ben ik naar dat Vocal Writing Camp gegaan. Dat schrijven, dat leek me wel leuk. Maar ook omdat ik toen te horen kreeg van die bijschildklier. Ik denk, ja, nou ja, als ik dan niet meer kan zingen misschien, je weet het niet. Dan kan ik misschien altijd nog gaan schrijven. Dat is toch er dichtbij.
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, laten we daar straks even wat uitgebreider over spreken. Laten we vooral ook voor de mensen die nog niets van je hebben gehoord even een idee geven van hoe het klinkt. Ja. Het liedje Het Wonder van de Liefde. Wat ik aardig vind aan het liedje zelf, dat is even mijn inbreng, is dat ik noemde het net al even buiten de uitzending. Het heeft zo'n subtiel BZN-sound. Dat levensliedachtige vrolijkheid ook. Ja. Is dat iets wat jullie er bewust in hebben gestopt? Is het iets wat ook bij jou hoort?
1: Dat zeker, maar hoe dit lied tot stand gekomen is, is eigenlijk heel, heel anders. Want ik had wat dingetjes opgeschreven waar ik het over wilde hebben. En dat was eigenlijk helemaal niet zo vrolijk.
0: Mm.
1: Dus toen heb ik met de coaches gesproken. En ik zei, ja, ik wil niet zo verdrietig. En uiteindelijk kwam het erop neer van, nou, misschien ben jij wel een engel geweest op het pad van die mensen. Dus heb jij liefde kunnen brengen? Zullen we daar dan die invalshoek nemen? Mm. En zo is dit liedje ontstaan. En ik vind zelf, het heeft een hele rijke boodschap.
0: Ja.
1: De liefde zit in iedereen. En je kunt het geven als een geschenk.
0: Mm.
1: En dat hoeft dan dus niet iets tastbaars te zijn. Want je hebt het gewoon bij je.
0: Voel jij je een engel?
1: Soms denk ik wel eens dat ik echt er voor iemand kan zijn of ben.
0: Mm.
1: En dan loop je een klein stukje van iemands leven mee.
0: Ja.
1: En dan komt er weer een ander. En dat is, ja.
0: En kom jij zelf ook engelen tegen in de manier waarop je ze nu omschrijft?
1: Nou, de laatste tijd wel. Want je hebt echt mensen nodig die je helpen. En ik zie wel echt, nou ja, dan, ik weet niet of je dat dan een engel moet noemen, maar echt wel Gods hand in hoe dit allemaal verlopen is.
0: Ja.
1: Ja, want ik vind dat wel echt wonderlijk.
0: Wij gaan straks verder in gesprek. Mijn gast vandaag is Priska. Zij heeft een EP met de titel Iemand dichtbij. We gaan luisteren naar Het Wonder van de Liefde.

0: Counting Every Blessing. We hoorden Rent Collective. En daarvoor natuurlijk muziek van zangeres Priska. Het wonder van de liefde. De eerste lied van haar nieuwe EP, waar 5 liederen op staan. Was dit het lied dat je ook in Spanje schreef?
1: Dit lied heb ik in Spanje geschreven, ja.
0: En zou je kunnen zeggen dat die hele EP rond dit lied en deze thematiek is rondomheen is gebouwd? Of is dat overdreven?
1: Nou, dit lied, even kijken, dit gaat over liefde. Mm. En dit lied hebben we natuurlijk in Spanje geschreven. Nou ja, toen is dat helemaal gaan rollen natuurlijk. Want ik wilde het opnemen met een professionele band en zo. Mm. En toen zei Ralf, ja, maar dan gaan we nog wel meer schrijven. Want dat voor 1 liedje een hele band optrommelen is natuurlijk veel te kostbaar.
0: Ja.
1: Dus toen zijn we gaan schrijven. En toen, ja, dit liedje gaat dan over de liefde. En toen dacht ik van, nou, dan doen we geloof en hoop erbij.
0: Mm.
1: En dan nog 2 andere liedjes waar ik graag wat over wilde vertellen.
0: Ja.
1: Dus
0: dus op die manier, dan heb je toch een soort structuur voor jezelf bedacht.
1: Ja, precies.
0: Ik zag dat je de liedjes allemaal met Ralf van Manen en Wim Rebergen hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Hoe verliep die samenwerking?
1: Nou ja, ik kreeg dus die mail van Ralf, ja, van okay, dan gaan we dus liedjes schrijven. Jij, Wim en ik. Okay. Mm. Nou ja, en dan komt er natuurlijk een leuk bedrag bij. En dus dan moet je even nadenken.
0: Mm.
1: Maar ik dacht, ja, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. Dus dan maak je een afspraak voor een liedje te schrijven. Dus dan spreken we af en dan gaan we zitten.
0: Ja. Je had van tevoren wel allerlei ideeën bedacht van hier zou een lied over kunnen gaan.
1: Nou ja, ik dacht, we hebben een liedje over de liefde. Dus dan kan ik geloof en hoop er ook bij nemen. Dus daar kunnen we over schrijven. En ik dacht, ik moet natuurlijk wel wat verzinnen van waar gaan we het over hebben.
0: Ja.
1: Dus, want ja, je moet ergens beginnen. Dus dat heb ik dan aangegeven. Toen zijn we gaan zitten. En dan liedje voor liedje.
0: Ging dat soepel? Want ik heb bij Wim Rebergen altijd het idee, die man die maakt elke dag wel een lied.
1: Die man is ongelooflijk. Die is zo goed met woorden. En als ik iets vertel, dan kan hij dat heel goed vertalen in een zinnetje. Of net een woordje veranderen, zodat het nog meer zeggingskracht heeft.
0: Mm.
1: Maar dit hebben wij echt met z'n drieën gemaakt. Het was echt een hele relaxte, super fijne samenwerking. We begrepen elkaar gewoon heel goed.
0: Mm.
1: Dat is denk ik wel heel essentieel.
0: Je zegt, ik wilde ook wel een professionele band erbij. Had je daar zelf wensen in? Bepaalde muzikanten waarvan je hoopte dat ze op je plaats zouden meedoen? Of
1: nee.
0: Gewoon belangrijk, joh, dat als ze drummen, moeten ze goed drummen. En als ze gitaar spelen, moeten ze goed gitaar spelen.
1: Nee, dat komt natuurlijk bij Ralf vandaan, want het is zijn band.
0: Mm.
1: Dus, en ik weet dat die goed zijn.
0: Ja.
1: Supergoed.
0: Ja.
1: Dus zo, ja.
0: En was je erbij toen zij alles gingen opnemen?
1: Ik ben overal bij geweest. Ralf heeft me overal in meegenomen. Mm. Ja, superleuk.
0: Ja.
1: Dus we waren bij Wilkin in de studio.
0: Oh, het is daar opgenomen, niet in Ralf's eigen studio.
1: De band is bij Wilkin opgenomen.
0: Mm.
1: En de zang is in de Basiliek Studios bij Ralf opgenomen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Vond je dat, ik bedoel, je zong natuurlijk al veel met koren en in de kerk, maar in zo'n studio is ook weer andere koek.
1: Ja.
0: Vond je dat spannend?
1: Niet meer. Want ik had natuurlijk die covers opgenomen, dus ik wist een beetje hoe het zou gaan.
0: Mm.
1: Dus ja, je weet hoe het gaat, zeg maar. Ja.
0: Wat hebben die covers jou eigenlijk gebracht? Als in, bedoel je. Je bent al daarmee al een tijdje bezig.
1: Ja.
0: Ze staan op Spotify. Levert dat jou, laten we ze fans noemen, op? Zijn er mensen die speciaal naar Priska luisteren elke dag?
1: Ik zie zeg maar in de mailtjes die je dan wekelijks krijgt, hè, dat er best wel wat luisteraars zijn. Niet heel veel, maar toch dat het regelmatig geluisterd wordt.
0: Maar hoe zie jij die liedjes? Is dat vooral voor jezelf een soort oefening geweest tot dat wat nu voor ons ligt? Of?
1: Ja, ook. Maar het zijn ook vooral liederen die ik zelf heel mooi vind.
0: Mm.
1: En ik dacht, we kunnen ze een beetje aanpassen. Een beetje een ander arrangement.
0: Ja.
1: Er zitten ook 2 liedjes van Rent Collective bij. Dus dat gaat natuurlijk in een hele andere toonsoort. En die heb ik me toch eigen gemaakt. Zodat het net even iets anders is.
0: En luister je dan je eigen versies ook?
1: Ja, af en toe is.
0: Ja, ik ken best wel veel muzikanten die zeggen, nou, ik moet mezelf daarna niet meer horen.
1: Nou, dat had ik in het begin heel erg. Dat ik, toen het eerst opgenomen was, dat ik dacht van, wat is dit gek? Dan heb ik echt naar mezelf moeten leren luisteren. En ja, als je in zo'n proces zit, dan is het vaak heel erg technisch waar je allemaal mee bezig bent. En dan vergeet je eigenlijk een soort wat je aan het brengen bent, zeg maar. Hè? Mm. Dus dan als je dan later terugluistert, en dan kan ik echt zeggen, oh, wat mooi. En dat is natuurlijk heel stom om van jezelf
0: te zeggen. Nee, goed. Ik bedoel, je moet gewoon eerst je eigen eerste fan zijn, toch?
1: Eigenlijk wel, ja. Mm-hmm. Maar dan kan ik daar echt wel van genieten. Ja. Dan vind ik het echt heel mooi, ja.
0: Wij gaan straks verder in gesprek. Het nieuws van 3 uur zit eraan te komen. En we hebben natuurlijk nog een dagtekst.
2: De dagtekst.
0: En die komt vandaag uit Psalm 3. We lezen vers 4. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Psalm 3, vers 4. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer en u houdt mij staande. Dit is Matthew West.

0: deze vrijdag. De Blijde Klanken Psalmendag.
1: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt, past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbed en matras.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Dekbed en matras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbed en matras.nl.
8: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf 35 euro ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenstebuiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien, met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech. Die wordt elk moment geborgen, maar op dit moment nog 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor de werkzaamheden bij de IJsselbrug ook 10 minuten vertraging. En daardoor ook vertraging op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij Westervoort. Ook daar, zoals gezegd, 10 minuten vertraging.
16: Vandaag is Priska te gast in de uitzending. Haar EP heb ik hier in handen. We gaan daar straks nog meer muziek van horen. En die EP heet Iemand Dichtbij. Staat natuurlijk ook op de digitale platforms. Dus na de uitzending moet je die gewoon lekker even in zijn geheel beluisteren. Eerst aandacht voor Colton Dixon.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99.
14: En ook in de bonus. AH Bakkersbrood per heel, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
20: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
21: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
20: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer... Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
29: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
30: Grootnieuws.
31: Backstage.
30: Met Hans van Vuren.
31: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Build a Boat voor de Colton Dixon.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Och, terwijl ik dat liedje hoor, ik noem het natuurlijk altijd het liedje van de boot van Colton Dixon. Denk ik, ja, je zal toch Noach zijn geweest. En je krijgt zo'n boodschap van, joh, bouw een boot. Wat voor muziek zou hij dan op zijn bouwplaats hebben gehad? Zonder radio en dan toch 120 jaar lang aan zo'n boot werken. Maar goed, dat zijn gedachten die we even verder loslaten. Want vandaag hebben we het over Iemand Dichtbij. Dat is de EP van Priska. En Priska is vandaag hier. Priska, leuk dat je bent. Ik vind het gezellig. Laat ik dat even voorop noemen. Ik wil even aanhaken bij iets wat je in het vorige uur zei. Wat wel goed is om dat verder uit te breiden. Mm-hmm. Misschien iets uit te dichten. En vooral zeggen, vertel niet wat je niet wil vertellen en alleen wat je wel wil vertellen. Mm-hmm. Maar je zei ergens in de tussenzin, ik heb natuurlijk iets waardoor ik misschien niet meer zingen kan. Wat is dat?
8: Nou, het is denk ik inmiddels 3 jaar geleden een adenoom op de bijschildklier.
0: Adenoom?
8: Ja, dat is een goedaardig zwelletje, maar zo'n bijschildklier is heel klein. Ja, dat moet eigenlijk geopereerd worden. Maar
0: waar zit dat trouwens, een bijschildklier?
8: Het zit aan de achterkant van je schildklier.
0: Oké.
8: En ieder mens heeft er als het goed is 4. Daar zit het soms een beetje wat verder weg. En dat is dus een heel belangrijk onderdeel om je vitamine D en je kalkregulatie te regelen.
0: Mm.
8: En als dat dus niet goed werkt, dan krijg je botafbraak, nierproblemen, omdat die kalk in je lichaam is te hoog en in je bloed.
0: Ja.
8: Dus het liefst moet die weg. Maar omdat die heel dicht bij de stembandzenuw zit, was dat voor mij wel even slikken.
0: Mm.
8: Echt letterlijk.
0: Ja.
8: Dus ik heb het nu zo lang mogelijk uit kunnen stellen. Want ja, ik wilde dit gewoon eerst wel doen.
0: Mm.
8: En daardoor ben ik ook gaan schrijven. Maar nu zijn die waardes toch niet oké. Okay, dus ik moet er dit jaar wel aan geloven.
0: Ja, dus, en dan gaan ze die?
8: Nou, ik moet eerst in ieder geval nog weer een botscan om te kijken hoe dat nu gaat.
0: Mm.
8: En nog weer wat onderzoeken. En waarschijnlijk zijn die ook gewoon niet oké, omdat in het bloed al aangetoond is dat die waardes gewoon niet goed zijn.
0: Ja.
8: Dan toch weer een scan maken om te kijken waar die dan precies zit. En dan toch een operatie, ja.
0: En dan gaan ze die behandeling doen op dat gezwel.
8: Ja.
0: En dan,
8: het zal heel klein zijn, want het is heel klein onderdeel.
0: Heel klein, maar er is dus risico dat ze daarmee iets met je stemband doen?
8: Ja, ze zouden die stembandzenuw kunnen raken.
0: Mm.
8: Nou hebben ze daar wel technieken voor, maar het zijn geen garanties.
0: Nee.
8: Dus dat maakt het voor mij wel eng of spannend eigenlijk. Ja.
0: Ja.
8: Ik moet natuurlijk wel vertrouwen hebben in de kunde van de artsen, maar ja.
0: Ja, maar het is in die zin wel. Ja, het is wel even een dingetje, want je hebt het niet voor niks verder uitgesteld.
8: Nee, ja, precies.
0: Ja.
8: Ja.
0: Ja, ben je er bang van?
8: Nee, bang niet.
0: Lig je er wakker van?
8: Nee, niet meer. In het begin was het wel dat ik dacht van nee, wat is dit? Niet nu, weet je wel.
0: Mm.
8: Want het begint net lekker een beetje op gang te komen en dan dit, wat is dit? Dus, maar inmiddels heb ik daar wel rust over en ik denk ja. Ja, wat moet, dat moet.
0: Ja, het komt zoals het komt.
8: Ja, precies.
0: Heb je daar verder fysieke last van? Behalve de gedachte dat een operatie iets vervelends zou kunnen doen?
8: Nou, wat last van de symptomen, zeg maar. Maar dat is niet heel verschrikkelijk.
0: Nee.
8: Dus,
0: dus zou je verder zeggen dat je wel een gezond mens bent?
8: Nou ja, ik mankeer wel wat dingetjes. Ja.
0: Ja.
8: Dus,
0: Maar daar kun je goed mee dealen.
8: Daar kan ik goed mee dealen, ja. Ja.
0: Ja.
8: Nou ja, ik wil het wel vertellen hoor.
0: Ja,
8: dus als mensen daar, ja, weet je, ik heb zelf diabetes type 1 al vanaf mijn 6e jaar. Dus dat is eigenlijk een baan erbij. Ik heb wel zeg maar het geluk dat ik in deze tijd geboren ben. Want samen met alle nieuwe ontwikkelingen lift ik daar heel mooi op mee.
0: Mm.
8: En maar je moet jezelf gewoon altijd in acht nemen. Ja. En goed voor jezelf zorgen.
0: Want zonder dat we heel specifiek hoeven worden, is type 1 heel anders dan type 2?
8: Nou, type 1 is een auto-immuunziekte. En type 2, de behandelwijze is eigenlijk hetzelfde. Alleen type 2 is goed te behandelen met tabletten en leefstijl. Dan kun je er een soort van afkomen. Hè, als je je leefstijl goed aanpast en met beweging en zo. Met type 1 is die leefstijl ook zeker wel belangrijk. Maar je hebt altijd insuline nodig.
0: Ja.
8: Dus je bent altijd aan het berekenen van hoeveel gram koolhydraten zit er in mijn eten. En dat moet je zelf regelen om dat toe te dienen. Dus dat is altijd een balans zoeken. En die moet natuurlijk zo goed mogelijk zijn om je goed te voelen.
0: Nou, noemde je dat een baan erbij? Want dit moet je elke dag...
8: Ik kan niet zeggen van nou vandaag even niet, dat gaat niet.
0: Nee, elke dag moet je dat bijreguleren.
8: Ja, elke dag zit je daarmee opgeschreven.
0: Maar als je het vanaf je zesde hebt, ben je er wel heel handig in geworden waarschijnlijk.
8: Ja, zo goed mogelijk, ja.
0: Voelt het als een beperking?
8: Nou, soms is het best lastig, want je hebt soms van die hele lage suikers of hele hoge suikers. Die moet je dan weer reguleren. Reguleren, zo.
0: En beperkt dat je ergens? Dat je soms denkt van, nou, weet je, ik zou, we hadden het net even buiten de uitzending, dat in Keizer uit Gouda komt, dat je hele mooie concerten hebt kunnen bezoeken in de periode. Veel concerten eindigen vaak ergens in een snacktent of een shawarma tent. Dat kan bij jou niet, of wel?
8: Alles kan. Alleen je moet het wel bedachtzaam doen. Je moet er gewoon altijd rekening mee houden. En je moet wel handelen naar wat je doet.
0: Ja.
8: Dus altijd na blijven denken.
0: Ja. Nou, dat is sowieso een hele goede tip. Lekker na blijven bedenken. Je noemde net even, ik met die operatie die eraan komt, wilde ik dit. Dit project wilde ik wel echt afmaken.
8: Ja.
0: En eerst ook maken. Was dat wijs volgens de dokter of hadden ze jou liever eerder geholpen?
8: Het liefst zo snel mogelijk. Maar ja, ik kon ook nog wel even wachten.
0: Ja, en nou ligt hij hier?
8: Ja.
0: Is hij 100% naar tevredenheid?
8: Ja, ik vind hem echt heel mooi zelf. Ja,
0: ja
8: ik vind het echt hele mooie liedjes, diepe liedjes. Het komt ook echt uit mijn hart. Dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja. Nou, dat is ook echt wel goed. We gaan straks nog een lied horen. Eerst even naar iemand die absoluut een rol heeft in jouw verhaal. Ralf van Manen, ook hij heeft een nieuwe single.
7: Nieuw uit Nederland.

0: Music Tool. We hoorden De Lies en vorige uur heb ik bekendgemaakt dat zij een van de optredende artiesten is op het podium van de studio van Groot Nieuws Radio tijdens de Pinksterconferentie. Voor wie dat gemist heeft, we hebben vier muzikanten die in de studio van Groot Nieuws Radio tijdens de Pinksterconferentie gaan spelen. Dat zijn op zaterdagmiddag allereerst aan het begin van de middag Sander en Angela, eind van de middag De Lies en op zondag aan het begin van de middag Dien en het eind van de middag Martijn Buwalda. Ga jij naar de Pinksterconventie, Priska?
1: Nee, ik moet werken.
0: Werken? Heb je vast heel belangrijk werk?
1: Ik werk in het ziekenhuis, in een ziekenhuis.
0: Dat is wel dat is belangrijk werk.
1: Zeker, ja.
0: Ben je zuster?
1: Nee, ik ben apothekersassistent.
0: Oh, ja. Dat is ook belangrijk.
1: Zeker, ja. Want als de mensen niet de goede medicijnen krijgen, dan gaat het weer.
0: Maar, dan, dat is een belangrijke zaak.
1: Ja, zaken. Zeker. Ja.
0: Oké. Okay. Maar goed, dus stel dat je niet zou moeten werken, is dan Pinksterconventie iets wat in je agenda staat? Of?
1: Ik ben wel een paar keer geweest, maar dan voor World Vision, omdat ik daar vrijwilliger ben.
0: Oh, en wat moet je dan doen?
1: Bij de stand staan en mensen vertellen. Over het werk van World Vision.
0: En waarom ben je dat?
1: Ik ben zelf 3 keer meegeweest naar Indonesië. Met de Choir Company. Mm-hmm. Om daar in Indonesië de mensen te vertellen over het werk van World Vision. En dat zij daar ook kinderen kunnen sponsoren.
0: In Indonesië?
1: Ja, in Indonesië zelf.
0: Okay.
1: In de eigen gemeenschap.
0: En is dat logisch dat ze daar iemand vanuit Nederland sturen om dat daar te vertellen?
1: Ja, nou, die samenwerking was er. En ze gingen daar geloof ik om het jaar naartoe. En Maarten Wassing ken je vast wel. Mm. En dan de Choir Company.
0: Ja.
1: En hij is natuurlijk ook ambassadeur. Dus toen mocht ik mee. En toen heb ik het 3 keer achter elkaar gedaan.
0: Ja, en nu ben je dus... nu ben je nog steeds vrijwilliger voor World Vision?
1: Ja, concertambassadeur. Dus als er concerten zijn en... World Vision is betrokken, dan ben ik daar om te helpen, ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Bij dat Chosen-programma.
0: Oké, okay, want het Chosen-programma, daar zoekt het kind de sponsor uit.
1: Juist, ja.
0: Kijk.
1: Dus dan kunnen mensen op de foto. En dat is dan voor een project wat er uitgezocht is.
0: Mm.
1: En de foto's worden daar in dat project opgehangen. En dan kunnen de kinderen zelf hun sponsor kiezen.
0: Oh, ja. Kijk.
1: Ja. Ja.
0: Dus mensen die bijvoorbeeld op de avond... Stel, ik ga nou zo'n avond.
1: Ja.
0: En ik zeg, ik wil me wel aanmelden.
1: Ja.
0: Dan maken ze een foto van mijn hoofd. En dan ergens iemand in de wereld die zegt dan... Oh,
1: meld ik je aan bijvoorbeeld. En dan,
0: okay.
1: En dan gaan die foto's naar dat project.
0: Ja.
1: En dan gaan de kinderen kiezen.
0: Hebben we dat weer even helder. Maar goed, je bent dit jaar dus niet bij de Pinksterconventie. Want jij moet heel belangrijk werk doen. Hey, nou heb je een presentatieconcert gegeven.
1: Ja.
0: We vertelden in het vorige blok al even. Er staat een operatie aan te komen later dit jaar.
1: Ja.
0: Betekent, niet om er dramatisch over te doen. Maar als we dat wel zouden doen, zouden we zeggen. Dat zou dus een enorme impact op jouw zangtoekomst kunnen geven.
1: Ja, precies. Ja.
0: Stel nou dat je niet geopereerd zou moeten worden. Hoe heb jij dan gedroomd over deze muziek? Of heb je daar niet over willen dromen omdat je dacht, moet toch geopereerd dit maken en verder niet te ver vooruit kijken?
1: Nou, sowieso laat ik het eigenlijk allemaal over aan wat God voor mij heeft. En op een gegeven moment heb ik gewoon alles losgelaten.
0: Mm.
1: En ben ik juist gaan wandelen. En toen zijn allerlei... deuren opengegaan, spreekwoordelijk. De juiste mensen op mijn pad. En toen is het hele proces gaan lopen. Dus dat probeer ik vol te houden. Dus ik heb geen idee hoe het gaat lopen. En ik zie het wel. Ik heb in ieder geval een nieuw liedje wat we geschreven hebben. Over vriendschap. Daar heb ik 30 juni de opname van.
0: Okay.
1: Dus die gaat uitkomen als single. En dat is dus nog voor
0: dat
1: alle...
0: Is voor dat voor het hele verhaal.
1: En dan... is het maar even afwachten hoe het gaat lopen.
0: Wat wel interessant is in wat je zegt... en eigenlijk waren twee bijzinnen. Enerzijds, ik kijk wel wat God voor mij heeft.
1: Ja.
0: Anderzijds ben ik ook gaan wandelen.
1: Ja.
0: Dat voelt wel... Enerzijds is dat... ik ga gewoon het leven leven. Anderzijds voel ik daar ook iets van intens

0: gewoon dat pad lopen. En je weet niet waar je uitkomt.
1: Nee.
0: Maar God is erbij.
1: En wat was zo'n pad? Opgeven voor een songwriterscamp bijvoorbeeld?
0: Ja, precies. En dat gaan doen. En gewoon maar vertrouwen. En dat is vaak heel moeilijk.
1: Ik vind het knap dat je zegt gewoon maar vertrouwen. Dat klinkt namelijk...
0: Het klinkt ook heel makkelijk. Maar als je het echt dat echt gaat doen, dan komt het ook echt. Ja. En ik heb het wel eens met mensen over dit, wat ik nu ook vertel, over gehad. En dan zeg ik ook, het klinkt heel makkelijk. Maar als je het alles loslaten, is voor mensen zo moeilijk.
1: Ja.
0: Maar als je dat echt gaat doen, dan gaat God jou echt dingen laten zien. En mag je echt gaan lopen in dat geloof en in dat vertrouwen dat hij het ook echt zal doen. En dan zeg ik, ik weet het niet hoor. U weet alle dingen. En dan komt het gewoon.
1: Ja. En kun je daar rust in vinden? Ik bedoel, want enerzijds heb je nu de smaak te pakken.
0: Ja.
1: Van, het is best wel leuk met zo'n band in het theater.
0: Ja, super, ja.
1: Anderzijds heb ik een afspraak in het ziekenhuis in mijn agenda. Maar je praat er ook wel over alsof dat vertrouwen...
0: Ja.
1: Dat je dat wel goed onder de knie hebt.
0: Ja, ja. Ja, ik kan niet anders.
1: Nee. En heb je mensen om je heen die je daarin dan steeds ook bevestiging geven? Of,
0: ik heb een hele close gezin, familie zeg maar, die heel dicht om me heen staan. En mij ook echt geholpen hebben met die EP maken. Bijvoorbeeld mijn zwager, die heeft de hoesjes gemaakt. En met de organisatie van het concert ook. Dat is echt zo goed verlopen.
1: Mooi.
0: En dus ik kan dat gewoon ook allemaal loslaten. En dat is zo fijn om mensen dicht om je heen te hebben. Die je gewoon blindelings kunt vertrouwen. En die ook het geloof in jou hebben. En het vertrouwen in jou hebben. Dus dat is gewoon heel mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wij gaan nog naar nog een lied van jou luisteren. Ik ben dichtbij.
0: Ja.
1: Gaat over een paar minuten gebeuren. Kun je daar vooraf kort iets over zeggen?
0: Ja, het is eigenlijk van de drie luik geloof, hoop en liefde. En het liedje van de liefde hadden we al. En toen zijn we met het liedje van hoop verder gegaan. En daar is dit liedje uitgekomen. En uiteindelijk ook de titel van de EP, Iemand dichtbij.
1: Waar zit de hoop in het lied?
0: Ja, dat er altijd iemand bij je is op wie je kunt vertrouwen. Die altijd heel dichtbij je is. Ook al is het moeilijk, ook de dingen die voor mij liggen of waar ik nu doorheen ga. Ik mag vertrouwen dat er iemand altijd heel dichtbij mij is.
1: Ja. Is dat iets wat je met je hoofd doet of ook iets wat je met je hart voelt?
0: Nou, dit zit gewoon in mij. Dat zit in mijn hart. En mensen merken dat ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wij gaan luisteren naar Ik ben dichtbij. Hij komt na dit lied van Chris Tomlin.

0: ben dichtbij. Muziek van Priska, het staat op de EP Iemand Dichtbij. Ja, heel kort liedje. Dus ja, in deze tijd dat iedereen van die liedjes van 13 minuten maakt, is het toch ook wel een verademing. Maar inderdaad, 2 minuten is...
1: Kort, hè?
0: Nou ja, Johnny Cash had zijn grootste hits, hè, met liedjes van 2 minuten. Ja. Dus wie weet waar dit nog komt. Je vertelde net dat je hoopte dat... dat was buiten de uitzending. Dat je hoopt dat jouw liedjes vooral ook mensen raken.
1: Ja.
0: Wat voor muziek raakt jou? Als je niet naar je eigen muziek luistert?
1: Oei. Ja, dat kan heel wisselend zijn.
0: Ja. Je vertelt dat je veel naar groot nieuws luistert ook.
1: Ja,
0: heb je daar ook wel momenten dat je denkt, oh ja, vind ik wel mooi. Of dit doet me wat, of daar kan ik wat mee.
1: Ja, ja, ja. Ook wel liedjes die we in de kerk zingen, weet je wel. Ja. Dat is gewoon heel wisselend. Ik denk ook dat het een beetje komt hoe je jezelf voelt of zo.
0: Mm.
1: Sommige dingen kunnen ineens zomaar veel dieper binnenkomen dan anders. Waar je normaal een beetje naar luistert, zeg maar, en wat voorbij vliegt.
0: Kan
1: dan op een bepaald moment ineens wel... naar binnen slaan.
0: Ja. Zoek je het daar soms ook uit? Stel, je bent heel vrolijk. Even een positieve nemen. Heel vrolijk. Zoek je en je loopt naar je cd-kast. Want die heb je dan. Gelukkig zijn er nog mensen die cd-kasten hebben. Wat zoek je daar dan bij? Of zoek je daar dan iets bij wat je ook vrolijk is? Hebt, maakt?
1: Waar ik zin in heb, zeg maar. Ja.
0: Want werkt het ook andersom? Stel, je hebt een sombere dag. Zoek je daar ook muziek uit die dan een beetje somber is? Of pak je dan juist iets vrolijks om het anders te doen?
1: Ja, juist iets bemoedigends, denk ik. Ja, omdat je toch wat vrolijker wordt, hè?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, ik begrijp, jij hebt een hele brede muzikale smaak.
1: Klopt, ja.
0: Dat is ook heel
1: veel mooi, ja.
0: Dat is ook soms wel keuzestress.
1: Ja. Maar gewoon een mooi klassiek stuk kan ook gewoon heel prachtig zijn.
0: Ik begrijp, jij ook dwarsfluit speelt.
1: Ja, klopt.
0: Doe je dat veel?
1: Ik heb nog steeds les. Want anders dan dat is de bekende stok achter de deur.
0: Mm.
1: Van Danielle van Laar, die ken je vast ook wel.
0: Zeker, ja.
1: Ja, dus dan spelen we vaak samen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dus, ja, superleuk.
0: Maar stok achter de deur voor wat?
1: Ja, dat ik nog een beetje die fluit pak.
0: Ja, want die moet je eigenlijk... De fluit moet je wel elke dag bijhouden.
1: Eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel.
1: Als je echt goed wil oefenen... dan zou je eigenlijk elke dag minimaal 10 minuutjes even...
0: 1,5 uur. Maar goed, dat doet Danielle waarschijnlijk.
1: Ja, die is professional natuurlijk.
0: Ja, moeten dat ook inderdaad in balans zien. Heb je overwogen om op je eigen plaat mee te fluiten?
1: Nou ja, wie weet komt dat nog?
0: Ja, bij deze is dit niet aan bod gekomen.
1: Nee,
0: waarom eigenlijk dwarsfluit? Want dat is best een ingewikkeld instrument, lijkt mij.
1: Ja, klopt, maar ik ben ooit begonnen op de lagere school met blokfluit. En altblokfluit. En toen heeft het een tijdje stilgelegen. En toen ben ik verder gegaan met dwarsfluit.
0: Ja.
1: En ook nog in een hoe noem je dat? Zo'n drumband. Harmonie.
0: Ja, harmonie.
1: Gespeeld. Een tijdje. Dus ook op straat nog gelopen. Maar goed, daar ben ik mee gestopt.
0: Ja? Vind je niet meer leuk?
1: Nou, het lukte al gewoon niet meer in mijn agenda.
0: Mm.
1: Ja, ik vond het wel leuk, maar...
0: ja. Maar speel je wel eens los van les nog wel eens ergens? Gebruik je bijvoorbeeld in de kerk?
1: Heb ik wel gedaan, maar al heel lang niet meer. Nee, ik zing vooral.
0: Ja.
1: Ja,
0: daar ligt wel de eerste liefde.
1: Dat is wel, ja, precies.
0: Ja, maar goed, gelukkig heb je les. Kun je het nog een beetje bijhouden en wie weet.
1: En ik vind het ook superleuk, ja.
0: Op de volgende plaat. Ja,
1: wie zal het zeggen?
0: Want zou je van jezelf zeggen dat je ook heel erg muzikaal bent? Als in, weet ik veel, doe je ook piano of doe je ook gitaar? Allemaal
1: nou, piano heb ik ook les in.
0: Ik snap wel dat jouw agenda vol is, ja.
1: Ja. Ja, ik vind alles zo superleuk. Dus ja, we kan niet alles. Maar mijn zwager zou zeggen... er zit gewoon een natuurlijke muzikaliteit in jou... op een of andere manier.
0: Oké.
1: Ja.
0: Heb je ook niet muzikale hobby's?
1: Ik vind lezen. Vind ik heerlijk. Maar ja, er komt ook niet zoveel van... met een volledige baan... en dan de muziek ernaast. En Nou, meer, ik kan even niks bedenken.
0: Nee, nou, maar ja, er moet ook gewoon gewerkt worden. En vooral muziek gemaakt worden.
1: Precies.
0: Zo is het. Ja. Oké, okay. Als je nou thuis zit te luisteren en denkt... maar wat heeft Priska een mooi verhaal en een leuke liedjes... reageer dan even. Zeker als je een vraag hebt, dan gaan we die zo nog aan haar stellen. Wij gaan nu naar Charity Gale. We gaan luisteren naar I Believe. Aansluitende backstage classic van Mercy Me. From the-

0: Back to You, dat was het verhaal van de verloren zoon. In het Engels gezongen door Mercy Me, onze backstage classic van dit uur. Bij mij in de studio is zangeres Priska. Aanleiding is de EP die ze heeft gemaakt. En we hebben hier een reactie van Rolf. Die vindt dat jouw stem wel een klein beetje lijkt op die van Esther Timms. Oh. Vind jij dat ook?
1: Nee. Tenminste, nee, volgens mij. Ik heb gewoon mijn eigen stem.
0: Je hebt gewoon je eigen stem. Hij wil jou overigens na jouw verhaal gehoord hebben bemoedigen met Romeinen 12 vers 12. Mag ik hem voorlezen voor je?
1: Zeker, ja hoor.
0: Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk.
1: Ja, heel mooi.
0: Romeinen 12 vers 12.
1: Dankjewel Rolf. Ja, heel mooi.
0: Tof, dankjewel Rolf. Je vertelde net dat er nog een nieuwe single wordt opgenomen. Ja. Je zegt dat het een lied over vriendschap. Ja. Waarom is die belangrijk?
1: Niemand kan zonder iemand anders. En we hebben hem zo geschreven. Horizontaal en verticaal eigenlijk. Want ook de verborgen boodschap eigenlijk is dat Jezus jouw vriend is. Jezus is mijn vriend.
0: Is dat dan niet een lied dat eigenlijk op die iemand anders EP erbij had gemoeten?
1: Ja, maar toen was hij al klaar.
0: Toen dus het wordt een digitale bonus.
1: Hij had er zo mooi bij gekund. Dus ja. Hij komt als single uit.
0: En gewoon als een digitale bonus. Want de meeste mensen gaan waarschijnlijk toch digitaal zitten luisteren.
1: Ja, precies.
0: Dus dan voeg je hem daarbij.
1: Hij gaat uitkomen, maar...
0: Ja, en jullie hebben hem bij het concert al gezongen.
1: We hebben hem bij het concert al gezongen. Akoestisch. Heel mooi.
0: Ja.
1: Ja, die werd ook erg gewaardeerd. Inderdaad. Ja.
0: Ja. Er staat ook een lied op, ik wil dat toch ook even benoemen. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om niet in deze uitzending te doen. Maar hij deed het vrij goed op de digitale platforms. Het lied Stil.
1: Ja.
0: Dat is best een persoonlijk lied.
1: Ja, klopt. En er staat tussen haakjes bij voor Caroline. Caroline is mijn vriendin. En die heeft 1,5 jaar geleden plotseling haar man verloren.
0: Mm.
1: Hij was niet lekker. En dat ging eigenlijk weer beter, want hij zou de donderdag gaan werken. Het was 12 november. En toen zaten ze op de bank een kopje koffie te drinken. En hij zegt, ik word niet lekker en hij valt dood neer.
0: Mm. En jij wilde...
1: Dus ja, het is zo verschrikkelijk.
0: En dit lied gaat eigenlijk ook over vriendschap?
1: Eigenlijk wel, ja. Maar dan meer in die trend van... Ja, je staat ernaast en je kan zo weinig.
0: Mm.
1: Je kan alleen maar stil worden. En je kan er alleen maar voor iemand zijn en een arm om iemand heen slaan. En er zijn voor iemand.
0: Ja.
1: Want ja, je vraagt, ja, gaat het? Nee, natuurlijk gaat het niet. Dus ja, het is dan zo lastig van, ja, wat vraag je dan? En wat doe je dan? Ja, je kunt eigenlijk alleen maar stil zijn. En er voor iemand zijn en klaarstaan voor iemand.
0: Ja. En daarom heet het lied ook Stil.
1: Ja, precies.
0: Precies. Priska, ik wil jou enerzijds bedanken voor je komst. Anderzijds feliciteren met je EP.
1: Dank je wel.
0: En ten derde veel sterkte wensen in de komende tijd. Dat je met ook die spanning van de operatie.
1: Ja.
0: En het opnemen van nog een nieuwe single.
1: Precies, dank je wel.
0: Dus dank voor je komst. Wij gaan hier nog één lied horen, maar niet voordat ik je heb verteld dat wij morgen in de uitzending bezoek krijgen van zangeres Raïssa. Zij heeft een Engelstalige single uitgebracht. Daar gaan we morgen over in gesprek. Bovendien leggen we morgen contact met Schrijvers voor Gerechtigheid en Martijn Buwalda. Dus het wordt gezellig druk. Dit is Cela, dit is Get My Heart. Straks veel plezier bij de dag van vandaag.

0: de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
4: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een betrokken moeder cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia kan opgroeien met alle liefde en aandacht. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
3: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66... en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum, en de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Het wordt voorzichtig aan alweer wat drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug nog 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Veel vertraging nu op de A15 van Europoort naar Gorkum. Bij Alblasserdam gebeurde ook zojuist een ongeluk. 2 rijstokers zijn daar dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12 20 minuten oponthoud.
11: Goedemiddag, we mogen weer een nieuwe week, een nieuwe middagshow op je radio. En het is de big day, Luc.
12: Wat voor een dag is het vandaag. Niet normaal. Ik zit nu een beetje met wat spanning.
11: Ja, ja, een beetje wel, hè? Ja, het is vandaag de dag van de release van onze videoclip en het lied Echte Liefde Geeft Je Hoop. Het gaat vandaag uitkomen rond 4:15. Ja, super veel zin in. Maar toch zit ik een beetje met een dubbel gevoel hier. Het is enerzijds wel excited. Ik denk, ja, er gaat iets leuks aan komen. Maar het was ook een beetje, ik voel me ook een beetje schuldig tegelijkertijd. En het heeft niet met de video te maken, ook niet met het lied en zo. Maar iets wat er net thuis vanmiddag voor gebeurde. Ik zal het over meer over vertellen. En Maverick City Music komt eraan.
13: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip, of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
17: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking top 100.
25: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
24: Grootnieuws. De dag van vandaag.
25: Met Laurens van der Kraats.
24: Het christelijke radiostation.

0: Groovy City Music met Upper Room. En I thank God. Nou, ik denk ook I thank God dat het maandag is, want vandaag is de grote dag.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Welkom bij een nieuwe middagshow. Ja, Luc, ben je er wel een beetje op voorbereid? Want afgelopen weekend was dan toch het laatste weekend dat je nog even een beetje in de anonimiteit over straat kon, hè?
2: Ja, ik heb echt van genoten. Weer normaal naar de supermarkt. Gewoon normaal, ja. Zonder dat iemand je aanspreekt. Hé, ben jij diegene van echte liefde, geeft je hoop?
0: Ja, nee, en dan nu kun je er nog even van genieten. Want het, ja, over een uurtje kan het wel eens heel anders zijn. De release staat op de planning. En er zit ook een heuse videoclip bij. En toen wij de eerste editie terugkregen van de videoclip, schrokken we er zelf ook een beetje van hoe professioneel het allemaal uitzag.
2: Zo.
0: Oh, jongens, het is leuk uitgepakt. Maar het is niet meer aan ons straks, hè? Het is wel spannend. Wat gaat Nederland ervan vinden zo?
2: Ik vind het persoonlijk nog beter dan vorig jaar. We hadden vorig jaar natuurlijk ook al flink uitgepakt met drone shots. Met dansers. En dit jaar, ik denk echt dat we het hebben overtroffen.
0: Wij van WC Eend, hè? Nou goed, over een uurtje meer. Zorg ook dat je ons even volgt op de socials. Dag van vandaag op Instagram. Dan mis je helemaal niks van wat er zo meteen gaat gebeuren. Ook een track uit de 1008 zo meteen. Waar heel TikTok en Instagram op dit moment aan het dansen is. Maar ja, ik doe nu wel heel vrolijk. En ik ben ook echt wel een beetje hyped om dat nummer, wat natuurlijk zo meteen uit gaat komen. Maar ik had vanmiddag echt even een momentje. En ik voel me er nog steeds wel schuldig over. Ik werk een groot deel van de dag altijd thuis. En mijn vrouw die moest op een gegeven moment even weg vanmiddag. Dus wil je even beneden zitten in plaats van op zolder? Nou, prima. Ik ging even lekker beneden zitten om mijn ogen in het zeil te houden. Dus ik was lekker aan het werken. En op een gegeven moment vanmiddag, begin van de middag, uurtje of één begon het ineens. Van buiten, ergens in de straat, weet je wel. Ik denk, wat is dat irritant? Nou, het stopte ook op een gegeven moment weer na één keer. Ik denk, nou prima, ik werk rustig door. Ik ga weer verder met de doorgeefbijbel, alles wat er geregeld moet worden voor het programma. Nou, half uurtje aan het werken, begint hij weer. Ik denk, wat is dat toch de hele tijd, joh? Ik zit hier gewoon te werken, weet je wel. Die auto zo keihard met die toeter de hele
2: irritant
0: tijd.
2: Irritant ook, lijkt me.
0: Ja, precies. En ook wel op een gegeven moment dat je denkt, wordt er iets gestolen of zo? Nou, dus ik ga even buiten kijken. Ik kon niet echt precies zien waar het vandaan komt, want het was alweer afgelopen. Nou, op een gegeven moment, half uur later, weer een keer. Nou, toen begon ik het wel echt een beetje irritant te vinden. Ook een beetje boos, merkte ik aan mezelf, dat ik ervan werd. Want je wil je ook concentreren, weet je wel. Nou, dus ik loop naar buiten toe. En kom ik daar mijn zoontje tegen. Van 2 jaar. Met mijn autosleutelbos in zijn hand. Ja, het is echt verschrikkelijk. En ik wist dat dus helemaal niet. Maar er zit blijkbaar een knopje op. Met zo'n driehoekje. En die heeft hij dus ook gevonden. Bij deze. Iedereen. Nee, sorry.

0: Madi met Storm in de middagshow. En ook hoorde je Lauren Daigle met Oh Lord.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, waar kan Nederland deze track uit de top 1008 van kennen? Nou, bijvoorbeeld het liedje uit ons programma. We krijgen best wel vaak appjes over, hè, van mensen die dan zeggen van... wat een leuk liedje, of ik kan er niet op stilzitten.
2: Dit wil ik als ringtoon.
0: Ringtoon hebben we zelfs een keer inderdaad iemand doorgestuurd. Het is Dance Like David Dance van Salvador. En ik kwam vandaag achter dat er op TikTok een hele trend is. Ja, ik zit niet zo op TikTok. Maar dat een hele trend is met dat allemaal mensen... naar aanleiding van die bijbeltekst waar het lied op gebaseerd is... aan het dansen zijn geslagen.
2: Dus ons mensen, liedje?
0: Nou, niet ons liedje. Niet de melodie. Okay. Nou, ja, nee, de tekst waar het vandaan komt.
2: Okay.
0: Misschien volgend jaar. Maar uit 2 Samuel 6 komt die tekst, waar David dan de kist van het verbond naar Jeruzalem brengt. En daar staat dan, en hij danste uit alle macht voor de Heer. Hij had alleen een lang linnen hemd aan. En dan zetten mensen er allemaal bij, David dubbele punt. En dan hoe hij dan daar mogelijk gedanst zou hebben. En dan komen er echt Michael Jackson-achtige moves dan langs van mensen op TikTok. En dat gaat nu de hele wereld over. Iedereen is dat aan het doen in de christelijke wereld.
2: Oh.
0: Ik dacht, vind jij het leuk, Luc? Dat is wel leuk als we nog gaan draaien.
2: Dat leuk dat, even, dat ik dan even ga filmen hoe jij gaat dansen.
0: In principe had ik het andersom bedacht.
2: Oh, oké. Nou, we kunnen altijd kijken wat er gebeurt als je hem aanzet.
0: 725 in de top 1008 is voor Salvador.

0: En dan mag je wel even ademhalen met zo'n uithaal inderdaad. Twyla Paris in de middagshow van Groot Nieuws. Met He Is Exalted. En daarvoor werd er gedanst door onder andere Anja in de keuken met haar dochtertje of zoontje is dit op de foto. Ja, leuk. Het was Dance Like David Dance van Salvador op je radio. Maakt het 4:30, we gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was terreur, zegt het OM. Het pand raakte vorige week beschadigd, maar binnen raakte niemand gewond. De verdachte zit nog altijd vast. In Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt bij een uit de hand gelopen protest tegen de komst van een asielopvang. De meeste voor vuurwerk en dingen die ze gesloopt hadden. Vanavond staat weer een demonstratie gepland. En een Amerikaan die vorige maand schietend een dinerzaal wilde binnendringen waar Donald Trump was, heeft alle aanklachten ontkend. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Amerikaanse president.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het regenachtig en koelt het af tot maximaal 7 graden. Morgen af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog tot het einde van de middag. En het wordt dan maximaal 13 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: De avondspit komt inmiddels goed op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Born staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht in de vertraging een kwartier. Daar een half uur op onthoud heb je nog altijd op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen De Meer en Bunnik is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A15, Europoort Gorkum, bij Alblasserdam ook een ongeluk. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Er zitten daar gaten in het asfalt. De linker rijstrook is dicht, vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Zo direct Pat Barrett en Corey Asbury, Build My Life. En eerst een van de nieuwste van Eline. Dit is Ik Zal Van Me Houden.
4: De dag van vandaag.

0: Pat Barrett en Corey Asbury en Build My Life.
1: Mijn worstmandag is saai.
2: Voorlopige studieadviezen.
1: Frikandellentaart.
3: Woord van vandaag.
0: Maandag 11 mei 2026. Hoe was die dag voor jou? Wat heb je vandaag meegemaakt? Nou, misschien ergens heel druk mee geweest. Omdat de eerste dag van de week was, had je misschien iets in te halen. Of misschien omdat deze week hemelvaartsdag is, dat er extra veel meetings vandaag gepland waren. Of misschien had je vandaag wel lekker vrij nog en heb je allemaal leuke dingen gedaan. Ja, ik weet het niet. Heel benieuwd. Laat van je horen en deel jouw woord van vandaag met de studio. Eerst even een serieus woord wat betreft de geopolitieke situatie in de wereld. Want het lijkt erop dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne langzaam een nieuwe fase ingaat. Terwijl Vladimir Poetin ineens praat over mogelijke onderhandelingen met Europa en Oekraïne, boekt Oekraïne tegelijkertijd voor het eerst in lange tijd weer terreinwinst aan het front. Volgens analyses loopt het Russische offensief stroef, leiden ze zware verliezen en zorgen Oekraïnse drones voor steeds meer problemen, zelfs diep in Rusland. Daarom zien sommige experts dit als een mogelijk kantelmoment. Al denkt nog niemand dat de oorlog echt snel voorbij zal gaan, jammer genoeg. Nou, en dan is er ook heel ander nieuws vandaag, wat gelukkig goed af is gelopen. Maar een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is uren vertraagd vandaag. Dat had iemand aan boord een wifi-hotspot met een bommelding als naam had ingesteld. De Spaanse autoriteiten namen geen enkel risico en ontruimden meteen het hele vliegtuig voor een uitgebreide controle. Nou, uiteindelijk werd er niks verdachts gevonden en kon de vlucht alsnog vertrekken. Wie achter die hotspot zat en of diegene nou gevolgen krijgt nog hiervan, dat is niet duidelijk. Toen ik het las dacht ik ergens, ja, kom op, weet je, het is maar een wifi-naampje. Maar ja, ergens, ja, elke puur die kan in principe kan dat natuurlijk kan dat als grap doen. Maar ja, als ik in zo'n vliegtuig zou zitten, dan zou ik ook wel weer niet heel lekker zitten, denk ik, als je dan zo'n naam ineens langs ziet komen.
4: Ik kan me ook wel goed voorstellen dat je als wifi hotspot naam ook al een hoopvollere namen zou kunnen bedenken.
0: Ja, want wat stond hier nou uiteindelijk in? Iets met echt een Arabische tekst,
4: ja,
0: met
4: een
0: bom
4: tekst
0: op dit met dan, het vliegtuig.
4: Er is een bom aan boord.
0: Ja.
4: Ik heb er een paar opgezocht die wat hoopvoller zijn. Wat dacht je van LAN? Van God.
0: LAN van God.
4: L-A-N, LAN van God. Modem en Gomorra.
0: Ja.
4: Of je kan natuurlijk altijd gaan voor de oldtimer classic. Gewoon Jezus houdt van je.
0: Ja, dat is beter, ja. Ik denk dat Matthijs Bewalda daar ook voor zou gaan. In het liedje zegt, u zegt ga, u wilt dat we gaan. Alleen uw liefde kan de wereld helen. U wilt dat wij die liefde uit gaan delen.

0: prachtige stem van Natalie Lane in de middagshow met The Long Way. En ook hoorde je Martijn Bewalda en Ga. En het is bijna 5 uur. Een mooi moment om eens even een beetje te evalueren op deze dag. Hoe was die voor jou? Dat kun je doen door je woord van vandaag te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Ze heeft ook Merel dat gedaan. En haar woord van vandaag is eindexamen. Ze had een Nederlands eindexamen. Toevallig ook de eerste. Nou, ik hoop dat het een beetje goed is gegaan voor je, Merel. En heel veel succes met de rest van de examens. Nicole, die stuurt een spraakberichtje naar ons door. We gaan eventjes luisteren wat ze instuurt.
1: Mijn woord van vandaag is getuigen. Ik ga vanavond bij het zussencafé in onze kerk ga ik getuigen van kind van gescheiden ouders zijn. En ja, daarmee wil ik dus mijn zusters in geloof bemoedigen en vertellen wat het met mij gedaan heeft.
0: Nou, klinkt goed, Nicole. Ook wel een pittig onderwerp lijkt me. En ja, knap dat je daarvoor openstelt en daarin iets wilt delen. Dina, goedemiddag. We hadden elkaar volgens mij een week geleden ook aan de telefoon, hè?
2: Klopt.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren dat jij volgens mij echt in 4 verhuizingen tegelijkertijd zat. Klopt dat?
2: Nou, zou zomaar eens kunnen. We waren bezig met 5 huizen, ja, inderdaad.
0: Ja, zo, ja. Ja. Maar ook wel heftig, want je vertelde dat je vader was overleden, hè, en daardoor er nog een extra verhuizing bij kwam. Hoe gaat dat nu? Want je wordt van vandaag is nu sleutels, heb ik begrepen.
2: Ja, ik heb vorige week de sleutel ingeleverd van mijn vaders huis. En vandaag de sleutel ingeleverd van ons oude huis. Dus we hebben gewoon, ik had net zo goed vinkenlijstje kunnen doen. Of vinken zetten kunnen doen. Want het is echt nu de afgelopen week eigenlijk vinken zetten van wat we hebben gedaan.
0: Oh ja, ja, en, de actielijstjes afwerken.
2: Ja, de actielijstjes afwerken. Oh ja, dit moet nog, even geveegd worden. Oh, ja, we moeten nog even gaatjes dichten. Dat moet nog even naar de stort.
0: Maar tegelijkertijd lijkt me ook wel intens in de zin van, je hebt dan net je vader verloren en dan ga je dus dat huis leeghalen. Het lijkt me ook wel een soort van manier om al die spullen dan langs te gaan. Je denkt aan hem, hoe was dat voor jou?
2: Nou, in het begin, dus dat mijn vader net overleden was, had ik echt zoiets van, ik wilde alles laten staan zoals het stond. Totdat de uitvaart geweest was. En langzamerhand heb ik mij een schop onder mijn kont gegeven en nu moet je wat gaan doen.
0: Ja. Ja, ja.
2: Weet je, nu moet het. Want volgende week krijg je hulp om de grote dingen weg te halen. Maar ja, dat gaat niet zonder een traantje laten. Echt niet.
0: Nee. En waren er nog dingen die je tegenkwam waar je inderdaad echt iets, een verhaal bij had? Of waarvan je dacht, wauw, dit is echt gaaf om weer tegen te komen?
2: Ja, foto's vooral natuurlijk. Schilderijen. Wat bijvoorbeeld een schilderij wat bij mijn vader in huis hing. En dat hing ook bij mijn opa op de boot. Weet je wel, dat soort dingen.
0: Ja, ja. En wat is het gekste wat je tegen bent gekomen in alle verhuizenpraktijken van de afgelopen weken?
2: Ja, alle dingen van het hondje van mijn vader die al heel lang dood is.
0: Oh, dus jij zit nu eens met allemaal met een kennel en weet ik het allemaal voor de hond?
2: Nee, kleine dingetjes zoals de halsband van Debbie Het hondje heette Debbie. Weet je, dat was...
0: Misschien is het een teken, Dina. Moet je een hond gaan nemen weer?
2: Nee, dat kan ik niet tegen.
0: Nou. Dan zou het er niet zijn.
2: Denk ik.
0: Ik snap het. Hey Dina, dankjewel. Leuk dat je even meedeed met het woord van vandaag. En mooi dat je er ook iets over wilde delen. En succes nog even met de laatste loodjes van alle verhuizingen. En wie weet, tot horens.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. Het is de middagshow van Groot Nieuws Radio. Bijna 5 uur met Marcel en Lia Zimmer op de radio.

0: Marcel en Lydia Timmer, ik zie uit naar de dag op Groot Nieuws Radio. En er zijn ook veel mensen die uitkijken naar iets wat er zo meteen om 4:15 gaat gebeuren. Iets van een natuurlijk een totaal andere orde, maar wel leuk om te zien dat er veel luisteraars zijn die naar uitkijken. Want zo meteen de release van Echte Liefde geeft je hoop.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Een mooie groepsaccommodatie midden in de natuur? Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: 1 kilo voor 1,99 en een pak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Nu de vakantieperiodes voorbij zijn, is het weer een ouderwetse avondspits met in totaal inmiddels alweer 400 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht voor Born een kwartier oponthoud. A12 dan Den Haag richting Arnhem. Bij Bunnik is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A15 Europoort Gorkum. Bij Alblasserdam 11 kilometer file rijden, althans voor Alblasserdam. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er gebeurt een ongeluk en er zijn nu opruimwerkzaamheden aan de gang. En tenslotte is het ook weer erg druk op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert
16: Heijn. On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk.
8: maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
18: Bart? Met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
22: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
21: De dag van vandaag.
22: Met Laurens van der Kraats.
21: Het christelijk

0: Fred, die laat hier weten dat hij gewoon al klaar zit in zijn smoking. Ja, dat is goed. De dag van vandaag. De Casting Crowns en East to West in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Het zou toch mooi zijn, Luc, als hij ook van East to West wereldwijd gewoon de wereld overgaat zometeen?
1: Dat zou wel heel bijzonder zijn.
0: Heb jij dit weekend geen plannen?
1: Nee.
0: Je moet er wel een beetje rekening mee houden. De boekingen kunnen binnen gaan stromen zometeen, hè? Dat zou natuurlijk kunnen. Afgelopen maand heel hard gewerkt naar dit moment. Het gaat zometeen gebeuren over een minuutje of vier. Kijk even naar de countdown. Ja, de countdown. Nog een kleine 4 minuten. Ja, iets meer dan 4 minuten nog. En dan gaat het gebeuren. De release van onze parodie. Echte liefde geeft je hoop. Ja, wat moeten we er verder nog over zeggen?
1: Ja, dat het gewoon een groot succes gaat worden. En iedereen meldt zich al in de app dat ze er helemaal klaar voor zitten.
0: Ja.
1: Ja, en wat mij betreft kan het ook niet snel genoeg duren eigenlijk.
0: Nee, ik ga gewoon even één liedje draaien en dan gaat hij zo meteen on air.

0: Ook al is het weer vandaag iets minder met dit soort muziek, hè? Your Love is a Flood van Michael W. Smith en eerder al de 1008 van Salvador en Dance Like David Dance. Word ik toch wel blij, hoor. Ik krijg toch een beetje dat zomerse gevoel. Je hoorde Your Love is a Flood. En dan kijk ik naar de klok en is het gewoon 16:45.
1: Het moment.
0: En dat is natuurlijk elke dag in de middagshow, dat het 16:45 is. Maar vandaag is dat voor ons toch wel een extra speciaal moment. En ik merk dat het hart een beetje in mijn keel bonkt.
1: Ja.
0: Want er is iets bijzonders aan de hand. We gaan nu namelijk een lied primeuren. Jaarlijks maken we namelijk in de middagshow een versie van een bekend lied uit de Nederlandse top 40. En eerder deden we al de songfestivalhit Europapa van Joost Klein. Vorig jaar Stella V van Cloud. Allebei een opwekkingsversie van gemaakt. Dit jaar geen songfestivalhit. Dus we vroegen aan jou, welk lied zullen we dan dit jaar gaan pakken? En massaal kwam deze binnen. Je kan echt werkelijk geen kroeg, festival of supermarkt binnenlopen zonder dit lied te horen. Samuel Welte en Echte Liefde is te koop.
1: En we hebben deze geluisterd en daar een nieuwe en vooral ook hoopvolle tekst op geschreven. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Er is ook een clip bij, die komt as we speak ook online op de socials. Maar je gaat hem als eerste hier op Groot Nieuws Radio helemaal horen. Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
2: 3, 2, 1.
3: Wil jij snel rijk worden?
4: Rijk worden is gewoon super simpel.
5: Dit is ook mijn allereerste 1000 euro op één dag rijden in e-commerce zonder advertenties.
6: Meer geld. Meer succes. Meer bezit. De wereld wil ons vertellen, je moet hogerop. Meer bereiken. Meer verdienen. Dan word je gelukkig.
7: Echte liefde is de kans.
6: Toch? Duizenden jaren geleden schreef Prediker al: wie van geld houdt, krijgt nooit genoeg.
8: Alle succes die ik wel had behaald, zeg maar. Je hoort daar gelukkig van te worden. Maar ik werd er juist ongelukkig van.
6: Ergens diep van binnen verlangt ieder mens naar meer dan succes. Naar liefde. Naar betekenis. Naar hoop. En dat is nergens te koop. Daarom is het de hoogste tijd voor een ander geluid. Een hoopvol geluid. Want echte liefde

0: Ja, ja! Oei, oei, oei, oei! Dat is hem! Oei, oei, oei! Ja. Nou, nou. Ja, wat hij ook roodkleurt is de WhatsApp. Het gaat zo hard met alle reacties op dit moment. Jeannette zegt, ja, ik vind het nu al geweldig. Dansen in de kamer. Daniel zegt, briljant. Mariet zegt, goed gedaan hoor. Topnummer mannen. Iemand zegt hier, ik ga erop stemmen voor de top 1008.
1: Esther krijgt er zelfs kippenvel van.
0: Oh, nou dat is, en dat met onze stemmen. Hè? Wie had dat gedacht?
1: Wie had dat gedacht?
0: En dan krijgen we hier nog een berichtje van, even kijken. Dit is Joas, topnummer mannen. 100 keer beter dan het origineel. Kunnen jullie zo mee naar het Songfestival? Ja, misschien moet dit gewoon de inzending zijn voor dit jaar alsnog. Weet je wel. Hoopvolle boodschap en heel veel emojis van Nicole krijgen we hier binnen. Ja, en as we speak is die ook online gekomen op onze social media. Het kanaal van de dag van vandaag en ook van Groot Nieuws Radio op YouTube, Instagram.
1: En die videoclip die is echt wel bekijken waard hoor. Want daar zit ook het nodige geld in. Komt nou, daar naar voren. Ik noem even een kleine Bentley, een auto.
0: Ja, gigantische villa.
1: Nee,
0: mensen, voor de duidelijkheid, we hebben dat allemaal via kunnen regelen. Dus het heeft ons nauwelijks iets gekost, gelukkig. Maar ja, heel veel bloed, zweet en tranen natuurlijk wel. En energie ook van luisteraars. Hè. Door het hele land zijn mensen daar naar het midden van het land toegekomen om mee te doen aan de videoclip. En dat is echt fantastisch leuk geworden om te maken. Wat een prachtige dag. En ja, samen met een dweilorkest die langskwam en al die leuke luisteraars is het echt heel gaaf geworden. Dus ja, en nu zou het leuk zijn als hij ook een beetje het internet overgaat, hè?
1: Ja, dus kijk hem vooral. Geef een like, laat lekker een reactie achter hoe mooi je hem vindt. En deel hem ook vooral met je vrienden, familie, in de kerk misschien wel.
0: Ja, en vooral gaat het natuurlijk om die boodschap, hè? Dat echte liefde hoop geeft. En over die echte liefde, ja, daar willen we natuurlijk iedereen over vertellen. En die clip gaat er hopelijk ook aan meewerken. Dus ga naar Groot Nieuws Radio op Insta of YouTube en deel hem. Thank you.

0: word je toch blij van. Talita Nalijn met haar jazzy sounds. Lekker zomers gevoel, toch? Mijn verlossen leeft, hoorde je van Talita Nalijn op Groot Nieuws Radio. En ja, de eerste duizenden mensen hebben hem gezien, hoor. De clip van die we zojuist uitgebracht, hè, van Echte Liefde geeft je hoop. Je kan hem vinden op de pagina van Groot Nieuws Radio op Instagram. Misschien schakel je net in. Hij is uitgekomen. Wat is er?
1: Zat je hem nou te kijken nog?
0: Of? Ik zit hem gewoon nog te kijken. Jij continu elke stream een steentje. Ja, hoor je hem op de achtergrond?
1: Ja, ik hoor hem op de achtergrond.
0: Heel goed, zo hoort het ook. Het is 5:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land hebben nog altijd last van de grote hack vorige week van Amerikaanse onderwijssoftware. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem, zeggen ze tegen BNR. En de problemen kunnen nog wel even duren. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die een aanslag zou hebben gepleegd op het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij zit nog zeker 2 weken vast. Hij wordt verdacht van terreur. En op Tenerife vertrekken vandaag niet 1, maar 2 vliegtuigen naar Eindhoven met mensen van virusschip Hondius. Het gaat om vluchten die georganiseerd zijn door Nederland en Australië.
0: Zo, was dit het? Dit was het? Kan iemand het ANP even melden die parodie is uit? Raar, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Mario Radar. Vanaf de vannacht is het regenachtig en koelt het af tot maximaal 7 graden. Morgen af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog tot het einde van de middag en het wordt maximaal 13 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
3: Nu de vakantieperiode voorbij is, hebben we weer te maken met een normale avondspits. Hij is zelf wel drukker dan gebruikelijk op maandag. Vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging. Zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. De weg is ook weer vrij op de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar gebeurde bij Houten een ongeluk. Er staat ook hier nog 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dan de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloos en Alblasserdam 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier was een ongeluk en het wordt eentonig, maar ook hier is de weg gelukkig weer vrij, maar zoals gezegd nog 3 kwartier oponthoud. A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een 30 minuten. En het is extra druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat nog 7 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel en sterkte als je in de file staat. Ja, dat is al natuurlijk even pittig. En dan realiseer je misschien ook wel dat het de laatste week is om te stemmen voor de opwekking top 100. En ja, dat kan best wel lastig zijn.
4: Laurens van de Kraat.
0: Dus alle hands aan dek. Nou, gelukkig is er de Groot Nieuws Radio opwekking top 100 stemservice. Dus ja, als je wel wat hulp kan gebruiken bij je stemlijstje, app dan even het woord help naar de studio. Help is on the way.
5: De dag van vandaag.
4: Het

0: Josiah Queen en Dusty Bibles in de middagshow. Ja, het is alweer aftellen. Vrijdag, dan sluit de stembus voor de opwekking top 100.
1: De opwekking top 100 stemservice.
0: En heel veel luisteraars kunnen er echt wel wat hulp bij gebruiken, zo blijkt. En daarom hebben we ook Eline aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij vindt het ook pittig, hè, dat stemmen?
2: Heel moeilijk.
0: Ja, het valt niet mee. Ja, het zijn er een hoop, hè? Bijna 1000 ondertussen. Ga er maar eens uitkiezen. Hey, hoe was je dag vandaag eigenlijk om te beginnen, Eline?
2: Helemaal lekker.
0: Ja.
2: Ja, een beetje te koud, maar verder prima.
0: Ja, het is ook een kunst, je moet even goed in de gaten blijven houden om je erop te kleden de hele tijd, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hey, maar goed dat je erbij bent, Eline. En mooi ook dat je de hulp hebt ingeroepen. Want we willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen ook gewoon het stemlijstje gaan invullen. We gaan in dit gesprek jou even wat beter leren kennen. En vervolgens gaan we zo meteen even ons terugtrekken. Zetten we jou even in de wacht. En gaan we samen met Nederland nadenken welke liederen uit de opwekkingsbundel wij het beste bij jou vinden passen als een niet-bindend stemadvies. Ben je er klaar voor?
2: Superleuk. Ja, zeker. Ja.
0: Mooi. Hey Eline, als jij denkt aan christelijke muziek, wat voor soort muziek spreekt jou dan het meest aan? Zijn er bepaalde artiesten, bepaalde liederen waarvan jij dan denkt, hey, maar dat is wel waar ik blij van word?
2: Oh, dat is echt heel breed. Ik hou van heel veel soorten muziek. Ik ben bij Phil Wickham geweest. Dat vond ik echt super gaaf. Dus dat vind ik altijd hele mooie muziek. Zelf ga ik naar Mozaïek. Dus Mozaïek Worship, daar kan ik ook erg van genieten. Mm-hmm. Maar ook wel de wat oudere nummers.
0: Ben je zelf ook muzikaal? Speel je een instrument of zo?
2: Nee, ik zing heel veel, maar meer voor mezelf.
0: Ja, ja. En leuk dat je Phil Wickham noemt trouwens. De After Dinner tip vandaag, die is ook van hem. Koopt over een uurtje ongeveer. Dan gaan we iets nieuws van hem nog draaien. Maar ja, dat staat inderdaad ook nog niet in de opwekkingsbundel. Maar we gaan daar zo meteen naar kijken. En dan, als we het hebben over jouw geloof, Eline. Je bent lid van een kerk, hè, zei je?
2: Ja.
0: Ja. En wat doe je in de kerk? Heb je dan nog een bepaalde rol?
2: Ik ben deel van het welkomteam.
0: Welkomteam, oké. Okay.
2: Ja.
0: En wat vind je daar zo leuk aan het welkom heten van mensen in de kerk?
2: Nou, ik vond het vanaf het begin heel fijn als je in die kerk kwam, dat je overal waar je kwam, bij het parkeren, bij de koffie, dat overal mensen staan om je welkom te heten. En dat deed mij heel goed. Dus ik vind het ook leuk om dat nu zelf weer door te geven.
0: Ja, en heb je dan iets vast wat je altijd zegt 's ochtends? Of varieer je daar een beetje in?
2: Nou, we zeggen vooral heel veel welkom, goedemorgen, welkom, goedemorgen.
0: Je wist het een beetje af. Ja,
2: ja heel goed. Ja, ja.
0: Hey, en daar gaan we even de diepte in. Als jij God zou moeten vangen in een bepaalde, het kan natuurlijk niet, maar in een bepaalde metafoor, is hij dan voor jou bijvoorbeeld een rots of je fundament? Of wat zou dan een metafoor zijn die voor jou wel iets zegt over hoe jij God ziet?
2: Ik zie het vaak als een sterk gewortelde boom. Dus dat je echt, hoe verder die wortels de grond in gaan, hoe vaster je in je geloof staat. En ja, dat als je met je geloof vast in God staat, dan kan het nog zo hard stormen of waaien of wat er ook gebeurt. Maar dan blijf je vast in hem staan.
0: Wauw, wat beschrijf je dat mooi. Prachtig, Eline. Dank je wel. Nou, we gaan ons even terugtrekken en even nadenken welke liederen van opwekking goed bij jou passen. Dus we zetten je even in de wacht. Zijn we zo bij je terug. Als jij goede ideeën hebt, app hem maar. Hè.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/.

0: met aan een project.
1: Dank u, Jezus.
0: En daarvoor Chris Tomlin, Holy is the Lord.
2: De opwekking top 100 stemservice.
0: Eline, dankjewel voor het wachten. Ben je er nog?
3: Jazeker.
0: Mooi, ja, we hadden je even in de wacht gezet. We hebben ons teruggetrokken om even te overpeinzen wat jij ons allemaal hebt verteld net. En na te denken welke drie opwekkingsliederen we jou als een niet bindend stemadvies zouden willen geven. Nou, we zijn er denk ik uit.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Dat is al fijn natuurlijk. Dus je kunt wat ons betreft een beginnetje gaan maken aan je opwekking top 100 stemlijstje. Nou, wat je net vertelde. We hoorden onder andere dat jij in de kerk actief bent, in de Mozaïek. En jij bent een van de gouden krachten, een van de heldinnen die bij de deur staat om mensen 's ochtends vroeg welkom te heten. De eerste glimlach, de eerste goedemorgen. Ja, die bezorg jij de mensen dan aan de deur. En het gevoel geven dat mensen worden gezien en welkom zijn die ochtend. En wij moesten meteen denken daarmee aan dit lied.

0: Helemaal in de welkomstsfeer ook. Opwekking 573. U bent welkom. Hoe komt hij bij jou binnen, Eline?
1: Ja, helemaal gezellig gelijk.
0: Ja, word je blij van?
1: Ja, zeker.
0: Mooi, dan gaan we nu naar een heel ander lied. Want je gaf ook al even aan dat je houdt van verschillende soorten genres, verschillende soorten muziek. Dus we hebben dat ook in deze nummer een beetje opgeprobeerd te zoeken. Dit is een echte klassieker van Opwekking. Gaat helemaal terug naar het begin van de opwekkingsbundel, nummer 244. Ja, het is een lied die een beetje aansluit op wat jij vertelde over hoe jij God ziet en je geloof. Toen ik daar namelijk aan vroeg, toen zei jij dat je dat een beetje beschrijft als een boom. Diepe wortels wil jij graag in God hebben. Hè? Dus als een boom zie jij je geloof dat je houvast hebt. Op het moment dat het moeilijker is in het leven, dat je in hem geworteld kan blijven. Nou, en dat komt in dit lied mooi terug.

0: eigenlijk gewoon Psalm 1. Wat vind je hiervan, Eline?
1: Ja, heel mooi. Ik ken deze niet.
0: Echt weer even iets anders, hè?
1: Nou, inderdaad. Die ga ik eens opzoeken.
0: Nou, we denken rustig over na of dat iets is. En dan noemde hij ook dat Phil Wickham een artiest is waar je graag naar luistert.
1: Ja, ja.
0: Nu heeft hij ook een lied in de opwekking bundel staan. En dat is dan Living Hope, maar dan in het Nederlands. En we dachten, ja, hoe die vertaald is, sluit hij ook alweer heel mooi aan bij jouw godsbeeld. De boom die goed, stevig geworteld is. Zo spreekt dit lied over God die onze vaste hoop is. En die willen we graag helemaal gaan draaien. Ja, ken je die eigenlijk? Of is dit nog iets waar je mee kennis gaat maken nu?
1: Nee, deze ken ik wel, ja.
0: Ja, Living Hope ken je wel. En ken je hem ook in het Nederlands?
1: Ja. Die ga ik lekker meezingen.
0: Ah, wat goed. Dus die is ook goed. Nou, mooi. Ja. Kun je hier iets mee met deze drie nummers, Eline?
1: Superleuk. Zeker.
0: Ah, wat fijn.
1: Ja, ik ga gewoon eens zitten voor mijn lijstje.
0: Supergoed. Nou, dankjewel voor het meedoen en heel veel succes met het stemmen. En doe het voor vrijdag, hè?
1: Ja. Absoluut. Dankjewel voor het bellen.
0: Graag gedaan, hè. Je hebt tot de vrijdag het eind van de dag om dus je stemlijstje helemaal in te vullen, want dan gaat de stembus dicht. Deze is voor Eline. Vaste hoop op het moment.

0: Breaking Band hoor je zojuist speciaal voor Eline. Als tip voor haar stemlijstje. Vaste hoop. En dit waren Elevation Worship met Doran Wells en Echo.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een uur buitenspelen cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Malawi alle ruimte krijgt om te spelen en te groeien. Een klein gebaar van grote waarde. Bestel op dierbaarcadeau.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, maar je touwen Egbert strikt.
14: Weekendje organiseren met een grote groep? Dan ga je naar Christelijk Vakantiepark Beloofde Land. Boek nu via beloofdeland.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van vierenschip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17 misschien een bloedige aanslag verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging. Want er staat tenslotte ook nog ruim 300 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Een ongeluk op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid staat 3 kilometer file. Maar wel een kwartier oponthoud. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerreis ook dicht. Er zitten daar gaten in het asfalt. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Goedenavond, Laurens hier. Het is de dag van vandaag waar je naar luistert. Met zo direct Jesus Culture en Kim Walker Smith en Freedom.
19: Where the spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom.
0: En nieuwe muziek die ik je wil tippen.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers. Praxis.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
25: Ga de uitdaging aan en cycle voor hoop. Fiets op 19 september vanuit Dordrecht richting Zeeland. 100, 150 of 200 kilometer. Daag jezelf uit en help de cliënten van de hoop. Schrijf je vandaag in en doe mee. Cycleforhope.nl.
26: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
26: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
28: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
29: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
28: Grootnieuws. De dag van vandaag.
29: Met Laurens van der Kraats.
28: Het christelijke radiostation.

0: Culture en Kim Walker-Smith en Freedom.
1: De dag van vandaag.
0: Welkom op de maandagavond. De eerste werkdag van de week zit er weer op. Ik hoop dat je hem lekker hebt doorstaan. Tijd om even uit te buiken, even bij te komen. En dat doe je natuurlijk met Gronings Radio en lekker veel muziek. Zometeen een nieuwe track voor je die we je heel graag laten horen. Het is de After Dinner Tip. En vandaag is dat een lied van een man die heel goed is in vertrouwde liederen net even weer een nieuwe touch geven. Dat heeft hij ook gedaan in dit geval met het lied Amazing Grace. Ik denk dat je het hymn wel kent uit 1772 alweer. En Phil Wickham heeft hem opnieuw onder handen genomen samen met Crowder. Hoe dat uitpakt, hoor je zo.

0: Misschien wel even lekker meezingen tijdens de afwas. André van Zijl en In de Hemel is de Heer.
1: De After Dinner Tip.
0: Ja, daarover gesproken, over die afwas. Misschien heb jij ook net het warme maaltje achter de kiezen. Dan is hier een muzikaal cadeautje, een muzikaal diner-tipje. En het is een fijn toetje, hoor. Vandaag is het namelijk van een man die al eerder heeft laten zien dat deze manier van werken zijn vruchten afwerpt. Want vorig jaar kwam hij heel hoog binnen in de top 1008 met zijn versie van What an Awesome God. Hij heeft toen dat lied gepakt, wat heel veel mensen ook wel kennen. Daar ja, echt zijn eigen touch aan gegeven, een paar nieuwe coupletten aan toegevoegd. En verder het, de kern behouden. En ja, het is op nummer 28 binnengekomen in de top 1008 afgelopen jaar. Nu heeft Phil Wickham opnieuw een bekend lied onder handen genomen. En in dit geval het bekende hymn uit 1772, Amazing Grace. Hij dacht ook bij dat lied, ja, die boodschap is nog steeds zo krachtig. Maar hij mag wel even een nieuwe sprankel krijgen. Ook om gewoon weer aan te sluiten fris op deze tijd in 2026. En hij dacht, ja, eigenlijk heb ik daar iemand voor nodig. En niet zomaar iemand, iemand met een fenomenale stem en ook een fenomenale baard. Het is Mr. Crowder. Hij heeft hem gevraagd en hij zei ja. En samen hebben ze opnieuw dit lied uitgebracht. Nieuwe stukken tekst over vrijheid, vergeving en wat God in je leven doet. Dit is Phil Wickham en Crowder met de After Dinner Tip. It really is amazing grace.

die is fijn, hè? Een samenwerking die naar meer smaakt. Phil Wickham en Crowder met de after dinner tip van vandaag. It really is amazing grace. Het is Rebecca St. James. God of Wonders.

0: stevig te vinden in mijn lijstje voor de top 1000 dacht elk najaar. Schrijvers voor gerechtigheid en Kees Kraaienhoort met het prachtige licht aan.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Curaçao gaat toch naar het WK met Dick Advocaat, meldt het AD. De voetbalbond hield eerder vast aan Fred Rutte, maar spelers en sponsors eisten Advocaat terug, omdat hij degene was die Curaçao naar het eerste WK ooit heeft geleid. In Spanje is een stel veroordeeld dat hun kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. De kinderen werden begin vorig jaar bevrijd. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in. In Leiden is een herdenkingsplek gemaakt voor het meisje van 15 dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Bij Omroep West is te zien dat bloemen en kaartjes worden neergelegd.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is het regenachtig en koelt het af tot maximaal 7 graden. Morgen af en toe zon, in de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog tot aan het eind van de middag en het wordt maximaal 13 graden.
1: Groot Nieuws Radio verkeer.
3: ANWB.
4: De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen nu, in totaal nog zo'n 100 kilometer file. Een paar opvallende, om te beginnen de A28 Amersfoort richting Zwolle, bij Zwolle Centrum, bij de werkzaamheden althans. Daar was al een deel van de weg afgesloten doordat er gaten in het asfalt zitten. Is ook een ongeluk gebeurd nu. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg, bij Olvenhout is de weg vrij na een ongeluk. Vertraging nog 10 minuten. De A59 dan Oost richting Den Bosch, bij Rosmalen een ongeluk. De linkerrijstrook dicht, kost je bijna 20 minuten ook. En tenslotte is het nog altijd erg druk ook op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat 4 kilometer file en dat kost je een kwartier.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zometeen de doorgeefbijbel, heel benieuwd waar die is. Maar daarvoor gaan we naar het land van de whisky en de doedelzakken, Scotland. Dit is Celtic Worship met Your Kindness.
1: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radio.

0: niet, moet ik altijd terugdenken aan een heerlijke campertour door de Highlands in Schotland. Prachtige natuur daar. De Celtic Worship komt er vandaan, die hoorden ze met Your Kindness.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Onze Doorgeefbijbel reist kriskras het land door. Zo waren we vorige week nog in Stijn in Limburg. En nu zijn we volgens de GPS ergens in het noorden weer. Volgens mij weer terug in Drachten in Friesland. Maar bij wie?
2: Willem Miedema.
0: Willem, goedenavond met Laurens van de radio.
2: Hey, goedenavond Laurens.
0: Ik zag het al op de GPS-tracker in de Doorgeefbijbelkist, maar ik hoor het volgens mij ook aan je. Volgens mij zijn we weer in Friesland, hè?
2: Zeker, ja. Ja, mijn voorganger waarvan ik de Doorgeefbijbel heb gekregen was Gerlof. Afgelopen donderdag, die komt ook uit Drachten. En daar ben je nu. Ik zit in Drachten, maar die zat toen in Limburg, weet ik wel.
0: In Stijn inderdaad. Dus leuk om even zo'n uitstapje gemaakt te hebben. Hey, wat doe je in het dagelijks leven, Willem?
2: Ik ben accountant en partner van een Friese accountantsadviesorganisatie in Friesland en Groningen.
0: Oké, dus veel in de cijfers bezig.
2: Ja, dat denk je wel, maar je hebt ook veel gesprekken met klanten over toekomstbestendig ondernemen, laat ik het zo maar zeggen.
0: Oh ja, en wat vind je daar in het, wat spreek je het meest aan in je werk? Wat vind je het leukst?
2: Het adviseren, jaarrekening, ik bedoel iedereen. Ik vind het redelijk standaard, hè? Die kan ik goed lezen. Maar vanuit daaruit, het advies en de gesprekken met klanten aangaan, dat vind ik het leukst.
0: Ja, interessant.
2: Ja.
0: Hey, en de Bijbel gaan we het natuurlijk over hebben. Op welke manier is dat iets waar je in je leven mee bezig bent? Bijvoorbeeld in je werk, heeft de Bijbel invloed op hoe jij je werk doet bijvoorbeeld?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Ik ben, hoe moet ik dat nou even zeggen, ik ben vanuit van jongs af aan christelijk opgevoed. God heeft me, zijn hele leven eigenlijk beet, zo zeg ik dat soms wel eens. En als ik kijk, want ik ben ondernemer, probeer ik wel aan de hand van de Bijbel, Gods woord, te ondernemen. Richting mijn mensen, maar ook richting mijn klanten.
0: Wat gaaf dat je daar zo bewust over nadenkt. En hoe probeer je daarin een concreet verschil te maken?
2: Nou, hoe probeer ik daar het verschil te maken? Nou, een klein voorbeeld. Ik ben vrijwilliger bij het Strand Heen Festival. Dat is een christelijk festival waar we komend weekend, het Hemelvaartsweekend, organiseren. En daar zit een ondernemersgroep aan van, schrik niet, ik denk zo'n 250 ondernemers.
0: Zo.
2: En het is leuk om met die groep ondernemers actief op stap te gaan. En die eerste stap hebben we afgelopen februari genomen om hoe je het als christen onderneemt. Hè? Hoe je dat nou in de praktijk uitvoert. En dat vind ik leuk om niet alleen, maar ook met een groep ondernemers op te pakken.
0: Ja. Je bent er bewust mee bezig met de Bijbel, met God betrekken bij je werk. Merk je ook wel eens vanuit God dat hij op jou weer betrokken is?
2: Zeker, gelukkig wel. Ja.
0: Het is zeker. Niet vanzelfsprekend natuurlijk. Hè? Dus, ik bedoel,
2: nee, het is zeker niet. Als je het hebt, een Bijbel, prachtig boek, we komen zo wel op een stukje tekst wat ik heb bedacht, wat me aanspreekt. Maar God spreekt door die hele Bijbel heen en je moet hem. Je moet hem wel opzoeken. Hè? Zoek eerst het koninkrijk van God en alles zal je worden gegeven. Hè? Dat is met op de deur kloppen. Je moet hem wel zoeken. En op het moment dat je hem zoekt, dan ben ik er ook van overtuigd dat gebeurt op verschillende manieren. Dan spreekt God ook tot je.
0: Hmm. Ja, ik hoor heel veel overtuiging in hoe je dat nu brengt. Hoe heb je dat zelf ervaren dat je dat kan zeggen?
2: Ja, hoe ik het zelf heb. Vorig jaar januari was ik met 4M, 4 musketiers, op een karakterweekend in Egypte. Hebben we een aantal dagen door de woestijn gelopen. En aan het eind van dat weekend, of van die week, dat was op een zondagmiddag, stonden we boven Cairo over de stad uit te kijken. En werd ons gevraagd van laat God nou eens tot je spreken. Wat zegt hij dat tot je? En vaak kom je tot de conclusie van ik moet wat vrijwilligerswerk gaan doen of ik moet zendelingenwerk gaan doen of wat dan ook. Maar God zei echt op dat moment tegen me van je mag op de plaats zijn waar God mij neer heeft gezet. Mm-hmm. En dat is binnen mijn gezin, hè, dat zei hij heel specifiek, binnen mijn gezin, op mijn werk, maar ook op de plek waar in mijn geval waar ik vrijwilligerswerk doe bij het Strand Heen Festival.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Nou, en dat geeft me gewoon rust. Ja, in die zin rust. Van, hey, ik mag het ook daadwerkelijk laten zien.
0: Ja.
2: Daar mag ik zijn. En dat probeer ik dan inderdaad ook.
0: Ja, had je daarvoor inderdaad wel eens dan een beetje onrust van... oh, misschien vraagt God iets anders van mij?
2: Ja. Nou ja, klopt. Dat heb ik wel gehad, ja. En soms nog wel. Hè? Ik vraag heel veel van mezelf... Maar breng het maar heel compact, heel dichtbij. En juist daar mag je het verschil maken. En dat is, een mooie bevestiging, vind ik dat.
0: Fijn, Willem. Welke tekst wil je met ons delen vanavond?
2: Ik heb een tekst en je kunt allerlei soorten teksten uitzoeken in de Bijbel. Want het is een fantastisch boek. Maar de tekst die ik heb uitgezocht is Johannes 9 tot en met 11 plus vers 16. En er staat, ik zal het voorlezen, ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor zijn schapen. Dan gaan we verder naar vers 16. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. En dat blijkt mij weer op. Ik word daar emotioneel van. Het raakt me.
0: Komt dat?
2: Maar de goede herder haalt je op. Waarom raakt het? De vaderheid van twee kinderen, of van drie kinderen, twee zoons en een dochter. En je hebt soms wel eens onrust om ze bij het geloof te houden. Hè? Niet dat ze niet bij het geloof zitten, maar de een wat meer dan het ander. En ik heb ooit een fantastische preek van Willem Ouweneel op een vrijzijnweekend gehad. Dat ging over de deur. Dat ging over ik ben. Hè? Dat staat ook in het Johannes-evangelie. Ik ben het licht, ik ben de waarheid, ik ben het leven, ik ben de deur. Die had er een fantastische preek over. En toen worstel ik daar enorm mee. En juist die middag, dat was op een vrijdagmiddag in 2019, begin 2019, kwam deze preek. En dat heeft me zo gerustgesteld van, Willem, je mag datgene doen waar je goed in bent. Maar ik laat mijn kinderen niet los. En daarom heb ik wel een verantwoordelijkheid. Maar het mag me ook geruststellen dat ik dat niet alleen hoef te doen. Dat God dat samen met me doet.
0: Dankjewel.
2: Hij geeft misschien nog wel meer om mijn kinderen dan ik zelf doe.
0: Ja. En dan mag je dat als aardse vader ook aan de hemelse vader overlaten.
2: Zo is het, ja.
0: Dankjewel, Willem. Vanuit Drachten, Johannes 10, vers 9 tot en met 11 en vers 16 daar nog bij. Mooi voor je, bedankt voor je openheid, Willem, en je mooie woorden. Ik wens je een mooie avond. En morgen gaan we horen aan wie jij de Bijbel door hebt gegeven. Dankjewel, hè?
2: Zeker. Graag gedaan. En fijne avond nog. Hoi, hoi.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Maakt het bijna 7 uur.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct kun je op 7FM luisteren naar mijn collega Daan Olthof met de nieuwste van Lauren Daigle. You lead me. Een stem heeft die vrouwen. En dan op Groot Nieuws Radio Non-Stop hoor je ook Mark Schultz en Before the Throne of God. En hier op Groot Nieuws Radio het programma Wens zometeen met Tim Hendricks en allemaal mooie kerk- en koormuziek. Hij begint met gereformeerd gemeentekoor De Lofstem uit Rauwveen. Het gaat alle kanten weer op. En als je hiervan houdt, de hele dag is het te beluisteren op het kanaal Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En als je nog geen genoeg hebt van je Vrienden van de Middagshow, zorg dan even dat je naar bijvoorbeeld je Instagram of YouTube gaat en zoek even op Echte Liefde Geeft Je Hoop. Of ga even naar het account van Groot Nieuws Radio. Want iets meer dan een uur geleden is daar een video gereleased. Het is de nieuwe track, een nieuwe parodie die wij hebben uitgebracht. Dus als je benieuwd bent hoe het klinkt als Luc en ik samen een liedje zingen, nou moet je het echt even checken. Het is een parodie op Echte Liefde is te koop van Samuel Welten, maar dan met een hoopvolle boodschap. Nou, ga hem checken en like en deel hem ook met je omgeving. Dan ben ik heel benieuwd hoe ver dat lied gaat komen. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur met een nieuwe middagshow. En ja, op 7 beginnen we met Lauren Daigle, maar hier heb ik ook nog één voor. Dit is Lauren Daigle met Let It Be a Hallelujah.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
3: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
2: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
3: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf €35 krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dik Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
16: Zometeen wens.
17: Alles voor je auto op 1 centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG auto's op voorraad. HAZET.nl.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: lekker naar AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Deze vrijdag, de Blijde Klanken Psalmendag.
2: Bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Luister via de Grootnieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl.
3: Gardenonline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. Gardenonline.nl.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
1: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
6: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
1: Elke avond vanaf 7 uur.
6: De mooiste kerk- en koormuziek.
1: Het christelijke radiostation. Ja.

0: zongen Ere zij aan God de Vader met gereformeerd gemeentekoor de Lofstem Rauveen aan het begin van een nieuwe wens.
1: Wens met Tim Hendricks.
0: Welkom bij het uur van de verzoekplaat. Dit is je kans natuurlijk om van je te laten horen met dat ene mooie lied op de radio. Een lied waar je zelf ontzettend van geniet en door wordt opgebouwd. Of dat lied waar je een ander blij mee maakt. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en vraag ook een lied aan. En zo zijn dit de wensen van vandaag, het geluid van vandaag. Maandag 11 mei 2026. En laat mij aan de uitzending van vandaag nog een extra muzikaal cadeau toevoegen. Nou, dit ga je leuk vinden. Concertkaart voor zaterdag 16 mei. Christelijk mannenkoor Solideo Gloria Urk geeft een concert in Zaltbommel. In de Sint Maartenskerk, waar zij begeleid worden door Marco den Toom op het orgel. Achter de vleugel vinden we Johan Bredewoud. Erika Vogel doet mee met fluit en natuurlijk dirigent Jaap Kramer, hij voert Solideo Gloria Urk aan. Ik stel voor dat je eventjes de woorden Solideo Gloria naar mij toestuurt via grootnieuwsradio.nl/wens. Solideo Gloria. Alleen aan God de eer. Dat is wat het betekent. En als je dat eventjes aan mij doormailt via grootnieuwsradio.nl/wens, dan maak je kans op de kaarten. Hoor je morgen of je de kaart gewonnen hebt. Dus Solideo Gloria, eventjes doorsturen via de website grootnieuwsradio.nl/wens. Reageren is meedoen. Ja, ik heb zelf nog wel een verzoek wat de mannen zouden kunnen zingen. Ik laat straks wel even nog wat horen van Solideo Gloria. Maar eerst gaan we naar het verzoek van Anita van Methorst. Speciaal voor moeder Methorst. Want, zegt Anita, lieve ma, gisteren was het moederdag. En daarom wil ik jou in het zonnetje zetten. En ik wil je laten weten dat ik heel erg dankbaar en blij ben dat jij mijn moeder bent. Daarom een mooie psalm voor je. Psalm 23. Met liefs van je dochter Anita.

De Heer is mijn herder. Psalm 23, gezongen door het Rijsens Mannenkoor. Namens Anita voor Moeder Methorst uit Ederveen. Dan een wensactie van Arlien Bontan, die een plaat aanvraagt voor Machila Blok uit Kamerik. Want, zegt Arlien, lieve Machila, een lied voor jou om je te bemoedigen in deze tijd van revalidatie na de operatie aan je voet. Moedig ga je door en weet je je afhankelijk van God de Vader, die jou kracht en rust geeft. Hopelijk verloopt je revalidatietraject voorspoedig om daarna weer naar je eigen plekje te gaan waar je tot zegen mag zijn voor anderen. Gods zegen wens ik je toe en zijn liefdevolle nabijheid met dit lied voor jou. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Lieve groetjes van Arlien.

0: Dit hoopvolle geluid met de wens van Arlien. Het lied Een toekomst vol van hoop. Vanavond gezongen door Jichtel Jahu.
1: De dagtekst.
0: Vandaag inspiratie uit Psalm 3. We onderstrepen vers 4 als dagtekst. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Psalm 3, vers 4. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Psalm 3, vers 4. De dagtekst voor deze 11 mei.

Onder leiding van Lennart Knops zong Jong Mannenkoor Jubilate: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En de dagtekst, lees hem na op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Ook die van het weekend vind je daar terug. Dan naar Katwijk, want we hebben muziek voor Kobi Remmelswaal de Jong. Goedenavond, u krijgt een wens van Helene, Peter, Buis, Marieke, Janneke, André en Hendrine. En ze laten nu het volgende via de radio weten. Lieve mam, gisteren was het moederdag. Voor ons allen een dag met een dubbele lading. We zijn dankbaar dat u nog bij ons mag zijn, ondanks uw hoge leeftijd, 91 jaar en kwetsbare gezondheid. U bent intens moe en verlangt ernaar om naar uw hemelse vader te gaan. Lieve mam, we houden van u. Liefs Helene, Peter, Buis, Marieke, Janneke, André en Hendrine. En met liefde sturen zij u deze psalm. God heb ik lief van die getrouwe Heer. Psalm 116, u hoort de versen 1, 4, 10 en 11, gezongen door Fox Jubilance.

Voor u als moeder, Kobi Remmelswaal de Jong uit Katwijk. Een warme omhelzing via de radio met Psalm 116. Mochten het voor u draaien en het werd gezongen door Volksjubilans. Heb je ook een verzoekplaat? Mag ergens namens jou een lied klinken? Vertel ons welk lied dat is, waar we het mogen bezorgen. En wil je een persoonlijke radioboodschap doorgeven? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Dat is de programmapagina. Daar kun je platen aanvragen. Daar kun je een uitzending terugluisteren. Daar kun je reageren. En ook reageren op deze kaartenactie vandaag. Misschien niet voor jou. Zaterdag 16 mei, dat is deze zaterdag al, in Zaltbommel geeft Solideo Gloria Urk een concert. En op het programma onder meer klassiekers als Zie ons wachten aan de stroom. Een lied als Nader mijn God bij u. Maar ook het lied Vader in de hemel van Marco den Toom zal klinken. En het Benedictus van Carl Jenkins. Ik weet niet of het volgende lied er ook te horen is. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Laten we alvast een beetje in de stemming komen. Solideo Gloria Urk zingt één woord, één hoop, één Heer. Nog één ding nog niet genoemd dat wel belangrijk is. Wil je kans maken deze uitzending op kaarten voor 16 mei? Als je wint, win je 2 kaarten. Dan stuur je even het woord Solideo Gloria. Solideo Gloria betekent aan God alleen de eer. Dat mag je eventjes doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. In een reactie de woorden Solideo Gloria. En dan doe je mee. Hoor je morgen of je gewonnen hebt.

één woord, één hoop, één Heer zong Soli Deo Gloria. En misschien dat je ze wel live kunt zien, live kunt horen. Zaterdag 16 mei in Zaltbommel in de Sint Maartenskerk. Je kunt kaarten winnen dus door eventjes het woord Soli Deo Gloria door te sturen via grootnieuwsradio.nl/wens. En dan richten wij de spotlights op dit stralende bruidspaar, Henk en Jenny Hietkamp uit Den Ham. Ja, kinderen en kleinkinderen, feliciteren jullie via de radio vanavond met een mooi lied dat ze jullie cadeau geven. Want lieve pap en mam, vandaag zijn jullie maar liefst 60 jaar getrouwd. 60 jaar, wat een zegen. En wij willen jullie hiermee van harte feliciteren. En we zijn God dankbaar dat jullie al zoveel jaren samen mogen zijn. En jullie trouwtekst is uit Psalm 32. Psalm 32, vers 8b. Ik raad u, mijn oog is op u. Dat hebben jullie mogen ervaren in hoogte- en dieptepunten. En we wensen jullie ook toe dat jullie dat mogen blijven ervaren in de tijd die jullie nog samen is gegeven. Jullie horen de trouwtekst ook in dit lied, Psalm 32, de versen 1, 4 en 6. Met lieve groetjes van alle kinderen en kleinkinderen.

0: Je hoorde het samenzangkoor Oude Kerk Ede, Psalm 34. Speciaal voor jullie met onze felicitaties Henk en Jenny Hietkamp uit Den Ham.
1: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
2: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
1: Ga hiervoor naar grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Je kunt een lied aanvragen voor een hele speciale gelegenheid. Een 60-jarig huwelijksjubileum bijvoorbeeld. Maar je kunt ook een plaat aanvragen zomaar. Gewoon omdat het leuk is, omdat er een mooi lied bij je opkomt. Een lied voor iemand omdat je die persoon fantastisch vindt. Wil laten weten dat je betrokken bent. Even de groeten doen. Het kan allemaal met een plaat op de radio. Wat de reden van je verzoek ook is, ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. We draaien je verzoekplaat graag. Laat ons maar weten welke boodschap, welke wens we daar dan bij mogen doorgeven. Ja, en het is leuk om namen te mogen noemen. Ook vanavond Linda Bikker uit Haringsveld-Giessendam. Ja, ook jij eventjes hier volle bak in de zon. Want hier zijn papa, Lisanne, Sam, Danielle, Christian en Adrienne met een mooi lied voor je. Opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil. Ga ik voor je draaien. Het wordt gezongen door Adonai. Want, lieve mama, jij staat altijd voor ons klaar. En we houden heel erg veel van je. Lieve groetjes met het lied van papa, Lisanne, Sam, Danielle, Christian en Adrienne.

Een schitterend danklied, Thank You, gezongen door Tanira Sturm. En het Genert Muidermannenkoor Stereo staat klaar, onder leiding van Harm Hoeve, voor Psalm 146. En ook dit lied heeft een speciale reden om gedraaid te worden vanavond. En die reden zijn jullie. Wim en Jannie Berkhout uit Capelle aan de IJssel. Heren, jullie kinderen, Dick, Betty en Henry, Bart, Tanja, Marco en Isabelle, Corine en Pieter, Marta en natuurlijk ook namens jullie kleinkinderen deze wens. Lieve pa en ma, we vieren dat jullie 50 jaar geleden getrouwd zijn. Wat ontzettend mooi dat we dit met elkaar mogen vieren. Weliswaar heeft u ma een gebroken been en bent u nog een tijd aan het revalideren. Maar wat fijn dat u positief blijft en ja, dat we zien dat pa u liefdevol omringt. Het is mooi om te zien dat jullie heel veel van elkaar en van ons houden. Dank voor wie jullie voor ons zijn. We wensen jullie met het lied Psalm 146 van harte God zegen toe voor nu en voor de toekomst.

0: Ja, mooi. Psalm 146 door het Gener Muiremannenkoor Stereo hier in deze uitzending van Wens Vandaag. Alle verzoeken voor de komende uitzendingen kunnen deze kant op via grootnieuwsradio.nl/wens. Doe nog mee voor de kaartenactie. Dit is het moment om nog het woord Solideo Gloria naar mij door te sturen. Ook allemaal via grootnieuwsradio.nl/wens. Heel graag tot morgenavond, iets over 7. En ik wil hier graag de uitzending besluiten, de avond ingaan, met in actie mannenkoor Jediten uit Amersfoort, het Blijde Klanken Koor van de Week. De introductie voor wat Wens betreft. En dan gaan we een week lang van jullie genieten. Te beginnen hier vanavond met Johannes de Heer, nummer 15. Het slotlied vandaag, Als de Heiland zal verschijnen.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Mannenkoor Jediten uit Amersfoort.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Veel vrienden maken de vriendschap dun. Hoeveel echte vrienden kan een mens aan?
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
1: Vriendschap is misschien wel de meest uitzonderlijke vorm van liefde. Hoeveel tijd investeer jij in vriendschap?
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
4: Christelijke kinderopvang Koala heeft ruimte voor groei en geloof. Geef het door aan de kinderen en bouw mee aan hun toekomst. Kom jij ook bij ons werken? Kinderopvangkoala.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Geef meer dan alleen een cadeaukaart. Geef een kleuterjuf cadeau. Met Dierbaar Cadeau geef je een donatiecadeau, zodat een kind in Kenia een warme start krijgt en de kans om spelenderwijs te leren. Een klein gebaar van grote waarde. Dierbaarcadeau.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Grootnieuwsradio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren en daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen, zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft wapens in beslag genomen en er is 1 iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van 2 kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. En dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Bij een bomaanslag op een kerk in Syrië verloren Elias en Hanan 7 familieleden. Elias vraagt zich af, is dit nog de juiste plek voor zijn gezin? De kerk in het Midden-Oosten dreigt te verdwijnen. Toch blijft hun geloof standvastig. Versterk wat dreigt te sterven. Ga naar opendoors.nl/bedreigd.
18: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Deze vrijdag sluit de stembus voor de Opwekking Top 100.
2: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: als gewone kerkganger kan doen.
1: Gewoon vrij snel vragen gaan stellen. Vrij snel denken van, hé, maar hier klopt iets niet. Het is vol sprieten uit te zetten.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra

0: aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het vierdeschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker €3 miljoen. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Voor uw camper, pleziervaart of vrachtschip of uw vakantiehuis met bedstee, matrassen op maat gemaakt. Past altijd en betaalbaar. Kijk op dekbedenmatras.nl.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dekbedenmatras.nl. Een vertrouwd adres voor al uw beddengoed. Dekbedenmatras.nl.
11: Tijd voor een andere auto? Kies voor zekerheid bij autobedrijf De Brik in Molenaarsgraaf. Betrouwbare occasions en onderhoud zonder verrassingen. Ga naar debrik.nl, de dorpsgarage waar je altijd welkom bent.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
13: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: Je ziet het natuurlijk niet, maar ik draag nu een van onze nieuwe Grootnieuws Radio t-shirts. Want die hoop die je elke dag op de radio hoort, die wil je natuurlijk laten zien. Wil jij dat ook? Bij een donatie vanaf €35 ontvang je een t-shirt met een bemoedigende boodschap als dank. Kijk op grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
17: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
18: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
19: Grootnieuws.
18: Grootnieuwsradio Muziekavond.
17: Het christelijke radiostation.
19: Groot.

Grootnieuws Radio, live. Vanaf Opwekking. Luister het hele Pinksterweekend en kom langs in de studio. Met live muziek van onder andere...

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
1: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
4: In uw nabijheid wil ik zijn.
5: Welk lied brengt jou dichter bij God?
6: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
7: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
8: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Jordan uit Oeganda ziet een betere toekomst. Dankzij de steun van het Compassion Project.
6: I can pray safely, eat healthy food and learn how to take care of myself. They believe in me.
5: Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
7: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
8: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
5: Een betere toekomst voor ieder kind. Help je mee? Ga naar compassion.nl/radio.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Verblijf deze zomervakantie in een van onze vogelhutten en geniet van een fantastisch programma met sprekers als Jacques Brunt, Hans Euser en Dick Pieterman. Christelijk Vakantiepark Beloofde Land.
13: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zometeen
17: levenswoorden. Alle mannen voelen zich wel eens eenzaam. Hoe eenzaam ben jij?
18: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
17: Welk cijfer geef jij de vriendschap met jezelf? Bevriend jezelf en open je leven voor vriendschap met anderen.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Wil jij groeien in vriendschap? Bestel het boek Vriendschap of je leven van Henk Stoorvogel en Pieter Struik op vriendschap.nl.
20: A1Vuur vuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
21: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: A1 A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Jojo.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking top 100.
26: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem?
20: Grootnieuws. Levenswoorden.
26: Met Daan Olthof.
27: Een hele goede avond. Hoe was je eerste werkdag van de week? Kon je er een beetje inkomen vandaag? Of was het nog wel een beetje opstarten? Nou, hoe je je dag ook hebt beleefd, we mogen samen aan het einde van deze dag afsluiten door de Bijbel open te slaan. En daar gaan we het vandaag hebben over een Romeinse hoofdman. We gaan zo meteen luisteren naar een overdenking van Evert Leeflang van het Evangelisch College. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit Psalm 3, vers 4. Daar staat: U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande.

0: Joke Buijs, je hoorde Daar ruis langs de wolken. We zijn al een aantal weken samen met Evert Leeflang van het Evangelisch College de Bijbel aan het bestuderen en dan voornamelijk het Bijbelboek Lucas. Vandaag duiken we verder in Lucas 7, vers 1 tot en met 10.
1: Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij het verhaal van de Romeinse hoofdman die een zieke slaaf had. En ik wil een stuk van het verhaal met jullie lezen dat staat in Lucas 7. En ik lees vanaf vers 3 in de MBV 21 vertaling. Toen hij, en dat is dan die Romeinse hoofdman, over Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, smeekten ze hem dringend mee te gaan. Ze zeiden, de man die u dit verzoekt is het waard dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goed gezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling, Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een andere kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Wat een bijzonder verhaal. En er vallen een aantal dingen op. Allereerst dat die hoofdman, die zo belangrijk is, zich aan het bedenken is. Eigenlijk twee keer. In de eerste plaats, dat zegt hij aan het begin, zijn eerste boodschap is dat Jezus moet komen naar zijn huis. Maar vervolgens stuurt hij een tweede boodschap en daarin zegt hij dat Jezus niet naar zijn huis hoeft te komen. Dus kennelijk heeft hij zich in de tussentijd bedacht dat het toch beter is dat dat niet gebeurt. Of eigenlijk lezen we dat hij vindt dat dat niet hoort of gepast is en niet nodig is. En het tweede is dat hij bij het eerste boodschap een delegatie van Joodse leiders stuurt. En die pushen ook heel erg op Jezus van deze hoofdman die verdient dit. En de tweede delegatie is juist een heel andere samenstelling. Dat zijn vrienden van hem, waarschijnlijk Romeinse vrienden. En als je die twee bedenkingen, veranderingen in het verhaal een beetje bekijkt, dan zit daar eigenlijk een bepaalde afzwakking in. Een afzwakking van eerst kom maar naar mijn huis toe naar het is eigenlijk niet nodig. En een afzwakking van het gewicht van de delegatie. Eerst de grote leiders uit de Joodse gemeenschap. Veel gewicht in de schaal. En de tweede is eigenlijk, ja, dat zijn vrienden. En die zouden voor een Joodse rabbi eigenlijk niet zoveel gewicht in de schaal leggen. En die afzwakking levert eigenlijk een soort contrast op. En dat is heel fascinerend. Ook over hoe er gesproken wordt over de hoofdman. Want die eerste delegatie met de eerste boodschap, die geeft heel erg hoog op van de hoofdman. En ze zeggen letterlijk, hij is het waard, Jezus, hij is het waard, in vers 4. Maar daarna zegt de hoofdman via zijn vrienden, de tweede boodschappers, ik ben het niet waard. Dat staat in vers 6 letterlijk zo. Dus eerst wordt er heel erg hoog van hem opgegeven en daarna wordt er heel erg laag van hem opgegeven. En dat is het contrast wat werkzaam is. En Jezus gaat er uiteindelijk op in, want Jezus gaat aan het begin wel mee, maar alhoewel hij dat doet, gaat hij aan op de laatste uitspraak. Want die laatste houding is volgens hem een groot geloof. Kennelijk is het teken van een groot geloof niet dat je jezelf heel bijzonder vindt, dat je heel erg hoog van je opgeeft. Zo kan er wel over gesproken worden vandaag de dag in de kerk. Dan gaat het constant over wie jij bent in Christus en hoe jij in die positie moet staan. Maar in dit verhaal, hier zegt degene met het grootste geloof van iedereen, ik ben het niet waard. Kennelijk kan je dat zeggen. Ik ben het niet waard. En dan toch een groot geloof hebben. Die twee staan niet op gespannen voet met elkaar. Geloof draait niet om een hoge christelijke eigendunk, net als die eerste delegatie een beetje hoog van jezelf gaan opgeven. Een groot geloof denkt groot van God, maar klein van zichzelf. Het accent ligt niet op je eigen identiteit, maar op de identiteit van Jezus.

0: Groot Nieuwsradio met Phil Wickham, You're the Battle Belongs. Je luistert naar Levenswoorden. Waar we nu gaan luisteren naar het tweede gedeelte van De Overdenking van Evert Leeflang. Die gaat over een Romeinse hoofdman.
1: We zien hoe de hoofdman zich gaandeweg het verhaal steeds beter realiseert met wie hij eigenlijk te maken heeft. Hij beseft dat Jezus niet gecommandeerd kan worden. Hij kan niet zomaar bevelen, kom naar mijn huis. Dat zou hij zomaar tegen een slaaf of een soldaat kunnen zeggen. Maar hoe zou hij dat ooit tegen Jezus kunnen zeggen, beseft hij. Jezus als een soldaat of als een slaaf gaan behandelen? Bij de hoofdman breekt het licht door dat de verhoudingen zo niet liggen. De werkelijke verhouding is dat niet zozeer het woord van de hoofdman macht heeft, maar dat het woord van Jezus macht heeft. Jezus hoeft slechts te commanderen en het zal gebeuren. In feite begint de hoofdman in te zien dat in dit verhaal niet hij de hoofdman is, maar dat hij met een hoofdman te maken heeft. Jezus is de ware hoofdman. En de hoofdman is op zijn best een dienaar die om een gunst van hem komt vragen. En zo staat de hoofdman eigenlijk op zijn kop. Hij is niet degene die bevelen uitdeelt, maar die om gunsten moet vragen. En als Jezus die verandering verneemt, dan staat hij verbaasd. Hij verwondert zich over het geloof van deze hoofdman. Wat boeiend zegt dat Jezus verbaasd kan staan. Vaak zien we in de evangelie dat de mensen verbaasd zijn over Jezus of over de dingen die hij doet. Maar de verbazing gaat nu niet naar Jezus toe, maar komt bij Jezus vandaan. Nu is het tijd voor Jezus om verrast te worden. En wel door een heidense leidinggevende in dienst van de bezetter van Gods volk. En zo krijgt iedereen eigenlijk een soort verrassende rol in dit verhaal. De Romeinse hoofdman is niet langer de hoofdman, maar Jezus is de hoofdman. En niet het volk is verbaasd, maar deze keer is Jezus verbaasd. Maar de grootste verrassing moet dan nog komen. Niet in het Joodse volk, maar buiten het Joodse volk is het grootste geloof te vinden. Het diepste vertrouwen in God treffen we aan in een buitenstaander, een heidense bezetter. Wie in Jezus gelooft, wordt in navolging van hem een zoon of een dochter van God. En dit is altijd al de roeping geweest van Israël. Als zoon van God, en zo wordt Israël ook genoemd in het Oude Testament, als zoon van God op God te vertrouwen, net als Abraham ooit. En nu is hier een Romein die gelooft. Ja, die zelfs het grootste geloof heeft van allemaal. Romeinen die zich als zonen van God gaan gedragen? Is dat wat we aan het zien zijn? Je hoort het de omstanders van Jezus zich afvragen. En is dat wat je ons aan het vertellen bent, Lucas? Je hoort het de lezers zich afvragen. Ja, dat is precies wat hier gebeurt. Niet mijn volk wordt volk. Wat een verrassende rol. En wat een verhaal is dit dan daarmee? En wat een verschuivingen vinden er eigenlijk in plaats. Het doet me beseffen dat je als volgeling van Jezus open moet staan voor verrassende rollen. Je kunt zomaar ineens een heel andere rol hebben dan je altijd had gedacht. En vooral dat iedereen verrassende rollen kan krijgen. Laat dat maar aan deze regisseur over, die zich alleen aan zijn eigen script houdt. Of meer in termen van ons verhaal, hoofdman Jezus gaat over zijn eigen leger en blijkt allerlei soldaten in zijn gelederen te hebben.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Als je het mij vraagt, een van de mooiste worshipliederen ooit gemaakt. Opnieuw opgenomen door Israel Houghton en Naomi Rain. Je hoorde Jesus at the Center. Daarvoor muziek van Cela, Ik wil komen en knielen. Zometeen Hillsong Chapel naar Battle Music. Dit is Starlight.

0: Geef mijzelf aan u volkomen.
1: Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Psalm 113 en 114 uit de Basisbijbel. Halleluja, prijs de Heer. Dienaren van de Heer, prijst Hem. Prijs de Heer nu en voor eeuwig. Laat iedereen de Heer prijzen, vanaf de plaats waar de zon opkomt tot daar waar de zon ondergaat. De Heer heerst over alle volken. Zo hoog als de hemel is, zo groot is zijn macht en majesteit. Is er iemand zoals onze Heer God? Hij woont in de hoogste hemel, maar hij ziet alles diep beneden zich op de aarde. Hij tilt arme en verdrukte mensen op. Hij tilt ze op uit de ellende. Hij geeft hun een plaats bij de leiders van zijn volk. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen, geeft hij een gezin. Hij maakt hen blije moeders met kinderen. Halleluja. Prijs de Heer. Psalm 114. Toen Israël uit Egypte vertrok, uit dat land met een andere taal, koos God de stam van Juda uit. In het gebied van Juda wilde hij wonen. Israël werd zijn koninkrijk. De Rietzee zag het en vluchtte. Ook de Jordaan ging aan de kant. De bergen sprongen als bokken. De heuvels huppelden als lammetjes. Zee, waarom vluchtte jij? Jordaan, waarom ging jij aan de kant? Bergen, waarom sprongen jullie als bokken? Heuvels, waarom huppelden jullie als lammetjes? Beef aarde, voor de Heer. Beef voor de God van Jacob. Hij veranderde de rots in een rivier, de steen in een waterbron.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Hey Laurens, wat heb jij nou aan?
5: Nou, wat leuk dat je het vraagt. Het is een nieuw t-shirt van Groot Nieuws Radio met, kijk, een hoopvolle boodschap.
4: Ah, dus jij draagt eigenlijk letterlijk uit wat je elke dag op de radio hoort.
5: Precies. En jij kunt het ook, hè? Bij een donatie vanaf 35 euro krijg je ook zo'n t-shirt. Check dan nu grootnieuwsradio.nl/t-shirt.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: de stembus voor de opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
7: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.

0: je luchtbed niet langzaam leeg? En was je tent echt waterdicht?
1: De laatste voorbereidingen voor het Pinksterweekend zijn in volle gang.
0: En heb je al gestemd voor de Opwekking Top 100? Stem tot en met deze vrijdagavond 6 uur op de liederen die jou dichter bij God brengen. Geef jouw stem door voor de Opwekking Top 100 via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze vrijdag sluit de stembus voor de opwekking Top 100.
1: Heb jij jouw stem al doorgegeven via grootnieuwsradio.nl/stem? Grootnieuws. De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. Het weer van Weer Online? In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.